Jesaja, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 10. Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien, weelderig bloeien als de krokus. Laat haar uitbundig juichen en jubelen. Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron. Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God. Geef de zwakke handen weer kracht. Maak de bevende knieën sterk. Zeg tegen iedereen die radeloos is, houd moed, wees niet bang. Hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet

zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 22. In het 14e regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze allemaal in. Toen zond de koning van Assur vanuit Lakis zijn opperbevelhebber met een machtig leger naar koning Hizkia in Jeruzalem. Hij stelde zich op bij de waterleiding van de bovenvijver op de weg naar het Blekersveld. De hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia,

kwam naar hem toe, vergezeld van de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf. De opperbevelhebber zei tegen hen: "Dit moet u tegen Hiskia zeggen. Dit zegt de grote koning, de koning van Assur. Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op? Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u dat u zich tegen mij durft te verzetten? U hebt kennelijk vertrouwen in Egypte, dat geknakte riet. Op zo'n riet kan niemand leunen zonder dat hem dit dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte. En u kunt wel tegen mij zeggen: op de Heer onze God vertrouwen wij. Maar juist zijn offerhoogten en altaren heeft Hiskia opgeruimd. Hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd: voor dit altaar hier in Jeruzalem moet u zich neerbuigen. Ga een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden leveren als u in staat bent daar bereiders voor te leveren. Maar hoe zou u de aanval kunnen afslaan van één enkele gouverneur, één van de minste dienaren van mijn heer, al vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners? Want zou ik, zonder dat de Heer het wilde, naar dit land zijn opgetrokken om het te verwoesten? Nee, de Heer heeft tegen mij gezegd: trek op naar dat land en verwoest het." Toen zeiden Eliakim, de zoon van Chilkia, en Sebna en Joach tegen de opperbevelhebber: "Spreek toch Aramees met uw dienaren. Wij verstaan dat wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort." Maar de opperbevelhebber antwoordde: "Heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken." Toen stond de opperbevelhebber op en riep met luide stem in het Judees: "Luister, dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur. Dit zegt de koning: laat u niet door Hiskia bedriegen, want hij kan u niet redden. En laat Hiskia u niet verleiden om op de Heer te vertrouwen, wanneer hij verzekert dat de Heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen. Luister niet naar Hiskia. Dit zegt de koning van Assur: geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet. Dan kan ieder de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put, totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als dat van u, een land van koren en most, van brood en wijngaarden. Anders zal Hiskia u bedriegen door te beweren dat de Heer u redden zal. Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur? Waar waren de goden van Hamat en Arpad? Waar waren de goden van Sepharwaim? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden? Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de Heer Jeruzalem dan wel uit mijn greep kunnen redden?" Zij zwegen. Niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven.
de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia, de schrijver Sepna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde kleren naar Hiskia en brachten hem op de hoogte van wat de opperbevelhebber had gezegd.

Jesaja, hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 38. Toen koning Hiskia dit hoorde, scheurde hij zijn kleren doormidden, deed een zak aan en ging naar het huis van de Heer. De hofmaarschalk Eliakim, de schrijver Sebna en de oudsten van de priesters zond hij gekleed in boetekleden naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem: dit zegt Hiskia. Dit is een dag van benauwenis, een dag van straf en schande. Het kind ontsluit de baarmoeder, maar de kracht om te baren is er niet. Hopelijk heeft de Heer uw God de woorden gehoord van de opperbevelhebber die door de koning van Assur, zijn heer, gezonden was om de levende God te beledigen. Dat de Heer uw God hem voor die woorden mag straffen. Spreek dus een gebed uit voor de rest die is overgebleven. Toen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja gekomen waren, zei hij tegen hen: dit moet u tegen uw Heer zeggen. Zo spreekt de Heer. Laat u geen angst aanjagen door wat u gehoord hebt. De woorden waarmee die jongens van de koning van Assur mij beledigd hebben. Want ik zal hem in paniek brengen, zodat hij bij het horen van een bericht rechtsomkeert maakt naar zijn land. Daar, in zijn eigen land, zal ik hem door het zwaard laten omkomen. De opperbevelhebber, die vernomen had dat de koning van Assur uit Lachish vertrokken was, ging weg en voegde zich bij de koning die op dat ogenblik Libna belegerde. Maar toen de koning vernam dat Tirhaka, de koning van Koes, opgerukt was om de strijd met hem aan te binden, zond hij boodschappers naar Hiskia met de opdracht: dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat u niet bedriegen door uw God, op wie u vertrouwt, en veronderstel niet dat Jeruzalem niet in handen van de koning van Assur zal vallen. U hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan door ze aan de vernietiging te wijden, en zou u dan gered worden? De volken die door mijn voorvaderen in het verderf zijn gestort, Gozan, Haran, Resef en de zonen van Eden in Telassar, zijn die door hun goden gered? Waar zijn ze gebleven? De koningen van Hamat, van Arpad, van de stad Sefarwaim, van Hena en Iwa. Hiskia nam de brief van de afgezanten aan en las die. Toen ging hij naar het huis van de Heer en legde de brief open voor de Heer. En Hiskia bad daar, voor de Heer, als volgt: Heer van de machten, God van Israël die op de kerub troont, u alleen bent God over alle koninkrijken van de aarde, u die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Heer, buig uw oor en luister. Heer, open uw ogen en zie. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat beledigen. Zeker, Heer, de koningen van Assur hebben alle volken en hun landen verwoest. En ze hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden zij die vernietigen. Maar u, Heer onze God, verlos ons uit zijn greep, opdat alle koninkrijken van de aarde zullen erkennen dat alleen u, Heer, God bent. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tegen Hiskia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb het gebed gehoord dat u tot mij gericht hebt vanwege Sanherib, de koning van Assur.
Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u. Zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. Achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter Jeruzalem. Wie is het die u hebt bespot en beledigd, tegen wie u uw stem hebt verheven, op wie u hoogmoedig uw blik hebt gericht? Het is de Heilige van Israël. Door uw dienaren hebt u de Heer bespot en gezegd: met mijn talrijke wagens bestijg ik de hoogten van de bergen, de flanken van de Libanon. Ik vel zijn statige ceders, zijn prachtigste cypressen. Tot de hoogste top dring ik door, tot de weelde van zijn wouden. Wateren van vreemde landen heb ik aangeboord en gedronken. Met mijn voetzool leg ik alle waterlopen van Egypte droog. Maar hebt u dan nooit gehoord dat ik, de Heer, dit van oudsher heb voorbereid? Dat ik het sinds de oertijd heb beschikt? Nu laat ik het gebeuren. U moest sterke steden verwoesten. U moest er puinhopen van maken. De inwoners met machteloze handen stonden ontsteld en beschaamd. Zij werden als planten op het veld, als jong groen, als gras op het dak, verzengd, voor het halmen schiet. Maar waar u ook staat of zit, gaat of komt, ik weet het. En ook hoe u tegen mij tekeer gaat. En omdat u tegen mij tekeer bent gegaan, en vanwege uw geschreeuw dat naar mijn oren opsteeg, leg ik een ring door uw neus en een bit tussen uw lippen. En daarmee breng ik u terug langs de weg die u gekomen bent. En voor u, Hiskia, zal dit het teken zijn. Dit jaar zult u nog van de naoogst eten. Het volgende jaar van wat vanzelf is opgekomen. Het derde jaar kunt u zaaien en oogsten, wijngaarden planten en daarvan de vruchten genieten. Wat gespaard blijft van het huis van Juda, die rest zal weer wortel schieten naar beneden en vruchten dragen naar boven. Want uit Jeruzalem komt een rest. Van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De jaloerse liefde van de Heer van de machten zal dit veroorzaken. Daarom, zo spreekt de Heer over de koning van Assur, komt hij deze stad niet binnen. Geen pijl schiet hij op haar af. Met geen schild komt hij naderbij. Geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug. En deze stad komt hij niet binnen. Godspraak van de Heer. Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. De engel van de Heer trok uit. En hij doodde in de legerplaats van Assur 185.000 man. 'S Ochtends vroeg lagen er niets dan lijken. Sanherib, de koning van Assur, brak op, keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. En toen hij zich neergebogen had in de tempel van zijn god Nisroch, doden zijn zonen Adrammelek en Sareser hem met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op als koning.

Jesaja, hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 22. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: Zo spreekt de Heer. Zorg voor orde in uw huis, want u gaat sterven en u zult niet in leven blijven. Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat u behaagt. En Hizkia weende luid. Het woord van de Heer kwam tot Jesaja. Ga tegen Hizkia zeggen: Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven 15 jaar toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden. En ik neem deze stad onder mijn hoede. Dit is het teken dat de Heer u zal geven, om u te laten weten dat de Heer inderdaad het woord zal nakomen dat hij gesproken heeft. Ik laat op de trap van Achas de schaduw die de zon al 10 treden omlaag heeft doen gaan, 10 treden omhoog gaan. En de zon keerde 10 treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was. Gedicht van Hizkia, koning van Juda, bij zijn genezing. Ik dacht: op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Ik ben ertoe veroordeeld de rest van mijn jaren door te brengen binnen de poorten van het dodenrijk. Ik dacht: in het land van de levenden zal ik de Heer nooit meer aanschouwen. Ik zal geen mens meer zien als ik bij de bewoners van de onderwereld ben. Mijn woning wordt neergehaald en van mij weggerukt als de tent van een herder. U rolt mijn leven op als een stuk linnen dat een wever afsnijdt van het getouw. Heel de dag door, tot in de nacht, laat u mij wegkwijnen. Tot aan de ochtend word ik uitgemergeld. Als een leeuw vermorzelt hij al mijn botten. Heel de dag door, tot in de nacht, laat u mij wegkwijnen. Mijn gekerm is als het piepen van een zwaluw, van een lijster, als het kirren van een duif. Mijn ogen kijken uitgeput omhoog. Heer, ik word gekweld. Kom voor mij op. Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik de Heer aanspreken nu Hij voor mij optreedt? Ik kan mijn leven vervolgen ondanks de geleden ellende. Heer, van zulke ervaringen kunnen mensen leven. Ook mijn eigen leven wekken ze weer op. Houd mij gezond en laat mij leven. Mijn ellende is veranderd in vrede. U hebt mij genezen, mij uit het graf en van de ondergang gered. Want al mijn zonden hebt u weggedaan. U hebt ze de rug toegekeerd. Het dodenrijk brengt u geen lof. De doden prijzen u niet. Wie in het graf is afgedaald, hoopt niet meer op uw trouw. Alleen levende mensen kunnen u loven, zoals ik vandaag doe. Alleen een vader maakt zijn zonen bekend met uw trouw. De Heer is er om mij te redden. Daarom zullen wij op de snaren spelen in het huis van de Heer,
alle dagen dat wij leven. Jesaja had gezegd, haal een vijgenkoek en leg die op zijn gezwel. Dan zal hij opleven. Daarop had Hiskia gevraagd, aan welk teken kan ik zien dat ik weer naar het huis van de Heer zal opgaan?

Jesaja, hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 8. In die tijd zond Merodach Baladan, de zoon van Baladan en koning van Babel, afgezanten naar Hiskia met een brief en geschenken. Want hij had gehoord dat Hiskia ziek was geweest en genezen was. Hiskia was er zo blij mee dat hij hun zijn schatkamer toonde. Het zilver en het goud, het reukwerk en de kostbare olie, het wapenhuis en alles wat er in zijn voorraadkamers lag opgeslagen. Er was in zijn paleis en in heel zijn rijk niets meer over dat Hiskia hun niet had laten zien. Toen ging de profeet Jesaja naar koning Hiskia en vroeg: "Wat hebben deze mannen gezegd? Waar kwamen ze vandaan?" Hiskia antwoordde: "Ze kwamen uit een ver land, uit Babel." Daarop vroeg Jesaja: "Wat hebben zij in uw paleis allemaal gezien?" Hiskia antwoordde: "Alles wat er is, hebben zij gezien. Er is niets in mijn voorraadkamers dat ik hun niet getoond heb." Toen zei Jesaja tegen Hiskia: "Luister naar het woord van de Heer van de machten. De dagen komen dat alles wat er in uw paleis te vinden is, alles wat uw voorvaderen tot op de dag van vandaag opgestapeld hebben, naar Babel wordt overgebracht. Niets blijft over. De Heer heeft het gezegd. En sommige van de zonen die van u zullen afstammen, die u zult verwekken, zullen worden weggevoerd om hofjonker te worden in het paleis van de koning van Babel." Hiskia gaf Jesaja ten antwoord: "Het woord van de Heer dat u gesproken hebt is een goed woord." En Hiskia dacht bij zichzelf: "Want in mijn tijd zal de vrede behouden blijven."

Jesaja, hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 31. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is, dat zijn schuld is voldaan, dat het uit de hand van de Heer een dubbele straf voor al zijn zonden ontvangen heeft. Luister, iemand roept. Bereid de Heer een weg in de woestijn, in het dorre land, een rechte baan voor onze God. Elk dal moet worden opgehoogd en elke berg en heuvel moet worden afgegraven. Oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden een vlakte. De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren en alle mensen zullen haar zien. Want de mond van de Heer heeft gesproken. Luister, iemand zegt roep. En ik zeg, wat zal ik roepen? Alle mensen zijn gras en hun trouw is niets dan een veldbloem. Het gras verdort, de bloem verwelkt, wanneer de adem van de Heer erover waait. Zeker, dit volk is gras. Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt in eeuwigheid stand. Klim op een hoge berg met uw boodschap van vreugde, Sion. Verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde. Verhef haar en wees niet bang. Zeg tegen de steden van Juda, hier is uw God. Hier is de Heer God. Hij komt in kracht. De heerschappij is in zijn hand. Kijk, zijn loon draagt hij met zich mee. En zijn werk gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. In zijn arm brengt hij de lammeren samen en hij draagt ze aan zijn borst, terwijl hij de ooien leidt. Wie heeft het water gepeild met de palm van zijn hand en de hemel met zijn hand gemeten? Wie heeft in een maatje het stof van de aarde afgepast, de bergen in een weegschaal gelegd en de heuvels in een balans afgewogen? Wie kan de geest van de Heer ordenen? En wie heeft hem raad en onderricht gegeven? Met wie heeft hij beraadslaagd om inzicht te krijgen, om de weg van het recht te weten, om de weg van het inzicht te verstaan? Zie, de volken zijn niet meer dan een druppel aan een emmer en betekenen zo weinig als een stofje op de weegschaal. Zie, de eilanden weegt hij als poeder. De Libanon levert geen brandhout genoeg en niet genoeg dieren voor een offer aan hem. Alle volken zijn niets in zijn ogen. Minder dan nul en nietigheid zijn zij voor hem. Met wie zou u God vergelijken en welke voorstelling zou u van hem maken? Een vakman giet een beeld, een smid beslaat het met goud en smeedt ketens van zilver. Wie een offerbeeld wil maken, kiest een stuk hout zonder molm. Zoekt een vakman met ervaring die het beeld kan vastzetten, zodat het niet wankelt. Weet u het dan niet? Hoort u het soms niet? Werd het u niet verteld vanaf het begin? Hebt u het niet begrepen vanaf de vestiging van de wereld? Hij troont op het gewelf dat de aarde overspant. Hij, voor wie de bewoners als sprinkhanen zijn.
Hij spreidt de hemelen uit als een sluier en spant ze als een tent waarin men wonen kan. Hij maakt notabelen tot niets. De rechters van deze aarde maakt hij tot een nietigheid. Zij zijn ternauwernood geplant, ternauwernood gezaaid. Ternauwernood is hun stam in de aarde geworteld, of hij blaast over hen heen en ze verdorren. En een stormwind neemt hen op alsof ze kaf zijn. Met wie wilt u mij vergelijken? Met wie kunt u mij gelijkstellen? Zegt de heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en kijk. Wie heeft dat alles geschapen? Hij die hun legertroepen voltallig laat uitrukken en ze allemaal bij naam roept. Zo groot is zijn macht, zo geweldig zijn kracht, dat er niet één ontbreekt. Waarom zegt u Jacob en u Israël? Mijn weg is verborgen voor de Heer. En wat mijn recht is, ontgaat mijn God. Weet u het niet? Of hebt u het niet gehoord? De Heer is een God van eeuwigheid. Hij heeft de verste hoeken van de aarde geschapen. Hij wordt niet moe, noch uitgeput. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide weer kracht en de onvermogende een overvloed aan macht. Ook wie jong is, wordt moe en raakt uitgeput. En jonge mannen kunnen zeker bezwijken. Maar zij die hopen op de Heer vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels uit als adelaars. Zij lopen en worden niet moe. Zij rennen en raken niet uitgeput.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

hele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen biddend verbonden zijn tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid en samen het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 14. Gaat uit over heel de wereld, Europa. Bakermat, Spanje. De eerste Jesuiten die voet op Spaanse bodem zetten waren Antonio de Araos en Pierre Favre. De eerste was een neef van Ignatius' schoonzuster Magdalena de Araos. Reeds in 1539 had hij zich in Rome bij de eerste gezellen aangesloten. Tussen 1539 en 1544 reisde hij 3 maal naar Spanje, bezocht er verschillende steden en maakte er de sociëteit bekend. Gedurende vele jaren vervulde hij in Spanje belangrijke functies in de sociëteit. Hij was de eerste provinciaal van Spanje in 1547 en van Castilië vanaf 1552. Tot aan zijn dood in 1573 had hij van alle Jesuiten de beste betrekkingen met het hof. Favre had in 1541 de opdracht gekregen om dokter Pedro Ortiz naar Spanje te vergezellen. In 1545 ging hij opnieuw daarheen en samen met Araos stelde hij de sociëteit voor aan het hof. Overal kwamen de mensen onder de indruk van zijn persoon, zijn tactvol optreden en zijn vurige prediking. Francisco de Borja had zijn roeping tot de sociëteit te danken aan zijn kennismaking met Favre en Araos. Op het moment dat deze 2 Jesuiten Barcelona aandeden, was hij onderkoning van Catalonië. Hij vatte sympathie voor hen op en voor de nieuwe religieuze orde die zij vertegenwoordigden. Al spoedig verzocht hij dat er een college zou worden gesticht in Valencia. Dit eerste college van de sociëteit in Spanje werd geopend in 1544 en de eerste uit Valencia afkomstige jesuit Geronimo Domenech werd met de verdere materiële zorg ervoor belast. In Gandia kwam hierna een 2e college waarvoor Borja in 1547 van paus Paulus III de titel van universiteit wist te verkrijgen. Op 27 maart 1546 stierf zijn vrouw Leonor de Castro. Borja gevoelde zoveel bewondering voor de sociëteit dat hij toen Ignatius om toelating tot de orde verzocht. Men kan zich gemakkelijk indenken wat een indruk het op Ignatius maakte dat een man als de hertog van Gandia intrad in de sociëteit. Hij verklaarde zelfs dat een dergelijke donderslag voor de oren van de wereld niet te verdragen was. Borja's intreden werd geheim gehouden, ook nadat hij op 1 februari 1548 zijn plechtige geloften had afgelegd. Pas na een reis naar Rome, bij gelegenheid van het heilig jaar 1550, vroeg hij aan Karel de Vijfde verlof om afstand te mogen doen van zijn hertogdom ten gunste van zijn oudste zoon Carlos. Op 23 mei 51 werd hij in Oñate tot priester gewijd. Hij wilde zijn eerste heilige mis opdragen in het slot Loyola. Het intreden van Borja betekende een krachtige stimulans voor de nieuwe orde, niet alleen in Spanje, maar ook in Italië. Want hij was bevriend met de familie Farnese, waartoe paus Paulus III behoorde, en met de familie van de hertog van Ferrara, Ercole d'Este. Als antwoord op de heftige kritiek op het boek der geestelijke oefeningen, met name in Spanje,
wist hij gedaan te krijgen dat Paulus III op 31 juli 1548 het officieel goedgekeurde in de breven Pastoralis Officii Cura. Het komt niet vaak voor, zoals Nadal schrijft, dat in de kerk een boek met een pauselijk schrijven wordt goedgekeurd. Geleidelijk breidde de sociëteit zich in Spanje uit. In 1547 werd de Spaanse Ordesprovincie opgericht. In 1552 werd deze verdeeld in de provincies Aragon en Castilië. In 1554 kwamen er drie provincies, Aragon, Castilië en Andalusië. Met de provinciaals Antonio de Araos, Francisco de Estrada en Miguel de Torres. Tijdens Ignatius' leven werden de volgende colleges gesticht. Na Valencia en Gandia kwamen er colleges in Barcelona en Valladolid, Alcalá, Salamanca, Burgos, Medina del Campo en Oñate, Córdoba, Ávila, Cuenca, Plasencia, Granada en Sevilla, Murcia en Zaragoza en Monterrey. Natuurlijk was het begin van die colleges heel bescheiden. Hoewel ze op de eerste plaats bestemd waren voor de vorming van de jonge Jesuiten, werden geleidelijk aan ook externe leerlingen toegelaten. Om een voorbeeld te geven, bij de dood van Ignatius waren in het college van Medina 170 externe leerlingen, evenveel in dat van Piacenza. Het college van Córdoba, het grootste, telde er 300. In de provincie van Castilië was er sinds 1554 een bloeiende noviciaat in Simancas, op 10 kilometer van Valladolid. Tijdens Ignatius' leven genoot de sociëteit niet dezelfde steun van het Spaanse hof als in Portugal van koning Johan III. Op religieus gebied kreeg zij met vele moeilijkheden te kampen. De nieuwe vorm van religieus leven in de sociëteit werd aangevallen door de Dominicaan Melchior Cano en de aartsbisschop van Toledo, Siliceo. Een ander Dominicaan, Thomas de Pedroche, bestreed de geestelijke oefeningen. Met geduld en tact werden deze moeilijkheden overwonnen. Maar de sociëteit kreeg ook steun, zoals van de kant van de heilige magister Juan de Ávila. De sociëteit beantwoordde aan zijn idealen van vernieuwing. Verschillende van de beste leden der sociëteit in Spanje waren afkomstig uit de kring rond Juan de Ávila. Bij Ignatius' dood telde de sociëteit in Spanje 19 colleges en ongeveer 290 leden.

Veelbelovend Portugal. Meer dan in enig ander land was het begin van de sociëteit in Portugal veelbelovend. Daartoe droegen twee factoren bij. De duidelijke steun van koning João III en van heel het hof en de geweldige invloed van pater Simão Rodrigues. Deze werkte vooral vanuit Lissabon, waar reeds in 1541 het professenhuis San Antonio geopend werd. Maar het belangrijkste centrum was Coimbra. Op het college aldaar waren in 1542 103 leerlingen en leraren, 150 in 1550 en in 1556 bij Ignatius' dood 900. Ook was er een bloeiend noviciaat. In 1553 werd in Évora een college geopend. In 1559 door Paulus de Vierde verheven tot universiteit. Een ander werd in Lissabon opgericht. Portugal was de eerste provincie van de sociëteit. Ze werd in 1546 gesticht met Simão Rodrigues als provinciaal. Ze ontplooide een grote missieactiviteit. Van daaruit vertrokken in 1541 de eerste missionarissen naar Indië en in 1549 naar Brazilië. Andere jesuiten vertrokken, zij het met minder succes, naar Noord-Afrika en de Congo. In Lissabon scheepte João Núñez Barreto als patriarch zich met andere jesuiten in om naar Ethiopië te gaan. Ze kwamen in Goa aan, maar wisten het doel van hun reis niet te bereiken. Alleen Andrés de Oviedo slaagde erin het land binnen te komen. De apostolische ijver ging gepaard met een vurig geestelijk leven. Rodrigues stelde in 1545-1546 enige regels op, de eerste in de sociëteit, al waren ze alleen van kracht in Portugal. Toen in 1553 Jeronimo Nadal tot commissaris voor Spanje en Portugal benoemd werd, werden ze verder aangevuld en verbeterd. De gunstige ontwikkeling van de Portugese provincie werd echter verstoord door een ernstige crisis. De oorzaken daarvan zijn moeilijk aan te geven. Wellicht werden de kandidaten te gemakkelijk aangenomen of kregen zij niet voldoende geestelijke vorming. Ook schijnt het wel zeker dat er geen vaste leiding in de provincie was. In ieder geval waren er al gauw afwijkingen te constateren van de principes waarop het religieuze leven in de sociëteit berust. Vooral was dat het geval bij de jesuitenstudenten van het college de Coimbra. Een groep onder hen deed spectaculaire uitwendige boetedoeningen die aangeduid werden als heilige dwaasheden. Bij anderen was er een tendens naar een week en gemakkelijk leven. Aan de gehoorzaamheid die in de Ignatiaanse opvatting van het religieuze leven zo belangrijk is, werd geweld aangedaan. Om hierin verandering te brengen schreef Ignatius twee van zijn meest vermaarde brieven. Op 7 mei 1547 schreef hij naar Coimbra een brief, gewoonlijk aangeduid als de brief over de volmaaktheid. Hierin gaf hij hun zeer wijze stelregels voor het bewaren van de juiste maat, de gulden regel tussen gestrengheid en weekheid. Het criterium moest de geestelijke onderscheiding zijn waarbij men zich laat leiden door de gehoorzaamheid. De tweede brief is de beroemde brief over de gehoorzaamheid

van 26 maart 1553, gericht aan de paters en broeders in Portugal. Het was toen tot een zorgwekkende crisis gekomen. In de gebeurtenissen van die jaren speelde de provinciaal Simão Rodrigues een grote rol. Wat men ook voor excuses mogen aanvoeren, zijn feitelijk gedrag was onthutsend ondanks zijn goede bedoelingen. Eind 1551 besloot Ignatius hem een andere taak te geven, want hij was veel langer dan de 3 door de constituties voorgeschreven jaren provinciaal gebleven. Hij benoemde hem tot provinciaal van Aragon. Maar Simão Rodrigues aanvaardde de nieuwe taak niet. Sterker nog, in 1553 was hij weer terug in Portugal zonder opdracht daartoe te hebben ontvangen. Hij werd naar Rome ontboden, waar Ignatius zijn geval voorlegde aan het oordeel van de paters Miona, Olabe, Polanco en Cogordan, een Portugees, een Basque, een Castiliaan en een Fransman. Die 4 kwamen tot de conclusie dat Rodrigues niet meer naar Portugal mocht terugkeren. Daarnaast legden zij hem een reeks boetedoeningen op die Ignatius hem echter kwijtschold. Aanvankelijk scheen Rodrigues zich aan deze uitspraak te onderwerpen, maar al heel spoedig kwam hij er tegen in opstand omdat hij ze onrechtvaardig vond. Dit lag grotendeels aan zijn karakter. Zijn stemmingen en besluiten wisselden voortdurend. Er waren momenten dat hij als kluizenaar wilde gaan leven, andere keren dacht hij over een bedevaart naar Jeruzalem. Maar in geen van beide gevallen kwam het tot de daad. Wel trachtte hij door bemiddeling van kardinaal Rodolfo Pio di Carpi, de beschermheer van de sociëteit, ontheven te worden van de gehoorzaamheid aan zijn oversten. Men begrijpt hoeveel verdriet Ignatius om dit alles had. Rodrigues was een van de eersten die zich bij hem hadden aangesloten en hij hield oprecht van hem. En nu scheen het zo ver te zijn gekomen dat hij hem uit de sociëteit moest ontslaan. Gelukkig werd hem dit bespaard. Rodrigues werkte enige jaren in Italië en Spanje. Ten slotte kon hij terugkeren naar zijn geliefde Portugal, waar hij in 1579 stierf. Zoals steeds in dit soort gevallen ligt de verantwoordelijkheid, voor een deel althans, bij degenen die hadden moeten ingrijpen, maar de gevolgen waren pijnlijk. Geruime tijd was de provincie verdeeld in 2 kampen. Zij die strenge maatregelen wilden en anderen die toegeeflijkheid bepleiten. Velen waren tegen deze spanningen niet opgewassen en verlieten de sociëteit. Maar toen de crisis eenmaal overwonnen was, kende de Portugese provincie een grote bloei en ontplooide zij een grote missionaire activiteit.

snelle groei in Italië. De eerste Jesuiten waren zeer actief in heel Italië, van Venetië tot Sicilië. Rondtrekkend van de ene plaats naar de andere, oefenden zij hun apostolaat uit, geheel overeenkomstig de opzet van de sociëteit, om te gaan waarin ook de paus hen zond, of waar een beroep op hen werd gedaan voor apostolische arbeid, zoals prediking, bediening der sacramenten, het geven van de geestelijke oefeningen en van geestelijke leiding, hervorming van kloosters, de christelijke opvoeding van de jeugd. Al gauw wensten veel steden dat de Jesuiten er zich zouden vestigen. Het ontstaan van de colleges is daaraan te denken. Daaraan te danken. Als men Jean Codure niet meerekent, hij stierf al in 1541 in Rome, waren 5 van de eerste gezellen van Ignatius lange jaren in Italië werkzaam. Lainé en Salmeron waren meestentijds in dat land. Brouet werkte er in verschillende steden tot hij in 1551 benoemd werd tot de eerste provinciaal van Italië. Een jaar daarna werd hij naar Frankrijk gezonden om de leiding op zich te nemen van de sociëteit aldaar. Lainé werd zijn opvolger als provinciaal. Claude G. was werkzaam in Ferrara, Faenza en Bologna voordat hij naar Duitsland ging. Bobadilla had in 1558 Duitsland moeten verlaten en werkte sindsdien meestentijds in Italië, waar hij onder andere de stichting voorbereidde van het college te Napels. Wat hij zaaide werd naar zijn zeggen geoogst door Salmeron. Deze was de belangrijkste vertegenwoordiger van de sociëteit in dat koninkrijk. Geronimo Domenic uit Valencia bestuurde 23 jaar lang de provincie van Sicilië. Het allereerste college van de orde stond in Padua. In 1542 vroeg de doge van Venetië, Pietro Lando, door tussenkomst van zijn gezant in Rome, Francesco Venier om 2 Jesuiten. 1 werd er gezonden, Lainé, die het grootste deel van de jaren 1542-1545 op Venetiaans grondgebied doorbracht. Hij predikte er, hoorde biecht en gaf lees geestelijke leiding. Hij had ook contact met Andrea Lipomano, de prior van het klooster van de Heilige Drievuldigheid, dezelfde die in 1537 aan de gezellen gastvrijheid had verleend toen zij zich voorbereidden op hun reis naar Jeruzalem. Lipomano kwam op de gedachte om de priorij Santa Maria Magdalena te Padua, waarvan hij ook commandeur was, aan de sociëteit af te staan om er een college in te richten. Al in 1542 namen de eerste door Ignatius gezonden studenten er hun intrek in, daarbij vooruitlopend op een definitieve regeling. In 1545 stelde Lipomano de priorij ter beschikking aan de paus met de bedoeling dat deze haar aan de sociëteit zou schenken. In september van dat jaar begaf Ignatius zich naar Monte Fiascone, waar de paus vertoefde. De paus gaf zijn toestemming. Maar daarmee waren nog niet alle problemen opgelost. Want om kracht van wet te krijgen, moest de Senaat van de Republiek zich met de pauselijke brief akkoord verklaren. Hiertegen nu verzette zich Giovanni Lipomano, broer van Andrea. Hij wilde de aanspraken van de familie op de priorij niet opgeven. Het werd een lange en verbeten strijd, maar Ignatius wist van geen wijken. Ten slotte werd de Senaat gevraagd om erover te stemmen. De uitslag van de stemming was positief. Van de 157 uitgebrachte stemmen waren 143 voor akkoordverklaring, slechts 2 tegen, en er waren 12 onthoudingen. Zo was het verblijf van de Jesuiten in Padua nu definitief geregeld. Dit was in 1548, terwijl het college al 6 jaar in bedrijf was. Bijna terzelfde tijd werden er plannen gemaakt voor een college in Venetië, maar pas in 1551 werden ze gerealiseerd. De paters Jailly en Brouet waren werkzaam in Bologna,
Onder hun vrienden aldaar was Violante Casali de jonge weduwe van senator Camillo Gozzadini. Samen met haar broer Andrea Casali nam zij het initiatief tot de stichting van een college. Dit opende zijn deuren in 1546. Het lag naast de kerk van Santa Lucia. Na een moeilijke beginperiode werd het een centrum van velerlei activiteiten. Het universiteitscollege te Messina was erg belangrijk, omdat de organisatie ervan diende als voorbeeld voor andere colleges. Naast de colleges in Rome, Venetië en Tivoli werd ook in Ferrara een college geopend. Francisco de Borja had daar al lang voor geijverd en hij had hertog Ercole II van Este Rome gevraagd. In 1552 keren Florence, Napels, Perugia en Modena een college. In 1553 Monreale op Sicilië. De colleges in Argenta en Genua begonnen in werk in 1554, die in Loreto en Syracuse in 1555, terwijl er in 1556 colleges kwamen in Bovona, Catania en Siena. Naast een betrekkelijk groot aantal Jesuitenstudenten waren er in al die colleges ook externe leerlingen. In het sterfjaar van Ignatius varieerde hun aantal van 50 in Argenta tot 280 in Palermo. Tijdens Ignatius' leven werden er in totaal 19 colleges in Italië geopend, evenveel als in Spanje in dezelfde periode. Deze snelle groei was mogelijk dankzij het steeds toenemend aantal roepingen. Tussen 1540 en 1545 waren dat 85, 137 tussen 1546 en 1550 en 513 tussen 1551 en 1555. Vele kandidaten kwamen uit de colleges zelf. Voor een religieuze vorming werden er noviciaten geopend. Al in 1547 had Ignatius erover gesproken dat het goed zou zijn als er voor de vorming van de novicen aparte huizen zouden komen, maar die gedachte was niet zo gemakkelijk te realiseren, vandaar dat hij zelf vele jaren in Rome ook de taak van novicemeester vervulde. Het eerste aparte noviciaat in Italië werd in 1550 te Messina geopend, een tweede in 1551 in Palermo. Vanwege de snelle groei van de sociëteit in Italië werd het in 1551 een provincie van de orde, maar de huizen in Rome en Napels waren daar niet bij inbegrepen. Ze vielen direct onder de generaal.

argwanend Frankrijk. Ignatius behield altijd een dankbare herinnering aan zijn studiejaren aan de Parijse universiteit. In een brief van 1532 drong hij bij zijn broer Martin Garcia erop aan zijn zoon Milan daar te laten studeren. Hij schreef: "Ik denk dat nergens in de hele christenheid betere vorming gegeven wordt dan aan deze universiteit." In 1539, toen Martin Garcia reeds overleden was, schreef hij aan zijn neef Beltran een brief met gelijke strekking, weer over de studie van Milan. Bij de oprichting van colleges wilde Ignatius dat bij de studieopzet van de Parijse leermethode zou worden uitgegaan. In de lente van 1540 werden enige jonge Jesuiten onder leiding van Diego de Erguia ter afronding van hun studie naar Parijs gezonden. In 1541 en 1542 door anderen gevolgd. Maar in dat jaar werden vanwege de vijandelijkheden tussen Frans I en Karel V de onderdanen van de keizer uit Parijs uitgewezen en moesten ze uitwijken naar Leuven. Hoewel ze in 1543 mochten terugkeren, kregen ze kort daarop opnieuw bevel om te vertrekken. Ze wisten echter onder te duiken tussen de studenten van het Lombardisch College en bleven clandestien in Parijs. De sociëteit genoot in Frankrijk de bescherming van de kardinaal van Lotharingen, Charles de Guise, en van de bisschop van Clermont, Guillaume de Prat. Deze was in Trente tijdens het concilie met de daar aanwezige Jesuiten bevriend geraakt. Hij stelde de studenten een van zijn huizen in de Franse hoofdstad ter beschikking. Ook wilde hij graag een college in zijn diocese in Auvergne. Maar voorlopig kon daar niets van komen, omdat er ernstige problemen kwamen. Om zich in Frankrijk te kunnen vestigen en alle rechten te genieten, moest de sociëteit genaturaliseerd worden. Dat wil zeggen wettelijke erkenning verkrijgen. Koning Henri II verleende deze mondeling in 1550 en schriftelijk in het jaar daarop. Maar om kracht van wet te verkrijgen, moest het document mede ondertekend worden door het parlement. Dit weigerde en stelde bovendien de zaak in handen van de theologische faculteit van de Parijse universiteit. Deze was de sociëteit nog vijandelijker gezind. Op 1 december 1554 vaardigde zij tegen de sociëteit een decreet uit. Ondanks deze grote tegenslag verloor Ignatius de moed niet en zei zelfs dat hij er geen nacht minder om zou slapen. Zoals steeds in dergelijke gevallen nam Ignatius zijn toevlucht tot bemiddeling door anderen. Hij liet een brief schrijven aan de vorsten, gouverneurs en universiteiten, overal waar Jesuiten werkzaam waren, met het verzoek om een aanbeveling voor de sociëteit. Er werd hun gevraagd daarin vooral te wijzen op de gunstbewijzen van de paus aan de orde. De wijze waarop Ignatius die brief liet opstellen is een duidelijk voorbeeld van zijn behandeling van belangrijke aangelegenheden. Hij wilde dat ook de Universiteit van Parijs de brief, mocht die haar toevallig in handen komen, met voldoening en stichting zou kunnen lezen. Het eerste ontwerp beviel hem niet en hij liet haar herschrijven. De tweede redactie verbeterde hij persoonlijk en hij liet ze wel 2,5 à 3 uur aan zich voorlezen. Met nog meer aandacht dan anders luisterde hij toe. Hij doet alles al heel aandachtig, maar hier was hij nog meer geconcentreerd. Er waren er die zeiden dat de brief op scherpe toon verzet moest aantekenen tegen het decreet van de universiteit. Maar hij vond het beter dat ze verzoenend van toon zou zijn. Daarbij haalde hij de woorden van Jezus aan: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u." Hij wilde alles vermijden waardoor de verstandhouding met de universiteit voorgoed bedorven zou worden. Toevallig kwam het een gunstige gelegenheid om de strijdpunten tussen de partijen te bespreken en op te helderen. In augustus 1555 kwam de kardinaal van Lotharingen met een diplomatieke opdracht naar paus Paulus IV. In zijn gevolg waren 4 doctores van de Parijse universiteit. Een van hen was de Dominicaan Jean Benoît,
degene die het decreet van de universiteit had opgesteld. Ignatius hoorde dit en profiteerde ervan door een gesprek te organiseren tussen de 4 doctoren en even zoveel jezuïten, namelijk Lainé, Polanco, Defreux en Olabe. Het resultaat was dat de bezwaren van de doctoren werden weggenomen. Maar voor de universiteit was dat nog geen reden om op haar beslissing terug te komen. Pas na de dood van Ignatius werd de zaak geregeld. Ondanks deze moeilijkheden vestigde de sociëteit zich in Frankrijk. Pascal C. Broet werd van zijn werk in Ignatius, van zijn werk in Italië door Ignatius in 1552 vrijgemaakt om in Frankrijk de leiding van de sociëteit op zich te nemen. In 1555 werd de Franse provincie opgericht met hem als provinciaal. In 1554 woonden er al 12 jezuïten in Parijs. En in 1556 kon de wens van Guillaume Duprat in vervulling gaan en werd er een college geopend in Billon, een stad in zijn diocese. Al in het eerste jaar van zijn bestaan telde het college 10 jezuïten en 800 leerlingen. Alle kosten werden gedragen door de bisschoppelijke weldoener. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 15. Tot dan!

0: De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en rede, gepubliceerd op 14 september 1998. In een vorige aflevering konden we het eerste punt van het eerste hoofdstuk voltooien. Het hoofdstuk heet De Openbaring van Gods Wijsheid en het eerste punt was Jezus die de Vader openbaart. Het tweede punt, het verstand voor het mysterie, bouwt daarop verder. Daarom hernemen we even de laatste passage van het eerste hoofdstuk. Daarna gaan we verder. De menswording van God laat ons de eeuwige en definitieve synthese voltrokken zien worden, die de menselijke geest zich vanuit zichzelf niet eens had kunnen voorstellen. Het eeuwige treedt binnen in de tijd. Het geheel verbergt zich in een fragment. God neemt de gedaante van een mens aan. De in de openbaring van Christus tot uitdrukking gekomen waarheid is aldus niet meer opgesloten in een nauw begrensd territoriaal en cultureel gebied, maar opent zich voor iedere man en iedere vrouw die haar als het absoluut ware woord wil aannemen om het bestaan zin te geven. Nu hebben alle mensen in Christus toegang tot de Vader. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft hij het goddelijk leven geschonken, dat de eerste Adam had afgewezen. Met deze openbaring wordt de mens de laatste waarheid over zijn leven en over het lot der geschiedenis aangeboden. Enkel in het mysterie van het mens geworden woord licht het mysterie van de mens op, stelt de constitutie Gaudium et Spes vast. Buiten dit zicht blijft het geheim van de menselijke persoon een onoplosbaar raadsel. Waar anders dan in het licht dat afstraalt van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, zou de mens het antwoord kunnen zoeken op zulke dramatische kwesties als die van de pijn, het lijden van onschuldigen en de dood. Punt 2. Het verstand voor het mysterie. Men mag niettemin niet vergeten dat de openbaring tot vandaag toe iets mysterievols blijft. Zeker openbaarde Jezus door zijn leven het aanschijn van de Vader, want hij is immers gekomen om Gods geheimen te verkondigen. Maar de kennis die wij van dit aanschijn hebben, is steeds getekend door het fragmentarische en beperkte van ons begrijpen. Enkel het geloof staat het ons toe in de intimiteit van het mysterie binnen te gaan, op een wijze die het ons mogelijk maakt het samenhangend te vatten. Het concilie leert dat aan de zich openbarende God de gehoorzaamheid van het geloof betracht moet worden. Met deze korte, maar belangrijke uitspraak wordt gewezen op een fundamentele waarheid van het christendom. Daarin heet het vooral dat het geloof een gehoorzaam antwoord aan God is. Dat veronderstelt echter dat deze in zijn godheid, transcendentie en hoogste vrijheid erkend wordt. De God die zich laat kennen, is in het gezag van zijn absolute transcendentie ook de bron van de geloofwaardigheid van wat hij openbaart. Door het geloof geeft de mens zijn instemming met dit goddelijk getuigenis. Dat wil zeggen dat gij geheel en al de waarheid erkent van hetgeen geopenbaard werd, omdat God zelf daarvoor garant staat. Deze aan de mens geschonken en door hem niet opeisbare waarheid voegt zich in het kader van de interpersoonlijke communicatie. Ze zet het verstand ertoe aan zich voor haar open te stellen en haar diepere betekenis aan te nemen. Daarom is de act waarmee men zich aan God toevertrouwt, door de kerk steeds beschouwd als een fundamenteel beslissingsmoment, waarin de hele persoon is betrokken. Rede en wil zetten tot het uiterste hun geestelijke natuur in om aan het subject de voltrekking van een act mogelijk te maken waarin de persoonlijke vrijheid in de volle zin beleefd wordt. In het geloof is de vrijheid dus niet simpelweg aanwezig. Ze is vereist. Ja, het geloof maakt het ieder mogelijk zijn vrijheid zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, de vrijheid verwerkelijkt zich niet in beslissingen tegen God. Hoe zou immers de weigering om zich open te stellen voor dat wat de zelfverwerkelijking mogelijk maakt, als een geloofwaardige toepassing van de vrijheid gezien kunnen worden? In het geloof voltrekt de mens de meest betekenisvolle act van zijn bestaan. Hier is het dat de vrijheid de zekerheid van de waarheid bereikt en besluit in haar te leven. Ook de in de openbaring aanwezige tekens komen het verstand dat het geheim tracht te verstaan te hulp. Ze dienen ertoe om grondiger naar de waarheid te zoeken en het de reden mogelijk te maken ook binnen het mysterie zelfstandig op verkenning te gaan. Ze geven enerzijds aan het verstand groter gewicht, omdat zij het mogelijk maken dat het verstand met de middelen die het ten dienste staan, waarop het terecht trots is, het geheim van binnenuit doorgrond. Anderzijds zijn de tekens voor het verstand een aansporing om verder te gaan dan hun aard van tekens, om de diepere betekenis die zij dragen te begrijpen. In die tekens is dus reeds een verborgen waarheid aanwezig, waarnaar de reden wordt verwezen en waarvan zij niet kan afzien zonder dat zij de haar aangeboden tekens zelf vernietigt. Er wordt ons in zekere zin gewezen op het sacramentele karakter van de openbaring en in het bijzonder op het teken van de Eucharistie, waar de onlosmakelijke eenheid tussen de werkelijkheid en haar betekenis het mogelijk maakt de diepte van het mysterie te bevatten. Christus is in de Eucharistie waarlijk aanwezig en levend. Hij werkt en handelt door zijn geest. Maar, zoals de heilige Thomas juist gezegd heeft, je ziet niet, je begrijpt niet, maar het geloof bevestigt je voorbij de natuur. Wat daar verschijnt, is een teken. Het verbergt in het mysterie verheven werkelijkheden. Hem valt de filosoof Pascal bij. Citaat: zoals Jezus Christus onder de mensen onherkend is gebleven, zo onderscheidt zijn waarheid zich uiterlijk niet van de algemene opinies. En zo blijft de Eucharistie onder het gewone brood. De geloofskennis heft het mysterie dus niet op. Ze maakt het alleen inzichtelijker en openbaart het als een voor het leven van de mens wezenlijk feit. Christus, de Heer, openbaart juist in de openbaring van het geheim van

vindt binnen de geschiedenis een referentiepunt waarvan de mens niet kan afzien, als hij ertoe wil komen het geheim van zijn bestaan te begrijpen. Anderzijds verwijst deze kennis voortdurend naar het mysterie van God, dat het verstand niet volledig kan doorgronden, maar alleen in geloof ontvangen en aannemen. Tussen deze beide momenten heeft de reden haar bijzondere plaats, die het haar mogelijk maakt te onderzoeken en te begrijpen. Zonder door iets anders ingeperkt te worden dan door haar eindigheid voor het oneindige mysterie van God. De openbaring brengt dus binnen onze geschiedenis een universele en laatste waarheid, die het menselijk verstand ertoe uitdaagt, nooit te blijven staan. Ja, ze spoort hem aan de ruimte van zijn kennis steeds uit te breiden, totdat hij beseft dat hij zonder verzuim alles wat in zijn macht stond, heeft gedaan. Bij deze overdenking komt ons een van de spiritueelste en belangrijkste scheppende persoonlijkheden van de mensengeschiedenis te hulp. Een referentiepunt voor zowel de wijsbegeerte als ook de theologie. De heilige Anselmus. In zijn Proslogion schrijft de bisschop van Canterbury: terwijl ik dikwijls vol ijver mijn gedachten richtte op dit probleem, scheen het soms alsof ik datgene waarnaar ik zocht reeds kon vatten. Een andere keer echter gleed het volledig weg uit mijn denken, tot ik tenslotte de hoop het ooit te kunnen vinden verloor en het zoeken naar iets dat zich onmogelijk liet vinden, wilde opgeven. Wanneer ik die gedachten echter uit mij wilde verdrijven, opdat zij mijn geest niet zouden bezighouden en mij zouden afhouden van andere problemen, waaruit ik enig gewin kon halen, dan kwamen zij op met steeds grotere opdringerigheid. Maar wat ben ik, armzalige, een van Eva's zonen, ver van God, begonnen te ondernemen, en wat is mij gelukt? Waarheen ging mijn neiging en waar ben ik terechtgekomen? Waar streefde ik naar en wat verlang ik nog steeds? O Heer, U bent niet alleen het grootste dat men kan denken, non solum est quo maius cogitari nequit, maar U bent groter dan alles wat men kan denken, quidam maius quam cogitari possit. Als U niet zo was, zou men zich iets groters dan U kunnen voorstellen, maar dat is onmogelijk. De waarheid van de christelijke openbaring, die wij in Jezus van Nazareth ontmoeten, maakt het iedereen mogelijk het mysterie van het eigen leven aan te nemen. Zij respecteert ten diepste de autonomie van het schepsel en zijn vrijheid. Verplicht het echter in naam van de waarheid zich open te stellen voor het transcendente. Hier bereikt de verhouding van vrijheid en waarheid haar hoogtepunt, en begrijpt men volledig het woord van de Heer dat weer klinkt in het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. De christelijke openbaring is de ware leidster voor de mens tussen de druk van een immanentistische denkwijze en de beperkingen van een technocratische logica. Zij is de uiterste mogelijkheid die God biedt om het oorspronkelijke plan van de liefde, dat met de schepping begonnen is, volledig terug te vinden. Aan de mens die verlangt naar kennis van het ware,
wordt, in zoverre hij nog in staat is, de blik boven zichzelf

zichzelf en zijn eigen plan uit te verheffen? De mogelijkheid gegeven de natuurlijke verhouding tot zijn leven te herwinnen, doordat hij de weg van de waarheid gaat. De woorden uit het boek Deuteronomium kan men goed op deze situatie toepassen. De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet over zee en u hoeft niet te zeggen: wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Nee, het woord is dichtbij, u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Bij deze tekst sluit de heilige Augustinus, wijsgeer en theoloog, aan met de beroemde gedachte: Noli foras ire in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Ga niet naar buiten, keer tot jezelf terug, in het binnenste van de mens woont de waarheid. In het licht van deze beschouwingen komt een eerste conclusie naar boven. De waarheid, die de openbaring ons laat kennen, is niet de rijpe vrucht of het hoogtepunt van een door het verstand ontwikkelde denken. Ze verschijnt integendeel als iets onschuldigs, wekt het denken op en verlangt om als uitdrukking van de liefde te worden aangenomen. Deze geopenbaarde waarheid is de in onze geschiedenis gelegde voorsmaak van die uiteindelijke en definitieve aanschouwing van God, die is voorbehouden aan hen die in hem geloven of hem met oprecht hart zoeken. Het laatste doel van het menselijke bestaan als persoon is dus studieobject van zowel de wijsbegeerte als ook de theologie. Beide tonen ons, zij het met verschillende middelen en inhouden, deze weg ten leven, die tenslotte, zoals het geloof ons zegt, uitkomt in de volle en eeuwigdurende vreugde van de aanschouwing van de drie ene God. Hoofdstuk 2. Credo ut intelligam. Punt 1. De wijsheid weet en verstaat alles. Hoe diep de samenhang is tussen geloofs- en verstandskennis, wordt reeds in de Heilige Schrift met verbazend duidelijke aanwijzingen getoond. Vooral de wijsheidsboeken getuigen daarvan. Wat indruk maakt bij het zonder vooringenomenheid lezen van deze bladzijden, is het feit dat in deze teksten niet enkel het geloof van Israël vervat is, maar ook de rijkdom van reeds verdwenen beschavingen en culturen. Als volgens een bijzonder plan laten Egypte en Mesopotamië weer hun stem horen en veel gemeenschappelijke trekken van de oud-Oriëntaalse culturen worden op deze bladzijden, die zo rijk zijn aan innerlijke intuïties van een unieke diepte, weer ten leven geroepen. Het is geen toeval dat de heilige schrijver, de wijze mens die hij zou willen beschrijven, presenteert als degene die de waarheid bemint en die naar haar zoekt. Gelukkig de man die zich op de wijsheid toelegt,
en die erop uit is om inzicht te krijgen. Die de wegen van de wijsheid in zijn hart overdenkt en haar geheimen probeert te ontdekken. Die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij heen gaat. Die door haar ramen gluurt en aan haar deuren staat te luisteren. Die dicht bij haar woning kampeert en zijn tentpin in haar muren slaat. Die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar pracht vindt hij rust. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 14, versen 20 tot 27. Zoals men ziet is voor de geïnspireerde schrijver de hartenwens naar kennis een kenmerk dat alle mensen verenigt. Dankzij het denkvermogen is aan allen, gelovigen en niet-gelovigen, de mogelijkheid gegeven om te putten uit het diepe water van de kennis, zoals staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 20, vers 5. In het oude Israël was het kennen van de wereld en haar verschijnselen zeker niet het resultaat van abstractie, zoals dat geldt voor de Ionische wijsgeren of de Egyptische wijzen. Nog minder begreep de goede Israëliet zijn kennis op de wijze van de moderne wereld, die meer en meer ertoe neigt om verschillende soorten van kennis te onderscheiden. Desondanks heeft de wereld van de Bijbel haar oorspronkelijke bijdrage laten vloeien in de grote zee van de kennisleer. Wat voor soort bijdrage dan? De bijzonderheid die de Bijbeltekst kenmerkt ligt in de overtuiging dat er tussen verstands- en geloofskennis een diepe, onscheidbare eenheid bestaat. De wereld en wat er daarin gebeurt, net als de geschiedenis en de wisselende wederwaardigheden van het volk zijn werkelijkheden, die met de middelen van het verstand beschouwd, ontleed en beoordeeld worden, zonder dat echter het geloof bij dit proces ooit afzijdig blijft. Het grijpt niet in om de autonomie van het verstand teniet te doen of zijn speelruimte te beperken, maar alleen om het voor de mens begrijpelijk te maken, dat de God van Israël in deze gebeurtenissen zichtbaar wordt en handelt. De wereld en de historische gebeurtenissen kunnen alleen grondig worden gekend wanneer men zich tegelijkertijd bekent tot het geloof in de in haar werkende God. Het geloof scherpt de inwendige blik doordat het de reden opent voor de ontdekking van de actieve aanwezigheid van de voorzienigheid in de stroom der gebeurtenissen. Een zin uit het boek der Spreuken is in deze samenhang veelbetekenend. Het hart van de mens bedenkt zijn weg, maar de Heer leidt zijn schreden. Boek Spreuken, hoofdstuk 16, vers 9. Men zou kunnen zeggen dat de mens met het licht van het verstand zijn weg kan kennen, maar hem dan alleen snel en zonder hindernissen ten einde gaan wanneer hij met een juist gestemd hart zijn zoeken kadert in het raam van het geloof. Verstand en geloof laten zich daarom niet scheiden, zonder dat het voor de mens onmogelijk wordt zichzelf, de wereld en God op passende wijze te kennen.
Er is dus geen reden voor het bestaan van een soort concurrentiestrijd tussen verstand en geloof. Het een bevat het ander en beiden hebben hun eigen ruimte om zich te verwezenlijken. Opnieuw is het boek der spreuken dat ons in deze richting wijst, met de uitroep: het is Gods eer een zaak te verhullen, maar de eer van de koning is het een zaak uit te zoeken. God en de mens zijn in hun respectieve werelden in een unieke relatie gesteld. In God heeft alles zijn oorsprong. In hem bevindt zich de volheid van het mysterie. En dat maakt zijn eer uit. Aan de mens is het met zijn verstand te zoeken naar de waarheid. En daarin bestaat zijn adel. Een ander steentje voor dit mozaïek wordt door de psalmist aangedragen wanneer hij bidt: hoe moeilijk zijn voor mij, o God, uw gedachten, hoe geweldig is hun aantal. Wilde ik ze tellen, het zouden er meer zijn dan het zand. Zou ik aan het einde komen, dan zou ik nog steeds bij u zijn. Psalm 139, versen 17 tot en met 18. Het streven naar kennis is zo groot en is verbonden met een dergelijke dynamische kracht, dat het hart van de mens, ondanks de ervaring van onoverschrijdbare grenzen, verlangt naar de oneindige rijkdom die zich aan gene zijde bevindt, omdat het weet dat daar het bevredigende antwoord op elke nog onbeantwoorde vraag rust. We kunnen dus zeggen dat Israël in staat was met zijn reflecties voor het verstand de weg naar het mysterie open te leggen. In Gods openbaring kon het de diepten peilen van alles wat het met het verstand tevergeefs trachtte te bereiken. Uitgaande van deze diepste vorm van kennis heeft het uitverkoren volk begrepen dat het verstand enkele grondregels in acht moet nemen om zijn eigen aard beter te verhelderen. De eerste is dat het kennen van de mens een weg is die geen stilstand kent. De tweede komt voort uit het besef dat men zich op deze weg niet mag begeven met de hoogmoed van degene die meent dat alles de vrucht is van persoonlijke verwerving. Een derde regel steunt op de vreze Gods. Het verstand moet Gods soevereine transcendentie en tegelijkertijd zijn zorgende liefde bij het besturen van de wereld erkennen. Wanneer de mens van deze regels afwijkt, loopt hij het gevaar van mislukking en komt hij tenslotte in de toestand van de dwaas. Voor de Bijbel houdt dwaasheid een bedreiging van het leven in. Want de dwaas maakt zich wijs dat hij veel dingen weet, maar is in werkelijkheid niet in staat de blik te concentreren op de werkelijk belangrijke dingen. Dat belet hem zijn verstand te ordenen en tegenover zichzelf en zijn omgeving een juiste houding aan te nemen. Als hij dan zo ver gaat te beweren, er is geen God, onthult hij volkomen helder hoe ontoereikend zijn weten is en hoe ver hij afstaat van de volle waarheid over de dingen, hun oorsprong en hun bestemming. Hoofdstuk 13 van het Boek der Wijsheid bevat enkele belangrijke teksten die verder licht werpen op dit thema. Daarin spreekt de schrijver over God die zich ook laat kennen door de natuur. In de oudheid viel de studie van de natuurwetenschappen grotendeels samen met de wijsgerige studie. Nadat de heilige tekst heeft onderstreept
dat de mens met zijn reden in staat is de opbouw van de wereld en het werken der elementen, de kringloop van de jaren en de positie van de sterren, de natuur van de dieren en de wildheid van roofdieren te begrijpen. Dat staat in hoofdstuk 7, versen 17 en vervolgens versen 19 tot en met 20. In één woord, dat hij dus in staat is te filosoferen, zet hij een zeer opmerkelijke stap naar voren. Terwijl de schrijver het Griekse wijsgeerige denken oppakt, waarnaar hij in deze context klaarblijkelijk verwijst, verklaart hij dat men juist door verstandig nadenken over de natuur weer bij de schepper terug kan komen. Want uit de grootheid en schoonheid van de schepselen ziet men door vergelijking hun schepper. Er wordt dus een eerste trede van de goddelijke openbaring erkend, die bestaat uit het wonderbaarlijke boek van de natuur. Als de mens dit boek leest met de middelen die aan zijn verstand eigen zijn, dan kan hij tot kennis van de schepper komen. Wanneer de mens met zijn verstand, God, de schepper van alles, niet kan kennen, dan ligt dat niet zozeer aan het ontbreken van een passend middel, als wel aan de hindernis die hem op de weg gelegd is door zijn vrije wil en zijn zonden. In dit licht wordt het verstand gewaardeerd, maar niet overgewaardeerd. Want alles wat het bereikt kan wel waar zijn, maar krijgt pas zijn volle betekenis als zijn inhoud wordt geplaatst in het wijdere perspectief van het geloof. De Heer leidt de schreden van ieder. Hoe zou de mens zijn weg kunnen begrijpen? Volgens het Oude Testament bevrijdt het geloof dus de reden, omdat het haar mogelijk maakt haar kennisobject consequent te bereiken en het in die hoogste orde een plaats te geven waar alles zijn betekenis krijgt. In één woord, de mens komt door het verstand tot de waarheid, omdat hij tegelijk met het geloof de diepe zin van alles en in het bijzonder de zin van zijn eigen bestaan ontdekt. Terecht vereenzelvigt daarom de schrijver de vrees voor God met het begin van de ware kennis. Zo staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 1, vers 7, en in het boek Wijsheid volgens Jezus Sirach, hoofdstuk 1, vers 14, de vrees voor de Heer is het begin van de kennis.

Punt 2. Verwerf uw wijsheid, verwerf uw inzicht. Verwijzing naar het boek Spreuken, hoofdstuk 4, vers 5. Kennis berust volgens het Oude Testament niet enkel op zorgvuldige waarneming van de mens, de wereld en de geschiedenis, maar veronderstelt ook een voortdurende relatie met het geloof en met de inhoud van de openbaring. Hier liggen ook de uitdagingen waarvoor het uitverkoren volk zich geplaatst zag en waarop het heeft geantwoord. Bij het nadenken over deze situatie waarin hij zich bevond, heeft de Bijbelse mens ontdekt dat hij zichzelf alleen begrijpen kan voor zover hij in relatie staat. In relatie met zichzelf, met het volk, met de wereld, met God. Deze opening voor het mysterie die tot hem kwam door de openbaring was tenslotte voor hem de bron van een ware kennis die zijn verstand liet binnengaan in het rijk van het oneindige, waardoor hij tot dan toe ongedachte mogelijkheden tot inzicht kreeg. De inspanning van het onderzoek was voor de schrijver niet vrij van de moeite die de confrontatie met de grenzen van het verstand kost. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden waarmee het boek der Spreuken de toestand van uitputting beschrijft die optrad bij de poging de geheimnisvolle plannen van God te begrijpen. We horen het in het boek Spreuken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. De gelovige is echter ondanks de beproeving niet verslagen. De kracht om zijn weg naar de waarheid te vervolgen put hij uit de zekerheid dat God hem als onderzoeker heeft geschapen, die de opdracht heeft om ondanks de voortdurende beproeving van de twijfel niets onbeproefd te laten. Doordat hij steunt op God, blijft hij steeds en overal gericht op het schone, goede en ware. De heilige Paulus helpt ons in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen de overweging van de wijsheidsboeken in hun diepte beter te waarderen. De apostel ontwikkelt een wijsgerige redenering in de taal van het volk en brengt daarmee een diepe waarheid tot uitdrukking. Door de schepping kunnen de ogen van de rede tot kennis van God komen. Want door de schepselen geeft hij het verstand de intuïtie van zijn macht en zijn godheid. We horen het dus in die brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20. Het menselijk verstand krijgt dus het vermogen toegekend dat welhaast boven zijn natuurlijke grenzen uit schijnt te stijgen. Niet enkel dat het vanaf het moment waarop het er kritisch over kan nadenken niet meer verbannen is naar de zintuigelijke kennis, ook door het redeneren over de zintuigelijke waarnemingen kan het doordringen tot de oorzaak die aan het begin van elke zintuigelijk waarneembare werkelijkheid staat. In wijsgerige vaktaal zouden we kunnen zeggen dat in de belangrijkste tekst het metafysische vermogen van de mens wordt bevestigd. De apostel is ervan overtuigd dat in het oorspronkelijke scheppingsplan het vermogen van de mens voorzien was om de wereld van de zintuigen gemakkelijk te overstijgen, om tot de oorsprong van alles te geraken, de schepper. Ten gevolge van de ongehoorzaamheid, waardoor de mens volledig en absoluut onafhankelijk wilde worden van zijn schepper, is dit gemakkelijke opstijgen naar de schepper God verloren gegaan. Het boek Genesis
beschrijft aanschouwelijk deze toestand van de mens, wanneer het vertelt dat God hem in de hof van Eden plaatste, in welks midden de boom van de kennis van goed en kwaad stond. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 17. Het symbool is duidelijk. De mens was niet in staat om uit zichzelf te onderscheiden en te beslissen wat goed en wat kwaad was, maar moest zich beroepen op een hoger beginsel. Verblinding door trots verleidde onze stamouders tot de bedriegelijke gedachte dat ze soeverein en onafhankelijk waren en dat ze zonder de van God komende kennis konden. In hun oerongehoorzaamheid trokken ze iedere man en vrouw mee en brachten het verstand wonden toe die van dan af de weg naar de volle waarheid zouden belemmeren. Het menselijke vermogen om de waarheid te kennen werd sindsdien belemmerd door de afwijzing van hem die bron en oorsprong van de waarheid is. Weer is het de apostel die uiteenzet hoe door de zonde de gedachten van de mens ijdel geworden zijn en hoe hun overwegingen misvormd en verkeerd georiënteerd gebleken zijn. U kan het lezen in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 21 tot en met 22. De ogen van de rede waren nu niet langer in staat helder te zien. Het verstand werd steeds meer de gevangene van zichzelf. De komst van Christus was de heilsgebeurtenis die het verstand uit zijn zwakheid verloste en bevrijdde van de boeien waarin het zichzelf had gevangen. De verhouding van de christen tot de wijsbegeerte verlangde daarom een diepgaande onderscheiding. In het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van de heilige Paulus, komt één feit duidelijk aan het licht. De tegenstelling tussen de wijsheid van deze wereld en de in Jezus Christus geopenbaarde wijsheid van God. De diepgang van de geopenbaarde wijsheid verbreekt de cirkel van onze gewone denkschema's, die geenszins in staat zijn haar adequaat weer te geven. Het begin van de eerste brief aan de Korintiërs brengt dit dilemma radicaal naar voren. De gekruisigde Zoon van God is de historische gebeurtenis waarop iedere poging van het verstand stuk loopt om met puur menselijke redenering een bevredigende verklaring te geven voor de zin van het bestaan. Het ware knooppunt dat de wijsbegeerte uitdaagt, is de dood van Jezus Christus aan het kruis. Want hier is iedere poging, het heilsplan van de Vader te herleiden tot puur menselijke logica, tot mislukken gedoemd. Waar is een wijze? Waar een schriftgeleerde? Waar een woordvoerder in deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Vraagt de apostel Paulus nadrukkelijk in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 20. Voor dat wat God wil verwezenlijken is niet langer de wijsheid van de wijze mens voldoende. Maar er is een bewuste stap naar het aanvaarden van iets volledig nieuws nodig. God heeft het dwaze in de wereld uitgekozen om de wijzen te schande te maken. En het nederige in de wereld en het verachte heeft God uitgekozen. Dat wat niets is, omdat we iets is, te vernietigen. De menselijke wijsheid weigert in haar zwakheid de voorwaarden voor haar kracht te zien. Maar de heilige Paulus aarzelt niet om het te benadrukken.
Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dat staat in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 10. De mens kan niet begrijpen hoe de dood bron van leven en liefde zou kunnen zijn. Maar God heeft juist dat voor de onthulling van het geheim van zijn heilsplan uitgekozen, wat het verstand beschouwt als dwaasheid en ergernis. Met behulp van de taal van de wijsgeren van zijn tijd bereikt Paulus het hoogtepunt van zijn leer en van de paradox die hij wil uitdrukken. God heeft in de wereld dat wat niets is uitgekozen om dat wat iets is te vernietigen. De apostel schroomt niet om de radicaalste taal die de wijsgeren in hun beschouwingen over God aanwenden te gebruiken, om het wezen van de onverschuldigde liefde uit te drukken die zich in het kruis van Jezus Christus heeft geopenbaard. De reden kan het geheim van de liefde dat het kruis omvat niet elimineren. In plaats daarvan kan het kruis de reden het laatste antwoord geven waarnaar zij zoekt. Niet de wijsheid van de woorden, maar het woord van de wijsheid biedt de heilige Paulus als criterium van de waarheid en daarmee van het heil. De wijsheid van het kruis overwint zo elke culturele grens die men haar wil stellen en verplicht tot het zich openstellen voor de universaliteit van de waarheid waarvan zij de draagster is. Wat een uitdaging voor ons verstand. En wat een voordeel haalt het eruit wanneer het zich eraan overgeeft. De wijsbegeerte die reeds uit zichzelf in staat is, de onophoudelijke zelfoverstijging van de mens naar de waarheid te erkennen, kan zich met de hulp van het geloof openstellen om de dwaasheid van het kruis te aanvaarden als de echte kritiek op hen die zichzelf wijsmaken dat zij de waarheid bezitten, terwijl ze haar vasthouden in de ondiepten van hun systeem. De verhouding van geloof en wijsbegeerte stoot in de verkondiging van de gekruisigde en verrezen Christus op de klip waarop ze schipbreuk kan leiden. Maar achter de klip kan ze uitmonden in de oneindige zee van de waarheid. Hier blijkt duidelijk de grens tussen verstand en geloof. Maar ook wordt er de ruimte zichtbaar waar beiden elkaar kunnen ontmoeten. Hoofdstuk 3. Intelligo ut credam. Op de zoektocht naar de waarheid. De evangelist Lucas vertelt in de Handelingen van de Apostelen dat Paulus op zijn missiereizen naar Athene kwam. De stad van de wijsgeren was vol beelden van verschillende afgoden. En één altaar trok zijn aandacht en nam het tegelijk als aanleiding om daarmee een gemeenschappelijke basis te leggen waarop hij kon beginnen met de verkondiging van het kerygma. En zo sprak hij. Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift aan de onbekende God. Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. We horen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, versen 22 tot en met 23. Daarvan uitgaande spreekt de heilige Paulus over God als schepper, als degene die alles overstijgt
en alles tot leven brengt. Dan vervolgt hij zijn toespraak aldus. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Versen 26 tot 27. De apostel brengt een waarheid naar voren die de kerk steeds als een schat heeft gekoesterd. Het streven en het zoeken naar God is diep in het mensenhart gezaaid. Daaraan herinnert nadrukkelijk ook de Goede Vrijdagsliturgie, wanneer ze ons in het gebed voor alle niet-gelovenden laat zeggen: Almachtige eeuwige God, U hebt de mensen een zo diep verlangen naar U in het hart gestort, dat ze pas vrede hebben wanneer ze U vinden. Er bestaat dus een weg die de mens kan gaan als hij wil. Hij begint met het vermogen zich boven het toevallige te verheffen om naar het oneindige te koesteren. De mens heeft op verschillende manieren in verschillende tijden bewezen dat hij in staat is aan dit diepste verlangen uitdrukking te geven. Literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en ieder ander blijk van zijn creatieve verstand zijn geworden tot kanalen waarin hij zijn verlangende zoeken uitdrukt. Op een speciale manier heeft de wijsbegeerte zich dit streven eigen gemaakt en met haar middelen en overeenkomstig haar wetenschappelijke mogelijkheden aan dit universele menselijke streven uitdrukking gegeven. Alle mensen verlangen te weten. Voorwerp van dit verlangen is de waarheid. En dat is voor een volgende keer, dierbare luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van deze voorlezing van Fides et Ratio, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en reden, gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan wij verder in dit stukje over de zoektocht naar de waarheid. Graag tot een volgende keer en van harte dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 19 september, zaterdag in de 24e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 1191. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, Gij zijt in geest en wezen één, in drie personen, God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan. Neem onze smeekgebeden aan. Opdat wij nu, van zonden rein, steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed. Vervul met liefde ons gemoed. Dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn. Opdat wij, zingend tot uw eer, in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer roept de hemel tot getuige en de aarde. Hij daagt zijn volk voor het gerecht. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion, de volschone, straalt zijn luister. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit, en rond hem woedt het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde, en daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer roept de hemel tot getuige en de aarde. Hij daagt zijn volk voor het gerecht. Roep tot mij in verdrukking en ik zal u redden. Hoor nu mijn volk wat ik u zeggen ga. Hoor Israël waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud, de duizenden die op mijn bergen zwerven. De vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttigen als drank? Brengt liever God het offer van uw lof? Volbrengt de Allerhoogste uw geloften? Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Roep tot mij in verdrukking en ik zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Maar tot de zondaar zegt de Heer, wat spreekt ge almaar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet gij een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen, gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond. Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeder kwaad te spreken. Uw moeders zoon belastert gij. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet, of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt? Want anders grijp ik u en niemand zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wij houden niet op voor u te bidden en te smeken, opdat gij Gods wil volledig verstaat. Uit het boek Baruch. Hoor Israël, de wet van het leven. Luister toch goed en kom tot inzicht. Waarom leeft gij in een vijandig land en wordt gij oud in den vreemde Israël? Waarom zijt gij onrein als de doden, als de bewoners van de onderwereld? Gij hebt de bron van de wijsheid verlaten. Waart gij op Gods weg gebleven, dan had ge voor altijd vrede gekend. Waar verstand is, kracht en inzicht, daar vindt ge leven. En in lengte van dagen licht voor de ogen en vrede. Wie is er die haar verblijfplaats vindt? Wie dringt de schatkamers van de wijsheid binnen? Israël, hoe groot is het domein van uw God? Hoe uitgestrekt het gebied van zijn macht. Groot is het en zonder einde, Hoog is het en onmetelijk. Daar werden de reuzen geboren. De befaamde mannen uit de voortijd. Groot van gestalte, bedreven in de strijd. Maar hen heeft God niet verkozen. De weg naar kennis hun niet gewezen. Allen kwamen zij om door tekort aan inzicht en onverstand. Wie is ten hemel gevaren om daar de wijsheid te halen? Wie heeft haar van boven de wolken naar hier beneden gebracht? Wie is de zee overgestoken om haar daar te ontdekken? Wie kon haar kopen met goud? Niemand is met haar wegen bekend. Niemand vertrouwt met haar paden. Alleen de Alwetende kent haar. Zijn inzicht heeft haar ontdekt. Voor eeuwig heeft hij de aarde geschapen en ze met dieren bevolkt. Het licht gaat op weg wanneer hij het uitzendt. Het gehoorzaamt hem bevend als hij het terugroept. Alle sterren stralen verheugd, elk vanaf zijn eigen plaats. Hij roept en ze zeggen, hier zijn wij. Vol vreugde stralen ze voor hem die hen schiep. Dat is onze God. Niemand anders kan zich met hem meten. Alle wegen naar kennis komen van hem. Hij heeft ze zijn dienaar Jacob gewezen, Israël die hij lief had. Daarna is de wijsheid op aarde verschenen en leefde onder de mensen. Ze is het boek van Gods geboden. Ze is de wet die eeuwig duurt. Die haar onderhouden, verwerven het leven. Die haar niet opvolgen, vinden de dood. Bekeer u, Jacob, en houd eraan vast. Ga op naar de glans van haar gelaat. Geef uw trots niet aan anderen prijs. Laat uw voorrecht niet aan vreemden. Gelukkig zijn wij, Israël. Ons is geopenbaard wat God behaagt.

O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Alleen de Alwetende kent de wijsheid en hij heeft ze geschonken aan Israël die hij lief had. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Uit een preek van de heilige Petrus Chrysologus, bisschop van Ravenna, overleden in het jaar 450. De oorsprong van het menselijke geslacht gaat volgens de apostel Paulus terug op twee mensen, Adam en Christus. Twee mensen, gelijk in lichaam, maar ongelijk in verdiensten. In hun lichamelijke gestalte naar volle waarheid gelijk, maar in hun oorsprong naar volle waarheid verschillend. Paulus zegt, de eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De tweede Adam werd een levendmakende geest. Die eerste is door die tweede geschapen. Van hem heeft hij ook een ziel ontvangen, zodat hij leeft. De tweede is de schepper die zichzelf heeft gevormd. Hij verwachtte immers het leven niet van een ander, maar hij alleen schonk het zelf aan allen. De eerste Adam is uit de gewoonste klei gevormd. De tweede komt uit de kostbare schoot van de maagd. Bij de eerste wordt aarde veranderd in vlees. Bij de tweede het vlees verheven tot God. Wat nog meer? De tweede Adam heeft zijn beeld afgedrukt in de eerste, toen hij hem vormde uit klei. Daarom nam hij diens menselijke persoon aan en nam hij zijn naam over. Zo ontbrak hem niets van wat hij als een beeld van zichzelf had geschapen. De eerste Adam en de laatste Adam. Die eerste heeft een begin, die laatste heeft geen einde. Die laatste is in feite ook zelf de eerste, want hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de eerste, dus zonder begin. Ik ben de laatste, dus in ieder geval zonder einde. Maar het geestelijke, zegt Paulus, komt niet het eerst. Het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. Inderdaad, gaat de aarde vooraf aan de vrucht. Maar de aarde is niet zo kostbaar als de vrucht. De aarde vereist zuchten en inspanning. De vrucht schenkt welvaart en leven. De psalmist is trots op zo'n vrucht en zegt terecht, ons land draagt rijke vrucht. Welke vrucht? Die waarover hij elders zegt, een vrucht van uw schoot zal ik op uw troon verheffen. De eerste mens, zegt hij, uit de aarde genomen, is aards. De tweede is uit de hemel. Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen. Zoals de hemelse zullen alle hemelse mensen zijn. Hoe kunnen mensen die niet als hemelingen geboren zijn, blijkbaar toch hemels zijn? Niet door te blijven wat zij bij hun geboorte waren, maar door altijd te blijven wat zij bij hun wedergeboorte geworden zijn. Daarom, broeders en zusters, bevrucht de hemelse geest door een geheimvolle vermenging met zijn licht de doopvond als een maagdelijke moederschoot. Mensen die door hun oorsprong uit het stof in ongelukkige omstandigheden terechtgekomen waren, herschept hij zo van aardse tot hemelse wezens en brengt hen tot gelijkvormigheid met hun schepper. Wij zijn dus opnieuw geboren, opnieuw gevormd naar het beeld van onze schepper en moeten het woord van Paulus in vervulling brengen. Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse. Zo zijn wij dan herboren naar het beeld van onze Heer
En God heeft ons aangenomen tot zijn kinderen. Door een volkomen gelijkenis met onze Schepper moeten wij een volledig beeld van hem in ons dragen. Niet door gezag, want daarin staat hij alleen, maar door onschuld, barmhartigheid en zachtmoedigheid. Zo immers wilde hij te midden van ons komen en blijven.

Eén fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood. Maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. Laat ons bidden. God, Schepper en Heer van alle dingen, laat uw ogen op ons rusten. Geef dat wij u dienen met geheel ons hart en vreugde ondervinden omdat gij ons met u verzoent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 22e hoofdstuk, Een schaduw in de nacht. Maximus opende zijn ogen en keek om zich heen. Alles was in het duister gehuld. Het was nacht. Hij had veel langer geslapen dan hij had gedacht. Junia had de jongens in de loop van de ochtend naar huis gestuurd en erop gestaan dat ze zouden uitrusten. Maximus, Achilles en Titus protesteerden eerst. Ze waren niet moe. Maar toen keken ze elkaar aan en barstten in lachen uit. Ondanks hun snelle wasbeurt bij de fontein op de patio en de welkome maaltijd die Junia voor hen had gemaakt, zagen ze er verschrikkelijk uit. Ze hadden donkere kringen onder koortsachtige ogen en hun tunieken waren gescheurd en vuil. En Titus droeg nog steeds de sporen van de aanval van de vorige dag. Ik zal voor Laurens zorgen, had Junia gezegd. Hij moet ook echt slapen. Slapen? Maximus wist zeker dat hij nooit in slaap zou vallen met alle dingen die door zijn hoofd spookten. En toch, zijn hoofd raakte nog maar nauwelijks het kussen of hij viel in een diepe, droomloze slaap. En hij had vanaf het middaguur tot middernacht geslapen. Maximus vouwde zijn armen achter zijn hoofd en staarde nadenkend naar het plafond van zijn slaapkamer. Hij moest een actieplan opstellen. Hij fronste zijn voorhoofd. Wat was die Titus een stommeling? Hij wist ook nooit wanneer hij zijn mond moest houden. Nu wist Laurens al hun namen. Op dit moment kon de man nog niet praten, maar dat was slechts een kwestie van tijd. En dan kon hij alles vertellen wat er gebeurd was. Met een beetje geluk zou niemand geloven wat hij zei. Christenen werden gezien als leugenaars en samenzwerers. Maar er was maar één soldaat voor nodig die wat nieuwsgieriger en strenger was dan de rest, en ze waren er geweest. Het zou niet zo moeilijk zijn de drie jongens op te sporen. Niet dat Titus en Maximus ongebruikelijke namen waren, maar twee jongens in gezelschap van een grote, zwarte slaaf en een klein aapje, dat kwam je niet elke dag tegen, zelfs niet in Rome. We moeten hem daar wegkrijgen, dacht Maximus, naar een dorp waar niemand het verband kan leggen tussen hem en ons. In elk geval niet zonder een heel grondig onderzoek. Maar het was nog maar de vraag hoe ze Laurens de stad uit konden krijgen zonder gepakt te worden. Maximus bleef nadenken over die vraag, tot hij een geluidje bij zijn raam hoorde. Hij kneep zijn ogen dicht en tuurde het schemerdonker in. Niets. Hij moest het gedroomd hebben. Plotseling doemde er een gestalte op bij het raam. Maximus had niet eens tijd om te schreeuwen voordat de gedaante bij hem was en op hem ging zitten om hem stil te houden. Daarna sloeg hij zijn handen zo stevig over Maximus' mond dat hij het gevoel had dat zijn keel dichtgeknepen werd. Hij draaide zijn hoofd heen en weer in een poging vrij te komen, maar de man drukte alleen maar harder met zijn hand. Maximus was bang dat hij zou stikken. Hij schopte met zijn voeten en kronkelde heen en weer. Hij probeerde zijn aanvaller op de grond te krijgen, maar de man zat met zijn volle gewicht op hem. Met zijn vrije hand pakte hij een kussen en hield dat voor Maximus' gezicht. Daarna leunde hij naar zijn oor en fluisterde dreigend: als je vertelt wat je in het Colosseum hebt gezien, vermoord ik je de volgende keer. Jou en je vrienden ook. Toen, net zo plotseling als de man gekomen was, stond hij weer op en verdween met één sprong door het raam. Maximus trok het kussen weg voor zijn gezicht en hapte naar adem. Toen voelde hij aan zijn borstkas of zijn ribben niet waren gebroken. Hij ging op de rand van zijn bed zitten. Het was zinloos achter de aanvaller aan te gaan. Hij was al lang verdwenen. Zijn hart klopte wild. Zijn nek droop van het koude zweet. Hij had niets kunnen zien of begrijpen. Het was allemaal zo snel gegaan.
Hij had geen idee wie deze man was geweest. Misschien een vriend van Laurens.

lees uit 23e hoofdstuk, Aarzeling. Achilles keek vanuit zijn ooghoeken naar zijn vriend. Hij vond dat hij vreemd deed sinds ze het huis hadden verlaten. Hij leek gespannen, schrikachtig. Hij bleef omkijken naar voorbijgangers, sprong op toen iemand tegen hem opbotste. En op dit moment van de dag was dat onvermijdelijk. Hij keek nerveus naar alles om zich heen. Maximus, gaat het wel? Vroeg hij. Ja, ik heb niet goed geslapen. Dat was een halve waarheid, want de tweede helft van de nacht had hij geen oog dicht gedaan. Ben je ergens bezorgd om? Maximus had Achilles niets verteld over de indringer. Hij was bang voor de reactie van zijn vriend. Achilles was een driftkop en zou kunnen uithalen naar de eerste de beste. Maar dat was juist het probleem. Maximus wist niet wie hem bedreigd had. Bij nader inzien dacht hij niet langer dat het een christen was die hem had aangevallen. Dat was helemaal niet logisch. Wie durfde in deze tijd op te scheppen dat hij een christen had gered? Niemand. En zeker Maximus niet. En als de christenen hadden geweten dat Laurus was achtergelaten in het Colosseum, zouden ze vast al eerder naar hem toegegaan zijn. Misschien was het de dief van Titus Bulla geweest, of een van zijn handlangers. En als dat zo was, was het een bewijs dat ze betrokken waren geraakt bij iets belangrijkers en gevaarlijks. Maximus huiverde, keek toen op naar zijn vriend en glimlachte. Nee, hij zou nu nog niet zeggen. Hij moest er eerst wat langer over nadenken. In elk geval was dit niet de tijd om afgeleid te worden. Ze hadden Laurus en ze moesten iets met hem. Ze moesten een manier vinden om hem ergens naartoe te brengen. Dat was het meest urgente probleem nu. Ik maak me zorgen om onze betrokkenheid bij Laurus, zei hij. Ik kan niet wachten tot we niets meer met hem te maken hebben. Het is allemaal te riskant. Terwijl hij sprak, zag hij aan de kant een jongen staan, met zijn rug tegen de muur die hem aanstaarde. Hij probeerde het niet eens te verbergen, integendeel. Hij leek zelfs een beetje te pronken met zijn arrogante houding, een grijns op zijn lippen. Maximus keek weg. En toen hij over zijn schouder omkeek, was de jongen verdwenen. Hij had het zich vast ingebeeld.

We lezen het 24e hoofdstuk, Hoop. Een paar minuten later ontmoetten Maximus en Achilles Titus voor het huis van Junia, en ze openden meteen de deur voor hen. Hij heeft gesproken, kondigde ze stralend aan. Maximus wierp een snelle blik in de straat achter hem en ging het huis binnen. In de hoop door te gaan voor gewone bezoekers, waren ze door de voordeur naar binnen gegaan. Maar dat was nog geen reden om de aandacht te trekken. Op dit moment van de dag was het enorm druk op straat. Ben je gek geworden? Siste hij meteen toen de deur dicht was. De hele straat kon je horen. Junia werd bleek. Het spijt me, stamelde ze. Ik dacht er niet aan. Dat was precies waar Maximus zich zorgen om maakte. Als Junia niet voorzichtig was, liepen ze een nog groter risico. De situatie werd steeds snijpender. Er was geen tijd te verliezen. Hij heeft gesproken, vroeg hij even later. Junia knikte en glimlachte. Ik ging vanochtend bij hem kijken met een kom hete bouillon. En toen hij het op had, bedankte hij me. Dus hij voelt zich beter. Het meisje fronste. Nou, hij sprak, maar hij is nog steeds zwak. Hij kan nog niet opstaan. Maximus fronste ook. Maar intussen heeft hij me wel verteld waar ik mijn meester kan vinden. Alle gemartelde christenen zijn begraven in de catacomben, buiten de stadspoorten. De catacomben? Maar daar zijn er meerdere van. Dat weet ik, maar Laurus heeft me verteld welke ik hoogstwaarschijnlijk moet hebben. Junia bloosde, aarzelde en durfde toen een vraag te stellen. Zou een van jullie met me mee willen daar naartoe? Ik zou mijn meester graag de laatste eer willen bewijzen, maar ik ben bang om alleen te gaan. Titus staarde ongemakkelijk naar zijn voeten. Er werd algemeen aangenomen dat het op deze begraafplaatsen krioelde van allerlei geesten en spoken. Hij begreep Junia's angst heel goed, maar het ontbrak hem aan moed om te gaan. Trouwens, het risico op ontdekking was te groot. Ik ga wel, zei Achilles, wanneer je maar klaar bent. Hij keek naar Maximus en vroeg, heb ik je toestemming? Na even nagedacht te hebben knikte Maximus. Maar wees bovenal voorzichtig, zei hij. Dit is niet het moment om gepakt te worden. Achilles glimlachte. Je hoorde wat Junia zei. De catacomben zijn een soort neutraal gebied. Maximus keek bedenkelijk. Kon hij dat maar geloven? Wij zorgen wel voor Laurus, zei hij. Titus en ik regelen het wel. Achilles wierp hem een lange en enigszins wantrouwende blik toe. Maximus besloot er niet op te reageren. Het kwam hem wel goed uit om Achilles en Junia even uit de buurt te hebben. Dan zouden ze zijn slechte geweten niet storen. Maximus had niet de bedoeling om zijn vriend te verraden, maar hij wilde de zaken geregeld hebben, zo snel, zo simpel en bovenal zo veilig als mogelijk was. En om dat te kunnen doen, moest hij een stap terug doen, moest hij afstand bewaren en zijn hoofd koel houden. Dat was nu nodig. Er was geen ruimte voor gevoelens.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 25e hoofdstuk, Een echte schat. Fulgur legde zijn zak vol goudstukken terug in de verstopplek en duwde de steen terug op zijn plaats. Met zijn tenen schopte hij er wat aarde overheen. Nog een paar zakken als deze en het zou allemaal voorbij zijn. Dag Rome, dag vervloekte stad. Nog iets meer tijd en Fulgur had genoeg geld bij elkaar verzameld om een boot te kopen en ver weg te zeilen. Heel ver weg. Naar Egypte misschien. Of een ander land waar niemand hem kende en niemand naar hem op zoek was. Waar hij zich niet langer hoefde te verstoppen. Waar hij zijn vermogen openlijk kon uitgeven. Fulgur had zo lang op dit moment gewacht. Hij zou niet toestaan dat 3 kinderen en een aapje hem in de weg zaten. Hij zou niet toestaan dat ze nu alles verpesten. Er werd op de deur geklopt. Ja? Een jonge jongen kwam de kamer binnen, zijn hoofd licht gebogen. De slaaf, die reus is op pad gegaan, Fulgur. De slaaf, zeg je? Ja. Was hij alleen? Nee. Er was een meisje bij hem. Fulgur dacht een moment na. Niemand zou luisteren naar een slaaf, wat hij ook zei. Zijn woorden hadden geen waarde. Zelfs als hij zo ongelooflijk sterk was, was hij niet het gevaar. We laten hem volgen, voegde de jongen aan toe. En de andere 2? Die zijn nog steeds in het huis. Dat houden we goed in de gaten. Aan de voorkant en aan de achterkant. Iemand houdt ook senator Julius Claudius huis in de gaten. Voor het geval dat... Fulgur knikte. Goed, ga zo door. Ik moet op de hoogte zijn van elke beweging die ze maken. Ja, Fulgur. De jongen aarzelde voor hij durfde toevoegen. Maar ik denk niet dat de zoon van de senator zal praten. Hij is te bang. Fulgur fronste zijn wenkbrauwen en barstte uit. Wie heeft er om jouw mening gevraagd? Er verscheen angst in de ogen van de jongen. Niemand, Fulgur. Ik zei het gewoon. Nou, zeg maar gewoon niets meer en voer gewoon mijn bevelen uit. Natuurlijk, Fulgur. Nu, wegwezen. Zijn toon liet geen ruimte voor discussie. Wegwezen en laat me weten wat ze allemaal doen. De jongen hoefde het geen 2 keer te horen. Hij haastte zich de kamer uit. Wat een ezel, gromde Fulgur grijnzend. Bij Jupiter, wat had hij er een hekel aan dat al die jongens als bloedzuigers aan hem hingen? Als hij ze niet nodig had om zijn fortuin te maken, zou hij ze al lang geleden hebben weggestuurd. En dan te denken dat sommige van hen hem zagen als een grote broer of vader. Ha! Fulgur spuugde op de grond. Al dat slappe gedoe maakte hem misselijk.

We lezen het 26e hoofdstuk, een oude beheerder. Vlak bij de rand van de stad kwamen Junia en Achilles bij een groot veld met tientallen graven. Sommige waren al heel oud. Nieuwe begrafenissen vonden nu plaats in ondergrondse tunnels. Die werden uitgegraven om zo goed mogelijk gebruik te maken van het kleine stuk grond. Junia had verwacht dezelfde verlaten sfeer te treffen als op andere begraafplaatsen die rond de stad lagen, waar dag en nacht lichamen werden verbrand, waardoor je de lucht niet kon inademen. Maar hier was geen vuur te zien, geen misselijkmakende stank. Sterker nog, de plek was verlaten. "Weet je zeker dat het hier is?" vroeg ze aan Achilles. Hij speurde de omgeving af en zag een oude man die op een rotsblok zat. Hij keek in hun richting. Achilles knikte naar hem, maar de oude man bewoog niet. "Laten we het aan die man vragen," zei hij. "Misschien kan hij het ons vertellen." De twee liepen in zijn richting. Toen ze dichterbij kwamen, draaide de man langzaam zijn hoofd naar hen toe. Achilles boog licht en Junia glimlachte als groet. Maar de man reageerde nog steeds niet. Hij hield zijn hoofd lichtjes gebogen, alsof hij naar iets luisterde. Na een moment vroeg hij: "Wie is daar?" Hij strekte een trillende hand uit en tastte in de lucht om hem heen. "Hij is blind," fluisterde Achilles. Plotseling stond de oude man op. Hij glimlachte, waardoor zijn weinige tanden zichtbaar werden. "Ja, ik ben blind," zei hij, "maar ik ben niet doof." "Waar zijn jullie manieren? Heeft niemand je ooit geleerd hoe je jezelf op de juiste manier moet voorstellen, jongeman? Wie ben je?" "We komen uit Rome," antwoordde Achilles. "Dat wist ik al, mijn jongen. Ik hoorde jullie vanuit het noorden komen." De twee jongeren keken elkaar in verbazing aan. "Ik kan zelfs horen dat jullie met z'n tweeën zijn. Jullie lopen niet in hetzelfde ritme. Eén van jullie moet een stuk langer zijn dan de ander." Junia keek instinctief omhoog naar Achilles. Ze glimlachte, want het was waar. De Numidier was ontzettend lang. "Heb ik het mis?" Nee, stamelde Achilles, slecht op zijn gemak. De glimlach van de oude man werd wijder, opgetogen dat hij indruk op hen had gemaakt. Hij pronkte graag met zijn uitstekende waarnemingsvermogen. Achilles bekeek hem enigszins wantrouwend. "Je kon nooit te voorzichtig zijn." Sinds ze het huis hadden verlaten, was hij constant op zijn hoede geweest. "En kijk niet zo naar me," ging de oude man verder. "Mijn ogen zijn echt blind. Ze hebben nooit het daglicht gezien." Om dat te bewijzen hief hij zijn hoofd op en bewoog het van links naar rechts om hen zijn ogen te laten zien, die troebel en wit zagen. "Ik heet Augustus en ik ben de beheerder van deze begraafplaats," zei hij. "Kan ik jullie helpen?" Achilles wilde iets zeggen, maar Junia was hem voor. "Gegroet, Augustus. Mijn naam is Junia." Het gezicht van de man lichtte op. "Ah, een jonge vrouw. Dat had ik dan weer niet geraden." Junia glimlachte geamuseerd en boog zich naar hem toe. "Ik ben op zoek naar mijn meester Cornelius. Ik weet dat hij hier ergens is." "Er is hier niemand, behalve ik." "Cornelius is gestorven." Het gezicht van de beheerder betrok. "Vorige week in het Colosseum," ging Junia verder met een haperende stem. "Mogen zijn ziel in vrede rusten," mompelde de man. "Ik moet weten waar hij is, zodat ik er zeker van kan zijn dat hij een gepaste begrafenis heeft gekregen." "Je hield dus van hem?" vroeg de oude man. "Hij was een goede man." De beheerder hield zijn hoofd schuin, alsof hij de jonge vrouw aandachtig bekeek en in haar hart keek. Junia bloosde
en voelde zich ineens ongemakkelijk. Ze was niet gewend aan blinde mensen, vooral niet aan deze die ondanks zijn handicap haar zo goed scheen te kunnen zien. "Waarom denk je dat hij hier is?" vroeg de oude man uiteindelijk. "Worden niet alle christenen in de catacomben begraven?" vroeg Junia verward. De man tuitte zijn lippen. "Hij zou ergens anders kunnen zijn. Waarom ben je precies naar deze plek gekomen?" Junia wist niet wat ze moest zeggen. In verwarring keek ze naar Achilles. Hij schudde zijn hoofd, alsof hij wilde zeggen dat ze moest oppassen met wat ze zei. Ik ging er gewoon vanuit dat hij hier was." De man ging staan. Junia's aarzeling was hem niet ontgaan. "Als je meester behoorde tot hen die in de naam van Christus gestorven zijn, heeft hij een waardige begrafenis gekregen. Hier of ergens anders. De broeders zullen voor zijn graf hebben gezorgd." "Kan ik hem zien?" vroeg Junia hoopvol. "Wie?" "Mijn meester. Ik zou willen zien waar hij ligt." "Dat heeft geen zin. Maar hij heeft een gepaste begrafenis gekregen, dat zeg ik toch. Is dat niet genoeg voor je?" "Maar ik moet..." "Geloof je me niet?" "Dat is het niet," stamelde Junia. "Maar de laatste keer dat ik Cornelius zag, leefde hij nog. Ik kan niet aan het idee wennen dat hij dood is. Hij was alles wat ik had." Het meisje stopte voor ze in huilen uitbarstte. "Ik weet niet meer wat ik moet doen." Junia voelde zich inderdaad verloren. Zolang ze de slavin van Cornelius was geweest, had ze zich geen zorgen hoeven te maken om haar toekomst. Haar meester was een goede man. Hij had altijd voor haar gezorgd. Toen hij haar vrijheid had gegeven, had ze ervoor gekozen bij hem te blijven. En dat was prima. Maar nu hij weg was, voelde ze zich verloren. Ze wist niet wat er van haar zou worden en wat ze moest doen. En deze vreemde man joeg haar angst aan. De blinde man stak zijn kin naar voren. "En jij?" vroeg hij aan Achilles. "Ik begeleid haar, dat is alles." De beheerder was een moment stil, dacht na en strekte toen zijn hand uit. "Help me overeind." Achilles stapte naar voren. De blinde man pakte zijn arm en ging staan. Met een paar subtiele maar welbewuste aanrakingen nam hij de maat van de jonge man voor hem. Ja, hij kon merken dat Achilles een sterke kerel was. "Kom," zei hij toen. De oude man greep een lange staf die hij als wandelstok gebruikte. Hij liep naar een hoek van de begraafplaats. Junia aarzelde, maar Achilles gaf haar een stil knikje ten teken dat ze moest volgen. Ze hoefde niet bang te zijn, hij zou voor haar zorgen. De reusachtige Numidiër hield zijn ogen gericht op de blinde man en hij lette op elke beweging die hij maakte. Maar de man gaf niets prijs en zijn gezicht bleef neutraal, terwijl hij langzaam, maar met zekere passen verder liep. Nadat ze tussen de graven door waren gelopen, stopte het drietal uiteindelijk. Zonder het te merken hadden ze bijna de hele begraafplaats overgestoken. En nu stonden ze op een plek die iets lager lag dan de rest van het terrein. Verborgen voor de ogen van de voorbijgangers op de weg. Voor hen bevond zich de ingang naar een ondergrondse galerij. "Hier is het," zei de beheerder, terwijl hij zich omdraaide en luisterde naar verdachte geluiden voor hij de smalle ingang inliep. "Snel," zei hij, "we mogen niet gezien worden."

We lezen het 27e hoofdstuk, Getuigenis. Toen Laurus eindelijk zijn ogen opendeed, schrok hij. Twee van de jongens die zijn leven hadden gered, stonden naast zijn bed. Het leken tieners. Ze praatten zachtjes met elkaar. Goedemorgen, fluisterde hij. Titus en Maximus vielen meteen stil en keerden zich naar hem toe. Laurus zag de ongemakkelijke blik in hun ogen. Goedemorgen, herhaalde hij. Hallo, antwoordde Maximus. Zijn toon was koud en afstandelijk, heel anders dan de warmte van de jonge vrouw die tot dan toe voor hem had gezorgd. Laurus huiverde en draaide zijn hoofd naar de tweede jongen, die een aapje op zijn schouder had zitten. Hallo, Titus was het toch? Titus beet op zijn lip en fronste. Laurus merkte de spanning die in de lucht hing. Is er iets mis? Vroeg hij na lange stilte. Is Junia er niet? Maximus schudde zijn hoofd. Ze is met onze vriend naar de catacombe gegaan. Is ze weg? Waarom heeft ze me niet verteld dat ze al zo snel wilde gaan? Ik had niet de kans om haar te vertellen hoe je daar binnen kunt komen. Junia is geen klein meisje meer, snauwde Maximus. Ze vond het niet nodig je toestemming te vragen. Het is niet wat je denkt. Je hebt een wachtwoord nodig om de catacombe in te komen. Een wachtwoord? Maar waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ik wist niet dat ze er al zo snel heen zou gaan. Maximus schopte boos tegen het bed. Laurus zweeg. Na een lang moment vroeg hij: Je mag me niet, hè? Daar schrok Maximus van. Laurus' openheid bracht hem van zijn stuk. Hij herpakte zich en antwoordde na een paar seconden op dezelfde vlakke toon: Ik heb niets tegen je, maar ik heb hier niet om gevraagd. Het is veel te riskant. Als het aan mij had gelegen, had ik je in de cel gelaten. Maximus was niet bijzonder trots op wat hij net had gezegd, maar het was de waarheid. Totaal onverwacht glimlachte Laurus. Dat begrijp ik, zei hij. Maximus was verbaasd. Je begrijpt het. Het zou makkelijker voor je zijn geweest om me daar te laten. Niemand zou het ooit geweten hebben, terwijl nu... Hij zweeg een moment en ging verder. Bedankt. In deze tijd is het dapper van je om een christen te helpen. Dapper? Het is pure waanzin. Je hebt mijn dank. Zonder jullie zou ik nu dood zijn. Toen Titus en Maximus niet antwoordden, ging Laurus verder. Twee keer had ik moeten sterven en twee keer ben ik gered. De Heer is groot. Titus trok zijn wenkbrauwen op. Zijn nieuwsgierigheid won het. Twee keer? Laurus knikte. Ik had hetzelfde lot als mijn christenbroers moeten ondergaan en in de arena moeten sterven. In plaats daarvan werd ik in mijn cel gelaten. Dat is niets voor hen, kon Titus niet nalaten om te zeggen. De mannen die de circusspelen organiseerden stonden bekend om hun harteloosheid en wreedheid. Titus kende ze maar al te goed. Zijn vader had vaak met hen te maken. Ze behoorden tot zijn beste klanten. Ze kwamen naar hem toe om de wilde dieren te reserveren voor de spektakels. En ze kozen altijd de meest woeste dieren. Ze wilden de spelen graag zo bloedig mogelijk laten verlopen, om het publiek te laten brullen van afgrijzen. En sterker nog, Titus was het met hen eens. Hij was opgegroeid te midden van het geweld van deze spektakels en niets schokte hem meer. Hij was altijd teleurgesteld als het publiek riep

dat een slachtoffer gespaard moest worden. Laurens bekeek de jongen naast hem eens goed en probeerde zijn hart te lezen. Hij wist niet goed wat hij van zijn opmerking moest denken. Toch ging hij verder. Toen ze me kwamen halen, was ik thuis, in bed. Ik herinner het me niet heel goed. Ik had koorts en was aan het ijlen. Ik had al dagenlang nauwelijks iets gegeten. Ik denk dat de soldaten overdag kwamen. Meestal komen ze 's nachts of heel vroeg in de ochtend, om zeker te weten dat ze je thuis treffen, maar niet in mijn geval. Ze moeten een tip hebben gekregen, moeten hebben geweten dat ik er was. Laurens' stem was vreemd kalm. Hij klaagde niet. Hij vertelde gewoon de feiten, alsof simpele feiten de verschrikking ervan konden verhullen. Toen ze me meenamen, kon ik nauwelijks staan. Ik weet nog dat ze woedend waren. Twee mannen moesten me dragen, omdat ik zelf niet kon lopen. Toen ze me in... Dat hoef je ons niet allemaal te vertellen. Je zult jezelf weer moe maken, onderbrak Maximus hem. In werkelijkheid kon het Maximus niet schelen hoe moe Laurens was. Hij wilde zijn verhaal gewoon niet horen. Hoe minder hij wist, hoe makkelijker het zou zijn om hem aan de autoriteiten over te geven. Hij moest absoluut neutraal en afstandelijk blijven. Ik denk niet dat de toeschouwers veel lol aan me gehad zouden hebben, concludeerde Laurens. Ik was te zwak. Dat is ongetwijfeld waarom ze me in de cel achterlieten. In elk geval, ze hoefden me alleen maar te vergeten, want ze wisten dat ik toch wel zou sterven. Hij zweeg en liet zijn hoofd weer met gesloten ogen terugzakken in het kussen. Hij voelde zich nog steeds zo moe. Maar als de Heer heeft besloten mij te redden, moet Hij andere plannen voor me hebben, voegde hij eraan toe. Verwonderd dacht Titus dat hij bijna een spoor van spijt in zijn stem kon horen. Je bent dus niet bang om te sterven? Vroeg hij nieuwsgierig. Maximus keek hem fronsend en afkeurend aan. Bang? Vroeg Laurens. Iedereen is bang om te sterven. Titus schudde zijn hoofd. Jullie niet, jullie christenen. Sommigen van jullie lachen zelfs als ze voor de leeuwen staan. De mensen denken dat jullie allemaal gek zijn. Laurens glimlachte. Nee, het is niet de dood die ons bang maakt, maar het lijden. Niemand wil lijden. Maar de belofte van het geluk dat op ons wacht is zo geweldig. Het helpt ons onze angst voor het lijden te overwinnen. De belofte? Welke belofte? Laurens draaide zijn hoofd lichtjes en knikte naar de boekrol die naast hem lag. Kijk maar eens, zei hij. Open alsjeblieft dat boek en geef het aan mij. Titus wilde de boekrol net oppakken, toen Maximus' stem hem stopte. Niet doen, Titus. Titus keek zijn vriend verrast aan. Laurens keek ook met onverholen verrassing naar Maximus. Maximus kneep zijn ogen een beetje beschaamd dicht en haalde toen zijn schouders op. Ach, wat had het ook voor zin om ophef te maken. Titus pakte het boek en gaf het aan Laurens, die de rol langzaam opende. Hij kreeg langzamerhand zijn kracht terug, hoewel hij nog steeds erg zwak was. Elke beweging kostte hem veel moeite. Na een lang moment vond hij uiteindelijk wat hij zocht. Toen las hij, met hernieuwde kracht. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Titus zei eerst niets, maar na een paar seconden vroeg hij, rijkelijk beloond? Een schat? Laurens glimlachte. Onze beloning zal een eeuwig leven dicht bij onze God zijn. Maximus lachte spottend. Nou. Titus keek teleurgesteld. En dat is het? Dat is jullie beloofde beloning?
Laurens knikte. Titus fronste. Nou, in dat geval waren die christenen echt een beetje gek. Hij had gehoopt dat ze een soort wonderrecept hadden om eeuwige vreugde te bereiken. Een wondergebed dat je op kon zeggen. Dat zou hij graag gedaan hebben. Of een offer dat je moest brengen. Of een nieuw soort magische amulet. Het is de belofte om voor eeuwig en onvoorwaardelijk geliefd te zijn. Oké, zei Titus twijfelend. Ben je dit leven gewoon zat? Vroeg Maximus kil. Nee, niemand van ons zoekt de dood. We accepteren die alleen wanneer we geen andere keuze hebben en we plaatsen ons leven in de handen van de Heer. Maar tot het zover is, doen we wat we kunnen om in leven te blijven. We verstoppen ons, we blijven uit het zicht, we strijden verder. Als jullie waarde hechten aan jullie leven, is het enige wat je hoeft te doen, jullie religie af te zweren. Dat is waar. Maar dat zou ook betekenen dat we die oneindige, eeuwige liefde afzweren.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Vandaag zijn wij zaterdag 19 september. De hymne kan u vinden op pagina 721. De psalmen vanaf pagina 1193. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1196.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister zwikt voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht. Bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij thans omsmeken komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met levenlijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is in onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hoe heerlijk is het uw naam te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend. Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste.
2: Weghalen zal ik u uit de volken, uit alle streken verzamel ik u en voer u terug naar uw land.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water, van al uw onreinheden reinig ik u. Ik spoel al uw afgoden weg.
2: Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste.
1: Uw hart van steen neem ik weg uit uw borst en schenk u een hart van vlees.
2: Mijn geest stort ik uit over u, zodat jij mijn voorschriften nakomt, mijn wet onderhoudt en volbrengt.
1: Dan zult ge het land bewonen dat ik aan uw vaderen gaf.
2: Dan zult jij in waarheid mijn volk zijn en ben ik waarachtig uw God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een ander hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid.
2: Heer, onze ontwek, onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb jij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Runderen en schapen, overal, ook de wilde dieren of de belden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zet jij, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Volgens de belofte van de Heer verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God.
2: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
2: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de griep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En jij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want hij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
2: God heeft de wereld hoop en leven geschonken door zijn Zoon. Laten wij hem aanbidden en hem in eenvoud van hart vragen. Heer, verhoor ons.
1: God, Vader van alle mensen, je hebt ons gebracht tot dit morgenuur. Laat ons met Christus deze dag doorbrengen, tot lof van uw heerlijkheid.
2: Heer, verhoor ons.
1: Bewaar in ons de gaven die wij u te danken hebben, de genade van geloof, hoop en liefde.
2: Heer, verhoor ons.
1: Heer, laat onze ogen op u gericht zijn, zodat wij van harte doen wat gij van ons verwacht.
2: Heer, verhoor ons.
1: Leid ons niet in bekoring, bescherm ons tegen de verleider, weerhoud ons van al wat verkeerd is.
2: Heer, verhoor ons. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Almachtige eeuwige God, je zijt het ware licht en de dag die hen einde kent. U bidden wij aan het begin van deze nieuwe morgen, verdrijf de nacht van het kwaad en vervul ons hart met het licht van uw komst. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft in Heeres, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden zijn. De Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. In elke Eucharistie horen wij het woord van God. Belangrijk dat wij onze oren goed openen om dit heel bijzondere woord tot ons te laten komen. Het op te nemen in ons hart, er ook steeds meer naar te gaan leven. Zo mogen wij goede vruchten dragen, op weg gaan met de Heer, op de weg van de liefde. Om eenmaal, zoals de Heer Jezus, mogen verrijzen tot eeuwig leven. Laten we dan ons hart klaarmaken, nederig bidden om vergeving. Niet altijd hebben wij ons geopend voor zijn woord. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge dan de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heere, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heere, ontferm u over ons. En laat ons bidden. Heer onze God, keer op keer zaait gij uw woord en gij geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor elk woord dat komt van u en de kracht in zich draagt om vruchten voort te brengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, iemand zal vragen, hoe verrijzen de doden, met wat voor lichaam? Een dwaze vraag. Ook wat gij zelf zaait, moet eerst sterven, voor het tot leven komt. En wat gij zaait, is slechts een graankorrel of iets dergelijks, en het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. In deze zin staat er geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende geest. Maar het geestelijke komt niet het eerst. Het natuurlijke gaat vooraf, daarna komt het geestelijke. De eerste mens uit de aarde genomen is aards. De tweede is uit de hemel. Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen. Zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn. En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van, van de hemelse mens. Woord van de Heer. Ik kan voortgaan voor Gods aanschijn in het licht dat alle levenden verlicht. Ik kan voortgaan voor Gods aanschijn in het licht dat alle levenden verlicht. Ja, ik weet het, God verlaat mij niet. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Ik kan voortgaan voor Gods aanschijn in het licht dat alle levenden verlicht. Wat ik beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U breng ik het offer van mijn lof. Want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val. Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn in het licht dat alle levenden verlicht. Ik kan voortgaan voor Gods aanschijn in het licht dat alle levenden verlicht.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verzamelde zich een grote menigte en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe. Toen sprak hij in een gelijkenis. De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond. Het schoot wel op, maar droogde uit, omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op de goede grond. Het schoot op en bracht 100-voudige vrucht voort. En met luide stem voegde hij eraan toe. Wie oren geeft om te horen, hij luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde, aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen. Maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Wel nu, de betekenis van de gelijkenis is deze. Het zaad is het woord van God. Die op de weg zijn zij die geluisterd hebben, maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar zij hebben geen wortel. Zij geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Wat onder de distels viel, zijn zij die wel geluisterd hebben, maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Vele mensen komen naar Jezus toe om naar hem te luisteren. Een grote menigte stroomden naar Jezus toe. Blijkbaar had zijn woord iets bijzonders. Werden mensen geraakt door wat hij hen verkondigde? Hadden zij honger naar zijn woord, naar de waarheid? Als het ware voedsel op hun levenstocht. Een kort parabeltje over een zaaier, wat de mensen wellicht wel begrepen. Velen van hen waren ook zelf landbouwers. En ze begrepen ook wel dat er een deel van het zaad op de weg viel, op de rots tussen de distels en tenslotte op goede grond. Misschien wel een beetje merkwaardig dat Jezus spreekt over 100-voudig vrucht dragen. Bij Marcus en Matthäus is het een beetje genuanceerder. Daar spreken zij over 30, 60 en 100-voudig vrucht dragen. Enkel bij Lucas onmiddellijk 100-voudige vruchten. De zaaier strooit kwistig het zaad rond. Het goede zaad van het woord van God. Goed zaad met een goede kiemkracht, want het kan tot 100-voudig vrucht voortbrengen. Alleen het moet vallen op de goede aarde. Wie oren geeft, hij luisteren. En dan zegt hij aan de leerlingen, aan u is het gegeven om de geheimen van het Rijk Gods te kennen. Jezus spreekt over het Rijk van God, het Rijk der Hemelen, over de geheimen van dit Rijk. Deze geheimen worden door God geschonken aan wie hun hart openen, ook aan de kerk. We kunnen dit geheim maar kennen als wij ons hart in geloof openen. Enkel maar wie gelooft zal leren begrijpen wat dit woord betekent. We hebben het licht, de genade, de kracht nodig ook van de Heilige Geest. Het gaat over het Rijk van God. Hoe groeit het Rijk? Hoe wordt het gesticht? Hoe blijft het in stand? God doet dit door het woord. Zijn woord dat hij heeft gesproken in heel de geschiedenis van het Joodse volk, gehoord door profeten, maar uiteindelijk komt God zelf. Gods zoon wordt mens, het woord van God is vlees geworden. Gods woord komt in Jezus naar ons toe en door zijn woord te verkondigen zal hij dit Rijk van God beginnen.

te kan voortbrengen. Hopelijk hebben wij wat goede grond in ons hart. Ook wellicht wel harde plekken of plaatsen met een beetje grond en dan ook distels, waardoor het zaad van Gods woord niet goed kan opgroeien. Ook komt de duivel om dit woord weg te roven, opdat wij niet gered zouden worden. Het woord van God heeft een bijzondere kracht om ons te helpen, ons te sterken, te voeden, maar ook te redden. Om ons op de goede weg te houden. Hopelijk horen wij dit woord, kan het neerdalen op goede grond in ons hart, in een goed en edel hart. Om vele vruchten voor te brengen, zegt Jezus, door onze standvastigheid. Volhardend zijn in het geloof, standvastig blijven in ons gebed, standvastig om dit woord elke dag weer te beluisteren, te horen en te laten neerdalen in ons hart. Vele christenen hebben helaas geen gewoonte, jammer genoeg, geen goede gewoonte om elke dag dit woord tot zich te nemen. Goed om een weekdag missaal te hebben, of tegenwoordig op uw gsm of iPhone een app te installeren waar we het dagelijks evangelie, dagelijks het woord van God kunnen lezen. Daar tijd voor nemen in de morgen, vooraleer wij onze dag beginnen, dit woord te lezen, daar rond wat te bidden en dan het mee te dragen gedurende de dag. En dan proberen daarnaar te leven en goede vruchten te laten brengen. Honderdvoudig, heel veel. Zo sterk is het zaad, het woord van God, dat het honderdvoudig vrucht kan voortbrengen. Als het maar in een goed en edel hart komt. Lucas dacht wellicht ook aan Maria. Zij die het woord van God heeft gehoord, de engel die bij haar kwam. En toen zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, laat aan mij maar gebeuren naar uw woord. Maria die de woorden van Jezus bewaarde in haar hart, die ze overwoog en die er ook naar leefde. Mochten wij dit ook doen, zoals Maria, het woord beluisteren, er smaak in vinden, geloven dat het werkelijk het woord is van God, het bezit een wondere kracht om ons te bezielen, om ons te sterken op de weg van het geloof, om zo goede vruchten voort te brengen. Hopelijk honderdvoudig.

Vol vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Vader. Ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ook allen die ons gebed gevraagd hebben. We bidden ook op voorspraak van Maria, zij die het woord bewaarde. Vandaag ook gedenken wij de verschijning van onze lieve vrouw in La Salette, waar zij ook heeft opgeroepen tot terugkeer naar God en bekering. Ook bidden wij op voorspraak van de heilige Januarius, deze martelaar uit de eerste eeuwen, die wij ook vandaag gedenken, hij die vereerd wordt in Napels, in Italië. We bidden op kracht van de Heilige Geest, omdat wij steeds meer gaan leven naar het woord van God, goede vruchten voortbrengen, standvastig blijven in ons dagelijks gebed. Voor alle zieken die gebed nodig hebben, zwaar zieken, zij die in het ziekenhuis verblijven, voor alle kankerpatiënten om kracht en moed in het lijden, goede therapie. Voor een goede gezondheid en genezing. Voor Maurice, die reeds heel lang zwaar ziek is, en voor zijn echtgenote, om kracht en sterkte. Dat ook de Heer hem mag roepen om bij hem aan te komen in de hemel. Iemand wil danken.

Voor 37 jaar huwelijk mocht dit koppel ook verder gezegend worden met kracht en genade. Iemand wil bidden voor een bedrijf die in moeilijkheden is. Voor al onze gezinnen, dat ook daar het woord Gods mag komen. Voor het welzijn van de familie Maillard de Volder en voor alle overledene familieleden. Voor een grootmoeder die gebed vraagt voor haar gezin. Ook voor Karin, die zwaar ziek is, en voor Mark Schouteden. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor Marina de Loof en ook voor de bevrijding van de zielen uit het vage vuur, dat zij mogen thuiskomen bij God, verrijzen tot eeuwig leven.

Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen en u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

0: Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer God, verhoor de gebeden die wij tot u richten en aanvaard welwillend de gaven van uw gelovigen. Wij vragen u dat het offer waarmee ieder van ons u wil eren aan het welzijn van allen ten goede mag komen door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Vergeeft uw harten. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om geil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij, en zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben ook wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen wij u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over deze gaven van brood en wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met de heilige Goddelieve, de heilige Januarius en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Ons geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
3: Vrede van de Heer zij met u. Vrede van de Heer.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, scherm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, scherm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u, alsof gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: En weer nog samen met Maria voor haar intenties. Heel bijzonder voor vrede in de wereld. Alle landen in oorlog in de Gaza, Oekraïne, landen in Afrika. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heere is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Heer God, doordring ons geheel en al met uw hemelse gaven. Laat niet ons eigen inzicht, maar uw heilzame invloed ons leven richten en leiden door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken waarop we even kunnen terugblikken op de voorbije dagen, wat we allemaal hebben mogen ontvangen bij Radio Maria. Langzamerhand nadert ook de datum van 6 oktober steeds meer. We zijn ook steeds meer bussen aan het vullen, zeg maar, om op bedevaart te gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneudes op 6 oktober samen met Radio Maria. Wenst u nog deel te nemen? Wel, dan zou ik zeggen, haast u zeker om u nog in te schrijven. Het kan nog steeds. Neem met ons ofwel telefonisch contact op of ga naar onze website en vul daar het formulier volledig in. Dat is ook de makkelijkste manier. U kan dat terugvinden op www.radiomaria.be/banneu. Of u gaat naar onze website radiomaria.be en klikt daar op de mooie foto die u daar kan zien op de banner, helemaal bovenaan de pagina. Dan komt u ook op de juiste pagina terecht om u in te schrijven. Lukt dat allemaal niet, dan kan u zeker ook telefonisch met ons contact opnemen. Dat kan op het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u een bericht nalaten op ons antwoordapparaat. En anders kunnen we u dus ook telefonisch inschrijven. Wilt u nog mee op 6 oktober? Aarzel dan zeker niet. En alvorens wij beginnen aan ons weekoverzicht, laat ik u nog eens luisteren naar de jingle die u in de afgelopen tijd regelmatig hebt gehoord, de oproep om mee te gaan naar Banneu.
2: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan Onze Lieve Vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.
1: Dat gezegd zijnde gaan we dus van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag 14 september. Dan vierden we in de kerk het feest van de kruisverheffing. Zo hoorde u ook weer klinken tijdens de Eucharistie om 9 uur.
3: Wij roemen op het kruis van de Heer Jezus Christus, door wie wij verlost en bevrijd zijn. In hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag vieren we in de kerk het feest van de kruisverheffing. Het is op de dag na de wijding van de kerk van de verrijzenis, op 13 september 335, gebouwd boven het heilig graf te Jeruzalem, dat wij Christus kruis vieren. De vernedering van zijn verheffing aan het kruis is immers het begin van zijn verheerlijking door de Vader. Vandaag ziet de kerk gelovig op naar het teken van haar heil. Het kruis van Christus paasoverwinning. De mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben.
1: Deze afgelopen week kon u ook steeds luisteren naar het vervolg van de catechetische reeks over de heilige Therese van Lisieux. Op maandag hoorden we onze programmadirecteur priester Carlo over de schooltijd van de heilige. We luisteren naar een fragment uit Catechismus van maandagochtend.
2: Vanaf oktober 1881 gaat Therese naar school. Een triestige tijd. Maar ze was er niet alleen. Ook de twee zussen en de twee nichten waren op dezelfde school. Het gaat over de zussen Léonie en Céline en dan ook de nichten Jeanne en Marie, die de dochters waren van de nonkel. Nonkel Isidore, broer van Zélie, de moeder van Thérèse. En dat is het gelukkigste geweest, want Thérèse zal zich niet goed voelen op school. Maar het geluk is er wel dat de zussen en de twee nichten aanwezig waren. Ze schrijft over haar eerste schoolervaring het volgende. Ik was 8,5 jaar toen ik naar de abdijschool ging. Ik heb vaak horen zeggen dat de tijd die je op internaat doorbrengt de beste en de aangenaamste is van je leven. Wel, voor mij was dat niet zo. De 5 jaar die ik er doorbracht waren de meest droevige van mijn leven. Als mijn lieve zus Céline niet bij mij was gebleven, had ik het er geen maand kunnen uithouden zonder ziek te worden. Het tere bloempje was er aan gewend haar tengere wortels te boren in een uitgelezen grond die speciaal voor haar was toebereid. Zij vond het dan ook een zware opgave toen zij terechtkwam te midden van bloemen van allerlei slag, met soms heel weinig fijngevoelige wortels, en toen zij verplicht werd om in een gemeenschappelijke grond het vocht te vinden dat nodig was om in leven te blijven.
1: In Nonkelpater achterna kwamen we terecht bij de Russische douane in Alexandrovo. Daar was het nu oprecht een leute, een uur en een half staan kijken, geladen met onze zware kazakken die vol zaten met boeken, sigaren, pullen, verrekijkers, pijpen, toebakzakken enzovoort. We hebben daar een kaantje gezweet en stinken dat het daar deed. We gaan luisteren naar een fragment uit Nonkelpater achterna van maandag.
4: Ze werden daar onderzocht, afgeschreven en goedgekeurd. Niemand komt Rusland binnen, of ze weten wie, van waar, naar waar enzovoort. Na een half uur drummen hoorden we onze namen tamelijk geradbraakt afroepen. We kregen onze papieren en trokken naar een dis waar ons afgepakt goed lag. Daar kregen de meesten toch hun waren terug, uitgenomen 2 kistjes sigaren, waarvoor wij iets van 12 roebels zouden moeten betalen. We lieten ze plakken aan hun vingers. Daar lagen ook 2 of 3 nummers van de Mission Catholique, waarin de reis naar China met de Siberische spoorweg werd verteld. Maar die beschrijvingen betrouwden ze niet. Maar pater Leo Pauwelijn van Poelkapelle, die een kistje sigaren terugkreeg, snapte die tijdschriften ook voorzichtig mee, zonder dat de wachter het zag.
1: In het programma Vivendo mochten we luisteren naar het lied dat in het bijzonder is gecomponeerd om de komst van paus Leo de 14e naar Frankrijk te helpen aankondigen. Pour que le monde ait la vie. Een lied geschreven door de katholieke zanger Grégory Turpin en ook Natacha Saint-Pierre zingt mee. En dat zijn natuurlijk 2 artiesten die ook regelmatig te horen zijn op Radio Maria. We gaan luisteren naar een stukje uit dit nummer dat in Vivendo te horen was op maandag.

0: In de herhaling van Elke Dag Telt, die bij het klonk om 4 uur, ging het onder meer over het feest van de kruisverheffing. Het was ook 28 jaar geleden dat Fides et Ratio uitkwam, dat u trouwens in de kerk spreekt kon horen. En u hoorde over een bijzondere influencer in de kerk. De eerbiedwaardige Monsignor Fulton J. Sheen, die op 24 september zalig zal worden verklaard in St. Louis, Missouri. U hoort een fragment uit Elke Dag Telt en gaan zo over naar dinsdag 15 september.
1: En eigenlijk, als je beter kijkt naar zijn prestaties, was het medium dat hij koos wel degelijk modern. Toen Life is Worth Living in 1952 begon, moest de televisie nog een plek veroveren in Amerikaanse huishoudens. En in deze opwindende nieuwe technologie stapte een bisschop in volledige kledingdracht, bewapend met weinig meer dan een schoolbord, een prachtig expressief gezicht en een buitengewoon vermogen om direct te spreken tot de persoon die thuis op de bank zat. En om de een of andere reden werkte dat spectaculair goed. U kan trouwens zeer veel van die afleveringen van Life is Worth Living terugkijken op internet. U moet weten, beste luisteraars, Fulton Sheen was geen vreemde in de radio- en tv-wereld. Voordat hij op schermen verscheen, had hij al meer dan 2 decennia doorgebracht bij het radioprogramma The Catholic Hour, waar we daar juist over hadden, maar televisie zorgde ervoor dat het publiek een gezicht bij de stem kon plaatsen en veranderde hem in iets wat leek op een beroemdheid.
0: Op dinsdag 15 september vierden we in de kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten.

0: ten diepste in het lijden van haar Zoon Jezus Christus. En de kerk spreekt over de zeven smarten. En in Vlaanderen spreken we gemakkelijk over de zeven weeën van Maria. Welke zijn die zeven smarten, die zeven weeën van Maria? De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. We hoorden het in de inleidingsvers. 2. De vlucht van de heilige familie naar Egypte. 3. Het verlies van de 12-jarige Jezus en het verdriet van Maria gedurende 3 dagen. 4. De ontmoeting van Maria met haar zoon die het kruis draagt op de weg naar de Calvarieberg. 5. Maria ziet het lijden en het sterven van haar zoon aan het kruis. 6. Jezus wordt van het kruis genomen en Maria ontvangt zijn gestorven lichaam in haar armen, de Pieta. En 7. Maria is aanwezig wanneer Jezus in het graf wordt gelegd. Een mooie uitspraak van de heilige Anselmus van Canterbury verwoordt dat diepe medelijden van Maria treffend. Al wat de zoon aan het kruis heeft geleden, heeft de moeder in haar hart doorstaan, want haar ziel werd doorboord met het zwaard van verdriet. Laten we vandaag aan de moeder van smarten al onze intenties toevertrouwen.
1: Een nieuw tijdstip voor Katho-visie, dat is dinsdag om 10:30. Zodoende kwam de film The Good Pope over het leven van de heilige paus Johannes de 23e in een eerste deel tot bij u. Een man van eenvoudige komaf zou uitgroeien tot de invloedrijkste paus van de 20e eeuw, die een grote stempel drukte op de wereldpolitiek van zijn tijd. Een bescheiden man die de bezem door de kerk haalde. In zijn korte periode als paus raakte hij de harten van mensen van alle gezindten en volken. Hij werd dan ook de goede paus, de Good Pope, genoemd. We gaan luisteren naar een fragment uit Katho-visie van dinsdag.
2: Excuse me. Mass is not over.

0: Credo in un Deum Patrem Omnipotente.
1: Rome krijgt te horen wat er in Bergamo gebeurt en roept Angelo op het matje. Hij moet de situatie gaan uitleggen. Wanneer hij in Rome is, moet hij bij kardinaal Goffredo komen, de oom van zijn vriend Mattia. Het schijnt dat je klassen hebt met vrouwelijke leerlingen, zegt de kardinaal. Ja, ik geef ook les aan vrouwen, zegt Angelo, zoals ik ook de biecht afneem en de communie geef. Ik begrijp niet waarom dat ongenoegen oproept. Het is geen kwestie van ongenoegen, zegt de kardinaal. Ik wil alleen horen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Of over bepaalde artikelen waarin je lijkt in te stemmen met het modernisme, zegt de kardinaal. We willen enkel weten wat er in Bergamo aan de hand is. Wel, antwoordt Angelo. De bisschop luistert naar zijn kudde. En als u aan hem twijfelt, weet dan dat ik hem zal steunen, zolang als de goede Heer hem het leven gunt.
2: Nora, with certain writings of yours that seem to conform with modernist theories.
3: I suspect it's not just me you're after, Your Eminence.
2: No one is after anyone, Roncalli. We want to understand what's happening in Bergamo.
4: In Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane Kits, mochten wij in een tweede deel verder gaan in de geschiedkundige inleiding over het leven van Marie Guyard, of Marie de l'Incarnation. In de eerste uitzending mochten we kennis maken met het vrome kind dat in een christelijk middenstandsgezin in Tours in Frankrijk het levenslicht zag.

0: Op haar zevende kreeg ze een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wees. En op haar zeventiende zal ze worden uitgehuwelijkd aan ene Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon overlijdt. In deze uitzending gingen we verder met haar leven, een voorbereiding op het lezen van haar geestelijke geschriften die in de komende afleveringen aan bod zullen komen. En waarbij we mochten vernemen dat de roep naar het religieuze leven, die voor een tweede keer opnieuw in haar leven zou komen, haar tot bij de Ursulinnen zal brengen. Toen nog slotzusters met een school en internaat. Dat brengt een scheiding teweeg met haar 10-jarige zoon, een blijvende wonde voor beiden. U luistert naar een stukje uit Rijkdom van het Geloof. Marie de l'Incarnation.
1: Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursulinnen wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar... en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten.
0: Radio Voix de la Paix, dat is de naam van Radio Maria in Guinea-Conakry. In de wereld van Radio Maria om 17:30 ging Marianne op bezoek bij Radio Maria Guinea-Conakry. We hoorden vader Pierre, directeur van Radio Maria, die ons vertelde over deze jonge radio, over haar uitdagingen en over de toekomst en het belang van Radio Maria in zijn land.
2: En hij voegt er nog aan toe dat het een zeldzame radio is in Guinea-Conakry, die trouwens 24 uur per dag uitzendt.
3: C'est très intéressant. C'est une des rares radios en Guinée qui émet 24 heures sur 24.
2: En ik zeg aan vader Pierre dat ze zeer goed werk verrichten als ze een van de weinige radio's zijn die 24 uur per dag uitzenden. En hij antwoordt...
3: Ben, on tente. On a juste quelques difficultés parce que on n'a pas un grand nombre d'auditeurs à cause de la position même de la radio. Donc c'est vraiment... Au fond de Conakry, et la majeure partie est prise par la mer. Et donc, et ceux qui nous écoutent ne font même pas 3-4 paroisses, quoi, sur la ville de Conakry. Ouais.
2: Wel, we proberen ons best te doen, antwoordt vader Pierre. We hebben alleen wat moeilijkheden, omdat we niet echt een groot aantal luisteraars kunnen bereiken vanwege de ligging van de radio zelf. Wij zitten echt in Conakry, dat is aan de kust, en zeg maar het grootste deel van onze frequenties wordt ingenomen door de zee. En degenen die naar ons kunnen luisteren, die wonen eigenlijk niet eens in 3 à 4 parochies rond de stad Conakry.
0: In Heiligen Getuigen, zo maken wij de brug naar woensdag 16 september, sprak de heer Van den Hoven ons verder over magister Ignatius van Loyola. U hoort een fragment, onze brug naar woensdag.
4: Ignatius was voor zijn onderdanen niet alleen een overste, maar ook een echte geestelijke vader. Hij wist mensen te vormen, dat kwam door het prestige dat hij bij allen genoot, alsmede door zijn grote persoonlijkheid. Pierre Favre was met al zijn ervaring als geestelijk leidsman volgens Lainez een kleine jongen in vergelijking met Ignatius. Hij wist iemand die bij hem kwam meteen geheel te doorgronden. Het was, zoals Edmond Auger dat uitdrukte, als kende Ignatius de anatomie van de ziel. Verwarde en depressieve mensen gaf hij de gemoedsrust terug. Ook al kon de ander niet goed onder woorden brengen wat er in hem omging. Toch behandelde Ignatius hem als wist hij reeds alles. En de raad die hij gaf bracht vrede in het hart. Alsof hij met een enkel handgebaar de wolken had verdreven. Hij stal het hart van degene die zijn ziel voor hem blootlegde. Bij zijn geestelijke leiding liet hij zich mede door de volgende beginselen leiden. Hij beoordeelde de vorderingen in de deugd meer de inspanning die iemand zich gaf, dan naar de natuurlijke talenten of uitwendige ingetogenheid. Tot een pater minister die zich beklaagde over een jonge broeder, zei hij, ik denk dat hij in deze 6 maanden meer vooruitgang heeft gemaakt dan die en die samen in 1 jaar. En hij noemde de namen van 2 ingetogen en voorbeeldige jezuïten.
0: Op woensdag 16 september gedachtenis van de heiligen Cornelius, paus, en bisschop Cyprianus, beiden martelaren. Ze hoorden we ook weer klinken tijdens de Eucharistie om 9 uur.
5: Vandaag gedenken we in de kerk de heilige Cornelius en Cyprianus. Cyprianus werd omstreeks het jaar 210 geboren in Carthago. Na zijn bekering werd hij priester en in het jaar 249 werd hij tot bisschop gewijd van Carthago. Zijn geschriften, zoals trouwens zijn hele leven, getuigen van zijn grote liefde voor het hem toevertrouwde godsvolk. Als herder stond hij telkens op de bres om zijn broeders te ondersteunen in de vervolging en om de eenheid in de kerk te bewaren. Zijn trouw aan Jezus tot in de marteldood was hun tot bemoediging en voorbeeld. Paus Cornelius, gestorven in ballingschap in het jaar 253, kende slechts een kort pontificaat waarin hij met de moeilijkheden van het schisma van de Novatianen te kampen had. Hij genoot de vriendschap en de waardering van Cyprianus, die hem hielp om zijn gezag te kunnen handhaven. Vandaar dat de Romeinse kerk vanaf de 4e eeuw de heilige Cyprianus en Cornelius viert op dezelfde dag.
0: Om 10 uur waren we opnieuw helemaal live verbonden met paus Leo XIV tijdens zijn generale audiëntie die we live konden meevolgen vanuit Rome. Na de verhalen van Sint-Jozef konden wij om 14:45 verder luisteren naar het voorlezen van de Heilige Schrift, Bijbel in een jaar. We zijn bij dag 16 aanbeland en hoorden over de patriarchen. In Talitha Cum hoorden we over de passage uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 16. Ben je jaloers omdat God goed is? Hoe vlug wordt er geoordeeld en vinden we zelfs dat anderen meer kansen krijgen dan wij? God is enorm vrijgevig en goed. Willen wij op hem gelijken of ergeren wij ons door steeds opnieuw te vergelijken? Wie zijn de laatsten of de eersten en hoe kijkt God naar ieder van ons? Het kwam aan bod in Talitha Cum, u gebracht door zuster Marie-Jeanne de Vos.
6: Zijn ze in onze ogen soms niet een beetje te opvallend, te hevig, te enthousiast? Stellen ze dingen voor waar wij nooit aan gedacht hebben en die ons misschien ook afschrikken? En zouden we dat dan wel riskeren? Op korte tijd hebben die mensen wel een grondige initiatie gekregen en hun geloof is radicaal. Ze zijn ijverig om er iets mee te doen. En niets is bij hen op automatische piloot. Alles lijkt doordrongen te zijn van de inspiratie van de Heilige Geest. Sommigen hebben een woelig leven achter de rug en spreken erover om God te loven en hun dankbaarheid te betonen. En voor ons Vlamingen kan dat soms wel een beetje vreemd overkomen. We zijn een eerder zwijgzaam volk over onze innerlijke keuken. Er is zo'n een uitspraak, gaan ze zeggen. Hè? Het geheim van één weet God alleen. Een geheim van twee wordt licht gemeen. En een geheim van drie, dat weet iedereen. Dat is nogal een Vlaamse spreuk, hè? Maar als het gaat over Gods lof en eer die mensen helpt via via anderen om een serieuze ommekeer in hun leven te bewerken, dan mag die lof en dankbaarheid toch wel gedeeld worden, denk ik. Ik mocht een heel jaar meewerken met de catechese en dat was met een bekeerling.
0: In de herhaling van Elke Dag Telt van die ochtend mochten we samen het programma overlopen dat Paus Leo XIV binnenkort in Frankrijk zal doorlopen tijdens zijn apostolische reis van 25 tot en met 28 september. Ook hoorden we 5 spirituele remedies om angst te overwinnen door de kracht van Jezus. Verschillende tips die ons werden geschonken door zusters. En u kon luisteren naar de audio van een filmpje dat werd gemaakt door broeder Leo Mary, een Franciscaanse broeder, met de bijzondere vraag: hoe vaak doe jij een dutje?
2: Slaapt u wel genoeg? Hoe vaak doet u een dutje? Broeder Leo Mary, een Franciscaan van de missionarissen van de Broeders van het Eeuwig Woord, nam een video op voor de Instagrampagina van de gemeenschap, waarin hij het belang van slaap en een slaap van goede kwaliteit uitlegt. En in de video dat we zo dadelijk gaan beluisteren, zegt broeder Leo: Pater Angelus vertelde ons altijd dat 70% van onze zonde voortkomt uit te weinig slapen. Als je erover nadenkt, komt het wanneer je prikkelbaar bent of humeurig, meestal doordat je niet genoeg hebt geslapen. Dus zei hij tegen ons: bij twijfel, doe een dutje. En er was eens een vrouw, vertelt broeder Leo, die mij vertelde dat ze naar de biecht ging bij pater Angelus en die zei, als penitentie, doe een dutje. En ze zei: dat had ik nog nooit gehoord. En toch legt broeder Leo uit: we hebben onze slaap nodig en ieder mens is anders. Dus je moet van je eigen weten hoeveel slaap je nodig hebt. En dus voor mij, nu, ga ik een dutje doen. En tot slot van het videofilmpje ploft broeder Leo daarna op humoristische wijze neer op het bed. Laten we even luisteren naar de boodschap van broeder Leo.
7: Father Angelus would tell us, 70% of our sins come from not sleeping enough. If you think about it, when you get irritable and cranky, it's usually because you haven't got enough sleep. So he said, when in doubt, take a nap. There was a lady that told me, she went to confession to Father Angelus, and he said, for your penance, take a nap. She said, I never heard that before. And yet, we need our sleep, and each person is different. So you need to know how much sleep you need. And so for me, I'm going to take a nap.
0: Om 17:30 hoorde u David Dessin in het programma Kerk in Nood News. Is er nog een toekomst voor christenen in het heiligland? In deze aflevering nam David u mee naar Jeruzalem, Bethlehem en andere plaatsen waar het christendom zijn oorsprong vond, maar waar christenen vandaag de dag een steeds kleinere minderheid vormen. We hoorden over de gesloten christelijke scholen in Jeruzalem, de moeilijke situatie van christelijke gezinnen in Bethlehem en de impact van werkloosheid en emigratie en alle uitdagingen waar de christenen dagelijks worden mee geconfronteerd. Verder werden ook hoopvolle verhalen gebracht van mensen die ondanks alles blijven. We gaan luisteren naar een fragment uit Kerk in Nood News, u gebracht door David Dessa. Zo maken wij de overgang naar donderdag 17 september.
8: Samen met mijn collega's van Kerk in Nood hadden we een digitaal gesprek met abt Nicodemus Schnabel. Hij leidt de Dormitio-abdij op de Zionsberg in Jeruzalem, een Benedictijnerabdij. En hij begon met een uitspraak waar we allemaal even stil van werden. Hij zei: dit Jeruzalem is niet het Eldorado van het christendom. Alle christenen samen zijn er minder dan 2%. En hij maakte de vergelijking met de meest geseculariseerde streken van Europa. Tsjechië, het voormalige Oost-Duitsland. Zelfs daar, zei hij, zijn er nog vele malen meer christenen dan bij ons. Dat moest even bezinken. In het land waar het christendom begonnen is, zijn er verhoudingsgewijs minder christenen dan in de meest geseculariseerde hoek van Europa. Het is allemaal wel heel kleurrijk. 13 historische kerken in Jeruzalem alleen al, 6 katholieken, 7 niet-katholieken, een bisschoppenconferentie voor zo'n klein gebied met 24 leden, maar achter al die tradities zit een heel kleine gemeenschap. En abt Nicodemus waarschuwde ons, de plaats waar de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom plaatsvonden, riskeert een plaats te worden waar niet langer christenen wonen.
0: Op donderdag 17 september waren er heel wat heiligen te vieren in de kerk, waaronder de heilige Robertus Bellarmino en de heilige Hildegard von Bingen. In onze streken, heel in het bijzonder, werd de heilige Lambertus gevierd, bisschop en martelaar. Zo hoorde u ook tijdens de Eucharistie op donderdagochtend.
9: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Lambertus. Lambertus werd in Maastricht geboren in 625 en werd later in 670 bisschop van dezelfde stad als opvolger van de heilige Theodardus, van wie hij zijn geestelijke opleiding ontving. Hij ijverde om het geloof ingang te doen vinden in de heidense gebieden van zijn uitgestrekt bisdom en is aldus een van de grote apostelen van ons land. Tijdens een verblijf te Luik werd hij aldaar vermoord op 17 september 705. Zijn lichaam werd eerst te Maastricht begraven, maar later door de heilige Hubertus terug overgebracht naar Luik. We mogen nu binnentreden in deze Eucharistie op voorspraak van de heilige Lambertus. En vandaag gedenken we ook zeer speciaal de 59ste verjaardag van de sterfdag van moeder Martha, stichteres van de Passionisten hier in ons land, heel speciaal in Tienen.
0: In de rots in de branding om 10:30 bracht Jos de Kok ons het derde deel van deze reeks over het christendom. Tegen het einde van de derde eeuw realiseerden de Romeinen zich dat het christendom de meerderheid aan het worden was. Een laatste kerkvervolging mislukte. Zo hoorden we in de rots in de branding op donderdagochtend om 10:30. En u hoorde het al, Robertus Bellarmino, bisschop en kerkleraar, werd ook gevierd op die dag. Dat is ook de naamdag van Paus Leo de 14e, vandaar ook wat aandacht voor hem in Elke Dag Telt. Per Modera is een priester en opvoeder in Burkina Faso, die zijn leven wijdt aan kinderen in kwetsbare omstandigheden. In een streek waar armoede, geweld en onzekerheid het dagelijkse leven bepalen, blijft hij geloven in de kracht van onderwijs. Zijn school is voor honderden kinderen niet enkel een plek om te leren, maar ook een veilige haven, een plek van hoop, structuur en toekomst. Met beperkte middelen, maar met een groot hart, leidt Abbé Moderat een klein team van leerkrachten en vrijwilligers. Elke dag opent hij de deuren van de school voor kinderen die anders geen enkele kans zouden krijgen. Hij gelooft stellig dat elk kind recht heeft op onderwijs, ongeacht afkomst, religie of achtergrond. We gingen met hem in gesprek en hij vertelde ons meer over zijn organisatie. U kan meer informatie vinden ook op onze website www.radiomaria.be. Bij Elke Dag Telt, u hoort een fragment. Zo maken wij de overgang naar vrijdag 18 september.
2: En ik stel dan een vraag aan priester Modera. Ja, hoeveel kinderen denkt hij in die 20-tal jaren al geholpen te hebben? Het is misschien moeilijk om daarop te komen, even uit te rekenen, maar als wij een schatting zouden hebben, is dat zeer interessant om te weten.
10: Ah.
2: C'est peut-être difficile, mais en 20 ans, plus ou moins, est-ce que vous saurez nous donner un chiffre plus ou moins, hein, parce que je pense que c'est très difficile d'avoir un chiffre concret.
10: Bon, je dis dans les 800 à 900.
2: Oui.
10: Parce que quand je pense à ceux qui sont venus à l'internat et ceux aussi que j'ai aidés en dehors de l'internat,
2: mm-hmm.
10: je pense que ça va chercher dans les 800 à 900 enfants et jeunes.
2: Ja, ik denk ongeveer tussen de 800 en 900 kinderen. Want als ik denk aan hen die op het internaat zijn geweest, ja, en heb geholpen, ik denk toch tussen de 800 en 900 kinderen en jongeren. Dat is uiteraard, beste luisteraars, een heel aantal kinderen die zo hun studie hebben kunnen afmaken. Dat is fantastisch. En heel mooi. Per Modera antwoord, dank u. En ja, ik geloof echt in dit project. Want ik geloof dat we daardoor moeten gaan. De kerk kan geen blijde boodschap verkondigen die er geen is. En de blijde boodschap is ook de hele mens.
10: Oui.
2: Ah, ben c'est très beau, hein, Père Modera.
10: Oui, merci.
2: Et alors,
10: en tout cas, j'y crois fermement, mm-hmm. parce qu'il faut qu'on passe par là. L'Église ne peut pas annoncer une bonne nouvelle qui n'en est pas une. La mm-hmm. bonne nouvelle aussi, c'est tout l'homme.
0: En bij wijze van besluit van onze weekoverzicht kon u dus deze ochtend om 7:30 onder meer luisteren naar Pelgrim in Eigen Land. Onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de verkenning van Oudenaarde richting de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselare brengt. In een eerste aflevering maakten we reeds kennis met de geschiedenis van de stad, als ook met het bijzondere museum Mouw Oudenaarde, dat vooral bekend is omwille van zijn uitzonderlijke collectie van wandtapijten, waar Oudenaarde ook voor beroemd is. Wel, die wandtapijten, dat waren ook het onderwerp van het eerste deel van onze tweede aflevering, waar we verder werden rondgeleid in de bijzondere collectie van het museum dat zich in het voormalige stadhuis van Oudenaarde bevindt, als ook in de voormalige lakenhallen. Het was de ideale aanzet om verder Oudenaarde te verkennen. U hoort een fragment uit Pelgrim in Eigen Land. En dan dank ik u van ganser harte, dierbare luisteraars, voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot volgende week.
11: En kunstkamers in die tijd waren wel populair, werden ingericht om eigenlijk aan bezoekers ook te gaan tonen van kijk, welke eruditie heb ik, maar ook welke financiële mogelijkheden heb ik, dat ik voor mezelf zo'n klein privémuseum eigenlijk kan inrichten, zowel met kunst als dikwijls ook wel met curiositeiten zoals schelpen en dergelijke en bijzondere vondsten van wereldwijd. En eigenlijk zien we dat ook bij verschillende stukken van het zilverwerk, dat daar ook bijvoorbeeld de Nautilus schelpbeker, dat daar dan stukken uit de natuur van schelpen en zo ook verwerkt worden in dan zilver. Omdat die zo bijzonder en uitzonderlijk zijn, krijgen ze nog een keer een extra laagje toegevoegd eigenlijk, door dan ook nog het vakmanschap. Ja. Dus de natuur wordt gecombineerd met het vakmanschap van de mens.
0: Ja. Die wonderkamers, dat zijn fenomenen.
11: Het is meer een kunstkamer hier eigenlijk dan een wonderkamer.
0: Ja. Ja, wat is het verschil?
11: Wel, een wonderkamer, dat werd dan echt gericht op inderdaad zo die bijzondere vondsten en zo, en op meer curiositeiten. Terwijl een kunstkamer, wat echt ook bestond in die tijd, was dan meer echt kunstwerken gaan samenbrengen. Als je dat dan bekijkt op de visuele bronnen die we uit die tijd hebben, zoals schilderijen, dat zijn natuurlijk fictieve voorstellingen en dan fel overdreven, maar dat bestond ook echt. Alleen in iets mindere mate wellicht. Daar hingen dan bijvoorbeeld de muren vol met schilderijen. Ja. Dan staan er ook op de grond en dan gaan ze ook mensen echt gaan uitnodigen van kom eens kijken naar mijn collectie.
0: Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Hè. Dus
12: kamer die vooral gekenmerkt is door heel donker houtwerk, maar dat had dus inderdaad te maken met die archieven. En dan zien we hier een aantal kleinere schilderijtjes. We zien ook de Nautilus schelp die met smeedwerk, zilversmeedwerk en goudsmeedwerk versierd is, ivoor. En natuurlijk ook een mooi beeldje hier, zie ik. Madonna met kind uit hout, periode van 1520 tot 1530 uit Mechelen. Dus ook religieuze kunst kon een plaats krijgen in zo'n kamer.
11: Ja, eigenlijk, religiositeit was gewoon doorweven in de maatschappij. Er was niet noodzakelijk een scherpe scheidslijn tussen beiden. Ja. Dus ook op de wandtapijten, is daar net al verteld, eigenlijk heb je qua beeldtapijten heb je zowel mythologische tafereelen als tafereelen die uit de Bijbel bijvoorbeeld stammen. Dus die twee sluiten elkaar niet uit en kunnen echt wel samen gaan. Daarnaast, ja, zijn belangrijke opdrachtgevers natuurlijk voor kunstproductie, is ook de kerk.
12: Ja,
11: ja, dus is het ook logisch dat daar dan veel religieuze kunst voor geproduceerd wordt.
12: Ja.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. We zijn vandaag zaterdag 19 september. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 1197. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij zoals gij belooft. Een loflied moet van mijn lippen komen. Omdat gij mij uw beschikkingen leert. Uw uitspraken moet mijn tong bezingen. Want al uw geboden zijn goed. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen. Omdat ik mij aan uw bevelen hou, mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet, mijn geest mogen leven en altijd u prijzen. En steunen op wat gij bepaalt, ik ben als een dwalend schaap, kom mij zoeken. Want uw geboden vergeet ik niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen, omdat ik mij aan uw bevelen hou. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen. Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig. Omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting, trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven, uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed, uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningscepter is gerechtigheid. Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht, daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft, uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel, prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. breng hem uw hulde, want hij is uw Heer. Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof, in kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land. Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw troon, God, staat tot in eeuwigheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Onze Heer bemint zijn volk, hij omkranst de verdrukte met zegekransen. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Gij behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 22e hoofdstuk, Een schaduw in de nacht. Maximus opende zijn ogen en keek om zich heen. Alles was in het duister gehuld. Het was nacht. Hij had veel langer geslapen dan hij had gedacht. Junia had de jongens in de loop van de ochtend naar huis gestuurd en erop gestaan dat ze zouden uitrusten. Maximus, Achilles en Titus protesteerden eerst. Ze waren niet moe. Maar toen keken ze elkaar aan en barstten in lachen uit. Ondanks hun snelle wasbeurt bij de fontein op de patio en de welkome maaltijd die Junia voor hen had gemaakt, zagen ze er verschrikkelijk uit. Ze hadden donkere kringen onder koortsachtige ogen en hun tunieken waren gescheurd en vuil. En Titus droeg nog steeds de sporen van de aanval van de vorige dag. Ik zal voor Laurens zorgen, had Junia gezegd. Hij moet ook echt slapen. Slapen? Maximus wist zeker dat hij nooit in slaap zou vallen met alle dingen die door zijn hoofd spookten. En toch, zijn hoofd raakte nog maar nauwelijks het kussen of hij viel in een diepe, droomloze slaap. En hij had vanaf het middaguur tot middernacht geslapen. Maximus vouwde zijn armen achter zijn hoofd en staarde nadenkend naar het plafond van zijn slaapkamer. Hij moest een actieplan opstellen. Hij fronste zijn voorhoofd. Wat was die Titus een stommeling? Hij wist ook nooit wanneer hij zijn mond moest houden. Nu wist Laurens al hun namen. Op dit moment kon de man nog niet praten, maar dat was slechts een kwestie van tijd. En dan kon hij alles vertellen wat er gebeurd was. Met een beetje geluk zou niemand geloven wat hij zei. Christenen werden gezien als leugenaars en samenzwerers. Maar er was maar één soldaat voor nodig die wat nieuwsgieriger en strenger was dan de rest, en ze waren er geweest. Het zou niet zo moeilijk zijn de drie jongens op te sporen. Niet dat Titus en Maximus ongebruikelijke namen waren, maar twee jongens in gezelschap van een grote, zwarte slaaf en een klein aapje, dat kwam je niet elke dag tegen, zelfs niet in Rome. We moeten hem daar wegkrijgen, dacht Maximus, naar een dorp waar niemand het verband kan leggen tussen hem en ons. In elk geval niet zonder een heel grondig onderzoek. Maar het was nog maar de vraag hoe ze Laurens de stad uit konden krijgen zonder gepakt te worden. Maximus bleef nadenken over die vraag, tot hij een geluidje bij zijn raam hoorde. Hij kneep zijn ogen dicht en tuurde het schemerdonker in. Niets. Hij moest het gedroomd hebben. Plotseling doemde er een gestalte op bij het raam. Maximus had niet eens tijd om te schreeuwen voordat de gedaante bij hem was en op hem ging zitten om hem stil te houden. Daarna sloeg hij zijn handen zo stevig over Maximus' mond dat hij het gevoel had dat zijn keel dichtgeknepen werd. Hij draaide zijn hoofd heen en weer in een poging vrij te komen, maar de man drukte alleen maar harder met zijn hand. Maximus was bang dat hij zou stikken. Hij schopte met zijn voeten en kronkelde heen en weer. Hij probeerde zijn aanvaller op de grond te krijgen, maar de man zat met zijn volle gewicht op hem. Met zijn vrije hand pakte hij een kussen en hield dat voor Maximus' gezicht. Daarna leunde hij naar zijn oor en fluisterde dreigend: "Als je vertelt wat je in het Colosseum hebt gezien, vermoord ik je de volgende keer. Jou en je vrienden ook." Toen, net zo plotseling als de man gekomen was, stond hij weer op en verdween met één sprong door het raam. Maximus trok het kussen weg voor zijn gezicht en hapte naar adem. Toen voelde hij aan zijn borstkas of zijn ribben niet waren gebroken. Hij ging op de rand van zijn bed zitten. Het was zinloos achter de aanvaller aan te gaan. Hij was al lang verdwenen. Zijn hart klopte wild. Zijn nek droop van het koude zweet. Hij had niets kunnen zien of begrijpen. Het was allemaal zo snel gegaan.
Hij had geen idee wie deze man was geweest. Misschien een vriend van Laurens.

Lees uit 23e hoofdstuk, Aarzeling. Achilles keek vanuit zijn ooghoeken naar zijn vriend. Hij vond dat hij vreemd deed sinds ze het huis hadden verlaten. Hij leek gespannen, schrikachtig. Hij bleef omkijken naar voorbijgangers, sprong op toen iemand tegen hem opbotste. En op dit moment van de dag was dat onvermijdelijk. Hij keek nerveus naar alles om zich heen. Maximus, gaat het wel? Vroeg hij. Ja, ik heb niet goed geslapen. Dat was een halve waarheid, want de tweede helft van de nacht had hij geen oog dicht gedaan. Ben je ergens bezorgd om? Maximus had Achilles niets verteld over de indringer. Hij was bang voor de reactie van zijn vriend. Achilles was een driftkop en zou kunnen uithalen naar de eerste de beste. Maar dat was juist het probleem. Maximus wist niet wie hem bedreigd had. Bij nader inzien dacht hij niet langer dat het een christen was die hem had aangevallen. Dat was helemaal niet logisch. Wie durfde in deze tijd op te scheppen dat hij een christen had gered? Niemand. En zeker Maximus niet. En als de christenen hadden geweten dat Laurus was achtergelaten in het Colosseum, zouden ze vast al eerder naar hem toegegaan zijn. Misschien was het de dief van Titus Bulla geweest, of een van zijn handlangers. En als dat zo was, was het een bewijs dat ze betrokken waren geraakt bij iets belangrijkers en gevaarlijks. Maximus huiverde, keek toen op naar zijn vriend en glimlachte. Nee, hij zou nu nog niet zeggen. Hij moest er eerst wat langer over nadenken. In elk geval was dit niet de tijd om afgeleid te worden. Ze hadden Laurus en ze moesten iets met hem. Ze moesten een manier vinden om hem ergens naartoe te brengen. Dat was het meest urgente probleem nu. Ik maak me zorgen om onze betrokkenheid bij Laurus, zei hij. Ik kan niet wachten tot we niets meer met hem te maken hebben. Het is allemaal te riskant. Terwijl hij sprak, zag hij aan de kant een jongen staan, met zijn rug tegen de muur die hem aanstaarde. Hij probeerde het niet eens te verbergen, integendeel. Hij leek zelfs een beetje te pronken met zijn arrogante houding, een grijns op zijn lippen. Maximus keek weg. En toen hij over zijn schouder omkeek, was de jongen verdwenen. Hij had het zich vast ingebeeld.

We lezen het 24e hoofdstuk, Hoop. Een paar minuten later ontmoetten Maximus en Achilles Titus voor het huis van Junia, en ze openden meteen de deur voor hen. Hij heeft gesproken, kondigde ze stralend aan. Maximus wierp een snelle blik in de straat achter hem en ging het huis binnen. In de hoop door te gaan voor gewone bezoekers, waren ze door de voordeur naar binnen gegaan. Maar dat was nog geen reden om de aandacht te trekken. Op dit moment van de dag was het enorm druk op straat. Ben je gek geworden? Siste hij meteen toen de deur dicht was. De hele straat kon je horen. Junia werd bleek. Het spijt me, stamelde ze. Ik dacht er niet aan. Dat was precies waar Maximus zich zorgen om maakte. Als Junia niet voorzichtig was, liepen ze een nog groter risico. De situatie werd steeds snijpender. Er was geen tijd te verliezen. Hij heeft gesproken, vroeg hij even later. Junia knikte en glimlachte. Ik ging vanochtend bij hem kijken met een kom hete bouillon. En toen hij het op had, bedankte hij me. Dus hij voelt zich beter. Het meisje fronste. Nou, hij sprak, maar hij is nog steeds zwak. Hij kan nog niet opstaan. Maximus fronste ook. Maar intussen heeft hij me wel verteld waar ik mijn meester kan vinden. Alle gemartelde christenen zijn begraven in de catacombe, buiten de stadspoorten. De catacombe? Maar daar zijn er meerdere van. Dat weet ik. Maar Laurus heeft me verteld welke ik hoogstwaarschijnlijk moet hebben. Junia bloosde, aarzelde en durfde toen een vraag te stellen. Zou een van jullie met me mee willen daar naartoe? Ik zou mijn meester graag de laatste eer willen bewijzen, maar ik ben bang om alleen te gaan. Titus staarde ongemakkelijk naar zijn voeten. Er werd algemeen aangenomen dat het op deze begraafplaatsen krioelde van allerlei geesten en spoken. Hij begreep Junia's angst heel goed, maar het ontbrak hem aan moed om te gaan. Trouwens, het risico op ontdekking was te groot.

Titus en ik regelen het wel. Achilles wierp hem een lange en enigszins wantrouwende blik toe. Maximus besloot er niet op te reageren. Het kwam hem wel goed uit om Achilles en Junia even uit de buurt te hebben. Dan zouden ze zijn slechte geweten niet storen. Maximus had niet de bedoeling om zijn vriend te verraden, maar hij wilde de zaken geregeld hebben, zo snel, zo simpel en bovenal zo veilig als mogelijk was. En om dat te kunnen doen, moest hij een stap terug doen, moest hij afstand bewaren en zijn hoofd koel houden. Dat was nu nodig. Er was geen ruimte voor gevoelens.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen uit het 25e hoofdstuk, Een echte schat. Fulgur legde zijn zak vol goudstukken terug in de verstopplek en duwde de steen terug op zijn plaats. Met zijn tenen schopte hij er wat aarde overheen. Nog een paar zakken als deze en het zou allemaal voorbij zijn.

Dag Rome, dag vervloekte stad. Nog iets meer tijd en Fulgor had genoeg geld bij elkaar verzameld om een boot te kopen en ver weg te zeilen. Heel ver weg. Naar Egypte misschien. Of een ander land waar niemand hem kende en niemand naar hem op zoek was. Waar hij zich niet langer hoefde te verstoppen. Waar hij zijn vermogen openlijk kon uitgeven. Fulgor had zo lang op dit moment gewacht. Hij zou niet toestaan dat 3 kinderen en een aapje hem in de weg zaten. Hij zou niet toestaan dat ze nu alles verpesten. Er werd op de deur geklopt. Ja? Een jonge jongen kwam de kamer binnen, zijn hoofd licht gebogen. De slaaf, die reus is op pad gegaan, Fulgor. De slaaf, zeg je. Ja. Was hij alleen? Nee. Er was een meisje bij hem. Fulgor dacht een moment na. Niemand zou luisteren naar een slaaf, wat hij ook zei. Zijn woorden hadden geen waarde. Zelfs als hij zo ongelooflijk sterk was, was hij niet het gevaar. We laten hem volgen, voegde de jongen aan toe. En de andere 2? Die zijn nog steeds in het huis. Dat houden we goed in de gaten. Aan de voorkant en aan de achterkant. Iemand houdt ook senator Julius Claudius' huis in de gaten. Voor het geval dat... Fulgor knikte. Goed, ga zo door. Ik moet op de hoogte zijn van elke beweging die ze maken. Ja, Fulgor. De jongen aarzelde voor hij durfde toevoegen. Maar ik denk niet dat de zoon van de senator zal praten... Hij is te bang. Fulgor fronste zijn wenkbrauwen en barstte uit. Wie heeft er om jouw mening gevraagd? Er verscheen angst in de ogen van de jongen. Niemand. Fulgor, ik zei het gewoon. Nou, zeg maar gewoon niets meer en voer gewoon mijn bevelen uit. Natuurlijk, Fulgor. Nu, wegwezen. Zijn toon liet geen ruimte voor discussie. Wegwezen en laat me weten wat ze allemaal doen. De jongen hoefde het geen 2 keer te horen. Hij haastte zich de kamer uit. Wat een ezel, gromde Fulgor grijnzend. Bij Jupiter, wat had hij er een hekel aan dat al die jongens als bloedzuigers aan hem hingen. Als hij ze niet nodig had om zijn fortuin te maken, zou hij ze al lang geleden hebben weggestuurd. En dan te denken dat sommige van hen... hem zagen als een grote broer of vader. Ha! Fulgor spuugde op de grond. Al dat slappe gedoe maakte hem misselijk.

We lezen het 26e hoofdstuk, een oude beheerder. Vlak bij de rand van de stad kwamen Junia en Achilles bij een groot veld met tientallen graven. Sommige waren al heel oud. Nieuwe begrafenissen vonden nu plaats in ondergrondse tunnels. Die werden uitgegraven om zo goed mogelijk gebruik te maken van het kleine stuk grond. Junia had verwacht dezelfde verlaten sfeer te treffen als op andere begraafplaatsen die rond de stad lagen, waar dag en nacht lichamen werden verbrand, waardoor je de lucht niet kon inademen. Maar hier was geen vuur te zien, geen misselijkmakende stank. Sterker nog, de plek was verlaten. "Weet je zeker dat het hier is?" vroeg ze aan Achilles. Hij speurde de omgeving af en zag een oude man die op een rotsblok zat. Hij keek in hun richting. Achilles knikte naar hem, maar de oude man bewoog niet. "Laten we het aan die man vragen," zei hij. "Misschien kan hij het ons vertellen." De twee liepen in zijn richting. Toen ze dichterbij kwamen, draaide de man langzaam zijn hoofd naar hen toe. Achilles boog licht en Junia glimlachte als groet. Maar de man reageerde nog steeds niet. Hij hield zijn hoofd lichtjes gebogen, alsof hij naar iets luisterde. Na een moment vroeg hij: "Wie is daar?" Hij strekte een trillende hand uit en tastte in de lucht om hem heen. "Hij is blind," fluisterde Achilles. Plotseling stond de oude man op. Hij glimlachte, waardoor zijn weinige tanden zichtbaar werden. "Ja, ik ben blind," zei hij, "maar ik ben niet doof." "Waar zijn jullie manieren? Heeft niemand je ooit geleerd hoe je jezelf op de juiste manier moet voorstellen, jongeman? Wie ben je?" "We komen uit Rome," antwoordde Achilles. "Dat wist ik al, mijn jongen. Ik hoorde jullie vanuit het noorden komen." De twee jongeren keken elkaar in verbazing aan. "Ik kan zelfs horen dat jullie met z'n tweeën zijn. Jullie lopen niet in hetzelfde ritme. Eén van jullie moet een stuk langer zijn dan de ander." Junia keek instinctief omhoog naar Achilles. Ze glimlachte, want het was waar. De Numidier was ontzettend lang. "Heb ik het mis?" Nee, stamelde Achilles, slecht op zijn gemak. De glimlach van de oude man werd wijder, opgetogen dat hij indruk op hen had gemaakt. Hij pronkte graag met zijn uitstekende waarnemingsvermogen. Achilles bekeek hem enigszins wantrouwend. "Je kon nooit te voorzichtig zijn." Sinds ze het huis hadden verlaten, was hij constant op zijn hoede geweest. "En kijk niet zo naar me," ging de oude man verder. "Mijn ogen zijn echt blind. Ze hebben nooit het daglicht gezien." Om dat te bewijzen hief hij zijn hoofd op en bewoog het van links naar rechts om hen zijn ogen te laten zien, die troebel en wit zagen. "Ik heet Augustus en ik ben de beheerder van deze begraafplaats," zei hij. "Kan ik jullie helpen?" Achilles wilde iets zeggen, maar Junia was hem voor. "Gegroet, Augustus. Mijn naam is Junia." Het gezicht van de man lichtte op. "Ah, een jonge vrouw. Dat had ik dan weer niet geraden." Junia glimlachte geamuseerd en boog zich naar hem toe. "Ik ben op zoek naar mijn meester Cornelius. Ik weet dat hij hier ergens is." "Er is hier niemand, behalve ik." "Cornelius is gestorven." Het gezicht van de beheerder betrok. "Vorige week in het Colosseum," ging Junia verder met een haperende stem. "Mogen zijn ziel in vrede rusten," mompelde de man. "Ik moet weten waar hij is, zodat ik er zeker van kan zijn dat hij een gepaste begrafenis heeft gekregen." "Je hield dus van hem?" vroeg de oude man. "Hij was een goede man." De beheerder hield zijn hoofd schuin, alsof hij de jonge vrouw aandachtig bekeek en in haar hart keek. Junia bloosde
en voelde zich ineens ongemakkelijk. Ze was niet gewend aan blinde mensen. Vooral niet aan deze, die ondanks zijn handicap haar zo goed scheen te kunnen zien. "Waarom denk je dat hij hier is?" vroeg de oude man uiteindelijk. "Worden niet alle christenen in de catacomben begraven?" vroeg Junia verward. De man tuitte zijn lippen. Hij zou ergens anders kunnen zijn. "Waarom ben je precies naar deze plek gekomen?" Junia wist niet wat ze moest zeggen. In verwarring keek ze naar Achilles. Hij schudde zijn hoofd, alsof hij wilde zeggen dat ze moest oppassen met wat ze zei. Ik ging er gewoon vanuit dat hij hier was." De man ging staan. Junia's aarzeling was hem niet ontgaan. "Als je meester behoorde tot hen die in de naam van Christus gestorven zijn, heeft hij een waardige begrafenis gekregen. Hier of ergens anders. De broeders zullen voor zijn graf hebben gezorgd." "Kan ik hem zien?" vroeg Junia hoopvol. "Wie?" "Mijn meester. Ik zou willen zien waar hij ligt." "Dat heeft geen zin. Maar hij heeft een gepaste begrafenis gekregen, dat zeg ik toch. Is dat niet genoeg voor je?" "Maar ik moet..." "Geloof je me niet?" "Dat is het niet," stamelde Junia. "Maar de laatste keer dat ik Cornelius zag, leefde hij nog. Ik kan niet aan het idee wennen dat hij dood is. Hij was alles wat ik had." Het meisje stopte voor ze in huilen uitbarstte. "Ik weet niet meer wat ik moet doen." Junia voelde zich inderdaad verloren. Zolang ze de slavin van Cornelius was geweest, had ze zich geen zorgen hoeven te maken om haar toekomst. Haar meester was een goede man. Hij had altijd voor haar gezorgd. Toen hij haar vrijheid had gegeven, had ze ervoor gekozen bij hem te blijven. En dat was prima. Maar nu hij weg was, voelde ze zich verloren. Ze wist niet wat er van haar zou worden en wat ze moest doen. En deze vreemde man joeg haar angst aan. De blinde man stak zijn kin naar voren. "En jij?" vroeg hij aan Achilles. "Ik begeleid haar, dat is alles." De beheerder was een moment stil, dacht na en strekte toen zijn hand uit. "Help me overeind." Achilles stapte naar voren. De blinde man pakte zijn arm en ging staan. Met een paar subtiele maar welbewuste aanrakingen nam hij de maat van de jonge man voor hem. Ja, hij kon merken dat Achilles een sterke kerel was. "Kom," zei hij toen. De oude man greep een lange staf die hij als wandelstok gebruikte. Hij liep naar een hoek van de begraafplaats. Junia aarzelde, maar Achilles gaf haar een stil knikje ten teken dat ze moest volgen. Ze hoefde niet bang te zijn, hij zou voor haar zorgen. De reusachtige Numidiër hield zijn ogen gericht op de blinde man en hij lette op elke beweging die hij maakte. Maar de man gaf niets prijs en zijn gezicht bleef neutraal, terwijl hij langzaam, maar met zekere passen verder liep. Nadat ze tussen de graven door waren gelopen, stopte het drietal uiteindelijk. Zonder het te merken hadden ze bijna de hele begraafplaats overgestoken. En nu stonden ze op een plek die iets lager lag dan de rest van het terrein. Verborgen voor de ogen van de voorbijgangers op de weg. Voor hen bevond zich de ingang naar een ondergrondse galerij. "Hier is het," zei de beheerder, terwijl hij zich omdraaide en luisterde naar verdachte geluiden voor hij de smalle ingang inliep. "Snel," zei hij, "we mogen niet gezien worden."

0: We lezen het 27e hoofdstuk, Getuigenis. Toen Laurus eindelijk zijn ogen opendeed, schrok hij. Twee van de jongens die zijn leven hadden gered, stonden naast zijn bed. Het leken tieners. Ze praatten zachtjes met elkaar. Goedemorgen, fluisterde hij. Titus en Maximus vielen meteen stil en keerden zich naar hem toe. Laurus zag de ongemakkelijke blik in hun ogen. Goedemorgen, herhaalde hij. Hallo, antwoordde Maximus. Zijn toon was koud en afstandelijk, heel anders dan de warmte van de jonge vrouw die tot dan toe voor hem had gezorgd. Laurus huiverde en draaide zijn hoofd naar de tweede jongen, die een aapje op zijn schouder had zitten. Hallo, Titus was het toch? Titus beet op zijn lip en fronste. Laurus merkte de spanning die in de lucht hing. Is er iets mis? Vroeg hij na lange stilte. Is Junia er niet? Maximus schudde zijn hoofd. Ze is met onze vriend naar de catacombe gegaan. Is ze weg? Waarom heeft ze me niet verteld dat ze al zo snel wilde gaan? Ik had niet de kans om haar te vertellen hoe je daar binnen kunt komen. Junia is geen klein meisje meer, snauwde Maximus. Ze vond het niet nodig je toestemming te vragen. Het is niet wat je denkt. Je hebt een wachtwoord nodig om de catacombe in te komen. Een wachtwoord? Maar waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ik wist niet dat ze er al zo snel heen zou gaan. Maximus schopte boos tegen het bed. Laurus zweeg. Na een lang moment vroeg hij: Je mag me niet, hè? Daar schrok Maximus van. Laurus' openheid bracht hem van zijn stuk. Hij herpakte zich en antwoordde na een paar seconden op dezelfde vlakke toon: Ik heb niets tegen je, maar ik heb hier niet om gevraagd. Het is veel te riskant. Als het aan mij had gelegen, had ik je in de cel gelaten. Maximus was niet bijzonder trots op wat hij net had gezegd, maar het was de waarheid. Totaal onverwacht glimlachte Laurus. Dat begrijp ik, zei hij. Maximus was verbaasd. Je begrijpt het. Het zou makkelijker voor je zijn geweest om me daar te laten. Niemand zou het ooit geweten hebben, terwijl nu... Hij zweeg een moment en ging verder. Bedankt. In deze tijd is het dapper van je om een christen te helpen. Dapper? Het is pure waanzin. Je hebt mijn dank. Zonder jullie zou ik nu dood zijn. Toen Titus en Maximus niet antwoordden, ging Laurus verder. Twee keer had ik moeten sterven en twee keer ben ik gered. De Heer is groot. Titus trok zijn wenkbrauwen op. Zijn nieuwsgierigheid won het. Twee keer? Laurus knikte. Ik had hetzelfde lot als mijn christenbroers moeten ondergaan en in de arena moeten sterven. In plaats daarvan werd ik in mijn cel gelaten. Dat is niets voor hen, kon Titus niet nalaten om te zeggen. De mannen die de circusspelen organiseerden stonden bekend om hun harteloosheid en wreedheid. Titus kende ze maar al te goed. Zijn vader had vaak met hen te maken. Ze behoorden tot zijn beste klanten. Ze kwamen naar hem toe om de wilde dieren te reserveren voor de spektakels. En ze kozen altijd de meest woeste dieren. Ze wilden de spelen graag zo bloedig mogelijk laten verlopen, om het publiek te laten brullen van afgrijzen. En sterker nog, Titus was het met hen eens. Hij was opgegroeid te midden van het geweld van deze spektakels en niets schokte hem meer. Hij was altijd teleurgesteld als het publiek riep dat een slachtoffer gespaard moest worden. Laurus bekeek de jongen naast hem eens goed en probeerde zijn hart te lezen. Hij wist niet goed wat hij van zijn opmerking moest denken, toch ging hij verder. Toen ze me kwamen halen, was ik thuis, in bed. Ik herinner het me niet heel goed. Ik had koorts en was aan het ijlen. Ik had al dagenlang nauwelijks iets gegeten. Ik denk dat de soldaten overdag kwamen. Meestal komen ze 's nachts of heel vroeg in de ochtend, om zeker te weten dat ze je thuis treffen, maar niet in mijn geval. Ze moeten een tip hebben gekregen, moeten hebben geweten dat ik er was. Laurus' stem was vreemd kalm. Hij klaagde niet. Hij vertelde gewoon de feiten, alsof simpele feiten de verschrikking ervan konden verhullen. Toen ze me meenamen, kon ik nauwelijks staan. Ik weet nog dat ze woedend waren. Twee mannen moesten me dragen, omdat ik zelf niet kon lopen. Toen ze me in... Dat hoef je ons niet allemaal te vertellen. Je zult jezelf weer moe maken, onderbrak Maximus hem. In werkelijkheid kon het Maximus niet schelen hoe moe Laurus was. Hij wilde zijn verhaal gewoon niet horen. Hoe minder hij wist, hoe makkelijker het zou zijn om hem aan de autoriteiten over te geven. Hij moest absoluut neutraal en afstandelijk blijven. Ik denk niet dat de toeschouwers veel lol aan me gehad zouden hebben, concludeerde Laurus. Ik was te zwak. Dat is ongetwijfeld waarom ze me in de cel achterlieten. In elk geval, ze hoefden me alleen maar te vergeten, want ze wisten dat ik toch wel zou sterven. Hij zweeg en liet zijn hoofd weer met gesloten ogen terugzakken in het kussen. Hij voelde zich nog steeds zo moe. Maar als de Heer heeft besloten mij te redden, moet hij andere plannen voor me hebben, voegde hij eraan toe. Verwonderd dacht Titus dat hij bijna een spoor van spijt in zijn stem kon horen. Je bent dus niet bang om te sterven? Vroeg hij nieuwsgierig. Maximus keek hem fronsend en afkeurend aan. Bang? Vroeg Laurus. Iedereen is bang om te sterven. Titus schudde zijn hoofd. Jullie niet, jullie christenen. Sommigen van jullie lachen zelfs als ze voor de leeuwen staan. De mensen denken dat jullie allemaal gek zijn. Laurus glimlachte. Nee, het is niet de dood die ons bang maakt, maar het lijden. Niemand wil lijden. Maar de belofte van het geluk dat op ons wacht is zo geweldig. Het helpt ons onze angst voor het lijden te overwinnen. De belofte? Welke belofte? Laurus draaide zijn hoofd lichtjes en knikte naar de boekrol die naast hem lag. Kijk maar eens, zei hij. Open alsjeblieft dat boek en geef het aan mij. Titus wilde de boekrol net oppakken, toen Maximus' stem hem stopte. Niet doen, Titus. Titus keek zijn vriend verrast aan. Laurus keek ook met onverholen verrassing naar Maximus. Maximus kneep zijn ogen een beetje beschaamd dicht en haalde toen zijn schouders op. Ach, wat had het ook voor zin om ophef te maken? Titus pakte het boek en gaf het aan Laurus, die de rol langzaam opende. Hij kreeg langzamerhand zijn kracht terug, hoewel hij nog steeds erg zwak was. Elke beweging kostte hem veel moeite. Na een lang moment vond hij uiteindelijk wat hij zocht. Toen las hij, met hernieuwde kracht. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Titus zei eerst niets, maar na een paar seconden vroeg hij, rijkelijk beloond? Een schat? Laurus glimlachte. Onze beloning zal een eeuwig leven dicht bij onze God zijn. Maximus lachte spottend. Nou. Titus keek teleurgesteld. En dat is het? Dat is jullie beloofde beloning? Laurus knikte. Titus fronste. Nou, in dat geval waren die christenen echt een beetje gek. Hij had gehoopt dat ze een soort wonderrecept hadden om eeuwige vreugde te bereiken. Een wondergebed dat je op kon zeggen. Dat zou hij graag gedaan hebben. Of een offer dat je moest brengen. of een nieuw soort magische amulet. Het is de belofte om voor eeuwig en onvoorwaardelijk geliefd te zijn.
1: Oké, zei Titus twijfelend.
0: Ben je dit leven gewoon zat? Vroeg Maximus kil.
2: Nee, niemand van ons zoekt de dood. We accepteren die alleen wanneer we geen andere keuze hebben en we plaatsen ons leven in de handen van de Heer. Maar tot het zover is, doen we wat we kunnen om in leven te blijven. We verstoppen ons, we blijven uit het zicht, we strijden verder.
0: Als jullie waarde hechten aan jullie leven, is het enige wat je hoeft te doen, jullie religie af te zweren.
1: Dat is waar. Maar dat zou ook betekenen dat we die oneindige, eeuwige liefde afzweren.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, van harte welkom in het programma De Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 19 en wij lezen Genesis hoofdstuk 37, Job hoofdstuk 27 en 28 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 25 tot en met 27. Wij bevinden ons momenteel in de tijdsperiode Patriarchen en vandaag lezen wij verder over Jozef, de zoon van Jacob. In het boek Job lezen wij verder in het antwoord van Job tegen zijn vrienden. De tijdsperiode

halen, dan kan dat op onze website. Bidden wij dan eerst samen vooraleer wij lezen in de Bijbel. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 37. Jozef weggevoerd naar Egypte. Jacob woonde in Kanaan, waar ook zijn vader als vreemdeling verbleven had. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef was een jonge man van 17 jaar, toen hij met zijn broers, de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de kudde hoedde. Hij bracht de kwade geruchten die over zijn broers in omloop waren aan hun vader over. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en zij gingen hem zo haten dat zij geen goed woord meer voor hem over hadden. Jozef had eens een droom. Hij vertelde die aan zijn broers, en daardoor gingen zij hem nog meer haten. Hij zei: "Hoor toch eens wat voor droom ik heb gehad. Wij waren schoven aan het binden op het veld. Mijn schoof kwam overeind en bleef rechtop staan. Jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen voor mijn schoof." Zijn broers zeiden: "Wou je soms koning over ons worden of over ons heersen?" Zo haten ze hem steeds meer vanwege de dromen die hij vertelde. Later had hij nog een droom en ook die vertelde hij aan zijn broers. "Ik heb weer een droom gehad," zei hij. "Ik zag dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij bogen." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, gaf zijn vader hem een berisping. Hij zei: "Wat moet dat met die droom van jou? Moeten ik, je moeder en je broer zich soms voor jou tot op de grond neerbuigen?" Daardoor werden zijn broers nog afgunstiger op hem. Maar zijn vader onthield het gebeurde. Eens waren zijn broers bij Sichem de kudden van hun vader gaan weiden, toen Israël tegen Jozef zei: "Je weet dat je broers de kudde weiden bij Sichem. Zou je niet naar hen toe willen gaan?" Hij antwoordde: "Dat wil ik graag doen." Israël zei: "Ga dan eens kijken of alles in orde is met je broers en met het vee, en kom het mij dan vertellen." Zo liet hij hem uit het dal van Hebron vertrekken. Toen hij in de buurt van Sichem kwam en daar buiten aan het ronddwalen was, kwam iemand op hem af en vroeg hem: "Wat zoekt u?" Hij antwoordde: "Ik ben op zoek naar mijn broers. Kunt u mij misschien zeggen waar zij hun kudde weiden?" De man antwoordde: "Ze zijn van hier vertrokken en ik heb ze horen zeggen: 'Laten wij naar Dothan gaan.'" Jozef ging daarop zijn broers achterna en vond hen in Dothan. Zij hadden hem al in de verte zien aankomen, en voor hij bij hen was, smeden zij het plan om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: "Daar komt

komt hij aan, de grote dromer. Nu hebben wij de kans. We vermoorden hem en gooien hem in een put. We kunnen zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen wij eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Juda dit hoorde, probeerde hij hem uit hun handen te redden en zei: wij mogen hem niet doden. Ruben zei tegen hen: vergiet toch geen bloed. Ginds in de steppe is een put, gooi hem daarin, maar sla niet de hand aan hem. Hij wilde hem uit hun handen redden en bij zijn vader terugbrengen. Zodra Jozef bij zijn broers kwam, trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Terwijl ze zaten te eten, zagen zij ineens een karavaan van Ismaëlieten, die van Gilead kwam. De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars. Zij waren op weg naar Egypte, om de koopwaar daar af te leveren. Juda zei tegen zijn broers: wat hebben wij eraan die broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken? Laten wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand aan hem slaan. Hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees. Zijn broers stemden daarmee in. Toen Midjanistische kooplieden voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 sikkel zilver aan de Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en merkte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij kwam terug bij zijn broers en zei: de jongen is weg, wat moet ik nu beginnen? Zij namen het prachtige kleed van Jozef, slachten een geitenbokje en doopten het kleed in het bloed. Toen lieten zij het naar hun vader brengen met de boodschap: dit hebben wij gevonden. Kijk eens goed. Is het misschien het kleed van uw zoon? Hij herkende het en zei: het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd. En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en treurde lange tijd om zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij liet zich niet troosten en zei: treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk. En zijn vader bleef hem bewenen. Intussen hadden de Midjanieten Jozef in Egypte verkocht aan een zekere Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht. Job, hoofdstuk 27. Job houdt zijn onschuld vol. En Job vervolgde: bij de levende God die me mijn recht onthoudt, bij de Almachtige die mijn leven vergalt, zolang ik leef, zolang Gods adem me bezielt, zullen mijn lippen niet liegen, zal mijn tong geen onwaarheid spreken. Nooit in eeuwigheid zal ik jullie bijvallen. Tot mijn laatste snik kom ik op voor mijn onschuld. Rechtvaardig ben ik, dat houd ik vol. Geen dag van mijn leven kan mij iets verwijten. Nog liever zou ik volhouden. Mijn tegenstander staat in het ongelijk. Mijn vijand is de schuldige. Immers, wat mag ik als zondaar verwachten? God snijdt je weg, God eist je leven op. Of denk je dat God naar zondaars luistert, hun noodkreet hem bereikt? Kunnen zij zich ooit veilig voelen bij hem, de Almachtige aanroepen, te alle tijden? Ik zal jullie leren wat God in zo'n geval doet. Precies vertellen hoe de Almachtige reageert. Trouwens, jullie zagen het allemaal toch zo goed.
Wat wil dit zinloos gesprek dan nog? Dit heb je als zondaar van God te verwachten. Dit houdt de Almachtige voor zo iemand achter de hand. Talrijk zijn zijn kinderen, maar ze komen om door het zwaard. Groot is zijn familie, maar die verhongert. Wie gespaard blijft, sterft aan de pest. Geen weduwe die erom treurt. Al vergaart hij geld als stof, en mooie kleren alsof het gewoon slijk was. Hij doet maar. De rechtvaardige trekt ze aan. De onschuldige gaat strijken met zijn geld. Het huis dat hij bouwt blijkt spinrag te zijn. Een nietige hut op het veld. Hij is nog rijk als hij gaat slapen. Maar bij zijn ontwaken rest hem niets meer. Verschrikkingen vallen op hem bij klaar lichte dag. En 's nachts rukt de stormwind hem weg. De oostenwind pakt hem op, sleurt hem mee, rukt hem weg van zijn plaats. Meedogenloos werpt God hem tegen de grond. Probeer maar eens aan zijn greep te ontkomen. Men klapt vol leedvermaak in de handen. Vanuit zijn eigen huis wordt hij nagefloten. Hoofdstuk 28. De wijsheid ligt niet binnen de greep van de mens. Ja, zilver kun je wel ergens vinden. Goud kun je wel ergens wassen. IJzer kun je uit de bodem halen. Erts kun je omsmelten tot koper. Het duister kun je terugdringen. En tot in de verste hoeken kun je de donkere diepte van de rotsen doorzoeken. Ja, men hakt gangen uit, ver van de bewoonde wereld, waar bijna niemand komt. Kronkelgangen als draden zo dun. Boven op de aarde ontkiemt het graan. Diep onderin woelt een soort vuur. In haar gesteente is saffier te vinden en ook stofgoud. Geen roofvogel kent het pad daarheen. Zelfs de havik weet het niet te ontdekken. De machtigste dieren blijven er weg. Geen leeuw is er ooit doorgedrongen. Alleen de mens, die de hand slaat aan het gesteente, de fundamenten van de bergen omwoelt en tunnels boort in de rotsen. Die ontdekt inderdaad allerlei kostbaarheden. Damt hij de bronnen van de rivieren af, dan brengt hij inderdaad de meest verborgen schatten aan het licht. Maar wijsheid, waar vind je die? Weet iemand waar zij woont? Geen mens kent de weg naar haar toe. In het land van de levenden is zij onvindbaar. Als de oceaan zegt, niet hier, dan zegt de zee, hier evenmin. Ze is voor geen goud te koop, met geen zilver te betalen. Goud uit Ophir is niet goed genoeg. Cornalijn nog saffier. Goud of glas komen hier niet in aanmerking. Geen sieraden, hoe kostbaar ook, halen het erbij. Koraal en kristal, zij verbleken. Een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. Waardeloos blijkt topaas uit kus. En het zuiverste goud is geen geschikte munt. Waar komt de wijsheid dan vandaan? Weet iemand waar zij woont? Zij is verborgen voor al wat leeft. Zelfs de vogels in de lucht kunnen haar niet ontdekken. Dood en onderwereld zeggen: wij hebben het gerucht gehoord dat alleen God het pad erheen kent. Hij weet waar zij zich ophoudt. Zijn oog reikt tot aan de grenzen van de aarde. Hij ziet alles wat de hemel omspant. Hij die de kracht bepaalt van de wind
en de omvang van de zee, die de wet voorschrijft aan de regen en donder en bliksem dirigeert. Hij ziet de wijsheid, kent, begrijpt en doorziet haar. Hij zegt tegen de mens: wijsheid? Wijsheid is de Heer vrezen, het kwaad vermijden. Spreuken, hoofdstuk 3, vers 25 tot en met 27. Vrees de verschrikking niet die plotseling aankomt, of het dreigend geweld van de slechte mensen. Want de Heer zal aan je zijde staan, en hij zal je voet voor de valstrik behoeden. Ontzeg niets goed aan wie het toekomt, zolang je bij machte bent het te geven.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma De Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 19 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 37, Job hoofdstuk 27 en 28 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 25 tot en met 27 gelezen. En om deze dag af te sluiten lezen wij nog een citaat van de geleerde Theodoretus van Cyrus. Waarom benijden zijn broers Jozef? Zijn vader hield van hem omdat hij de zoon was van zijn oude dag, Rachels zoon, en uitblonk in deugd. Dus toen zij zagen dat hij voorrang kreeg, werden zijn broers jaloers. In eerste instantie, in een poging hun vader tegen Jozef op te zetten, maakten zij vaak lasterlijke opmerkingen. Maar toen dit niet hun doel bereikte, besloten ze hem uit de weg te ruimen en stemden ze ermee in om hem te verkopen. De droom van de schoven voorspiegelde de eerbied die zij voor hem hadden in verband met het graan, aangezien zij naar Egypte gingen voor graanvoorraden en zich voor Jozef bogen, zoals hij had voorspeld. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee met ons de Bijbel te lezen. Morgen is het dag 20 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 38, Job hoofdstuk 29 en 30 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 28 tot en met 32. Nog een gezegende dag gewenst en tot...

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Mogen onze lieve vrouw ons begeleiden gans deze dag.

0: Welkom in het programma Kunstzoeker. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
1: Ja, Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
2: Wel, Jaak, voor de eerste aflevering van Kunstzoekers maken we het ons eigenlijk een beetje gemakkelijk, want we blijven heel dicht bij huis. Het is namelijk zo, beste luisteraars, wij wonen al 40 jaar op dezelfde parochie. Dus in dezelfde kerk zijn we geweest voor dopen, vieringen, lief en leed. Die parochiekerk, dat is voor ons een bijzondere kerk van grote betekenis. Maar niet alleen voor ons, ook onroerend erfgoed. De officiële instantie van Vlaanderen die zich bezighoudt met het beschermen van monumenten, noemt het een bijzondere kerk. Onze parochiekerk is dan wel geen hele oude kerk, maar het is dus wel beschermd erfgoed. Maar voor ik vertel over welke kerk het gaat, Jaak, moet ik jou iets vragen. Waarom zijn wij in deze wijk komen wonen?
1: Dus wij zijn in deze wijk komen wonen omdat het voor ons heel praktisch was. Hier dichtbij is het Sint-Pieterstation. We konden dus gemakkelijk met de trein naar ons werk.
2: Ja, wij wonen dus in de buurt van het Gentse Sint-Pieterstation, namelijk in de parochie Sint-Paulus. We nemen jullie vandaag dus mee naar de Sint-Pauluskerk in Gent. Die vind je op de hoek van de Smitsestraat en de Sint-Paulusstraat. Die Smitsestraat komt uit op het groot plein, het Maria Hendrika plein, vlak voor het station Gent-Sint-Pieters. Wij wonen dus echt op een boogscheut, zegt, van dat station. We zijn allebei jarenlang pendelaars geweest. Jaak, wat denk jij dat ouder is? De wijk met de kerk of het station Gent-Sint-Pieters?
1: Dat is zeker het station Gent-Sint-Pieters. Daarna is dus de wijk telkens aan verder gegroeid en dan is de kerk er gekomen.
2: Ja, dat klopt. Laten we eens even in de tijd reizen. We gaan samen naar het jaar 1900. En we staan hier in de Smitsestraat, zegt, ergens in de wijk. Wat zien we? Geen kerk, geen huizen en ook geen station. Dat was er allemaal toen gewoon nog niet. Wat zien we wel? Landelijk groen, koeien, veldjes met groenten hier en daar, een boerderij die eten kweken voor de stadsbewoners. Er ligt ook een spoorlijn, maar die ligt gewoon gelijk gronds. Er is nog geen spoorberm. Dat is de spoorlijn van Gent naar Brugge. Maar hier stoppen geen treinen. Het is 1900 en het station van Gent, dat is het station Gent-Zuid, een kopstation in het centrum van de stad. Wij weten dat, hè Jaak? Waarom weten we dat? Waar hebben we dat gezien? Hoe landelijk het hier was toen?
1: Ja, hier in het Museum van Schone Kunsten hangt er dus een schilderij over de Meerstraat, waar je dus mooi ziet dat koeien en bomen toen bestonden in die periode. En de schilderij is van Xavier de Kok.
2: Ja, en huizen of een kerk of een station staan daar dus helemaal niet.

0: op. Daarvoor moeten we verder in de tijd. We tijdreizigers, we gaan nu 20 jaar vooruit naar 1920.
1: Ja, wat is hier veel veranderd?
0: Ja, wat zien we daar in de verte blinken? Een smalle ronde toren, rood en witte steen. Net een vuurtoren. En daarbovenop grote wijzerplaten met een klok op de vierkanten. Zodat je van ver kunt zien hoe laat het is. Dat is het torentje van een heel nieuw stationsgebouw. Dat stationsgebouw is indrukwekkend lang. Dat is het station Gent-Sint-Pieters. Dat opende in 1912. En daar rond zien we nieuwe lanen en straten waar volop huizen worden gebouwd. Een hele nieuwe wijk rond dat heel nieuw station. Er is hier ook al een nieuwe parochie. De parochie Sint Paulus sinds 1902. En verder zien we ook een grote school. Het Sint Pieters Instituut. Een school dat de dames van het christelijk onderwijs hebben opgericht in 1906. Dus op die 20 jaar tijd gaan we eigenlijk van een landelijk gebied naar een nieuwe stadswijk in opbouw.
1: Chris, kijk eens naar die straatnamen. Koningin Elisabethlaan, Koning Albertlaan, Prinses Clementinelaan. En kijk eens naar die huizen. Hier wonen geen arme mensen, denk ik.
0: Dat klopt. De nieuwe wijk rond het nieuw station is echt bedoeld voor de burgerij. Rond 1900 kent de stad Gent een hele grote groei. Heel veel mensen komen van het platteland in de stad werk zoeken. Er wonen hier, het is eigenlijk het moment van beluiken en arbeidershuisjes. Maar hier in deze wijk zul je geen beluiken vinden. Het is echt bedoeld voor de betere burgers, zeg maar de middenklasse van toen. Is het goed, Jaak, als ik je een stukje voorlees uit de oprichtingsakte van de parochie?
1: Ja, zeker, ja. Lees maar.
0: Ik citeer dus, hè. Inziende de vurige begeerte der gelovigen bewonenden den Kortrijkse Steenweg onder de parochie van Sint-Pieters buiten te Gent en de altijd aangroeiende bevolking deze parochie, beoogende de meerdere ere gods en het geestelijk welzijn onze diocesanen, gebruikmakende van onze bisschoppelijke macht, gehoord hebben onze synodalen raad en de eerwaarde heer pastoor van Sint-Pieters Buiten, hebben wij goed gevonden de parochie Sint-Pieters Buiten in twee delen te splijten. We stellen dan vast dat de parochianen die wonen op de Kortrijkse Steenweg en de aanpalende straten zullen uitmaken de nieuwe parochie, geplaatst onder de bescherming van de heilige Paulus. In de nieuwe parochiekerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hun plichten onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar zullen ook huwelijken volgens het heilige concilie van Trent plaats hebben, lijkdiensten en alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Getekend door bisschop Stillemans in Gent op 23 december 1902.
1: Die oprichting is in 1902, maar nu is het 1920. De parochie bestaat al 20 jaar en er is nog altijd geen kerk. Hoe komt dat, Chris?
0: Ja, dus die eerste priester van onze parochie, die is ingewijd in de Sint-Paafskathedraal, want die had helemaal geen kerk. Dan is er wel een tijdelijk kerkje gekomen en begon een hele zoektocht naar een stuk grond om een echte parochiekerk te bouwen. Wel, en die zoektocht die heeft geduurd tot 1930. Eigenlijk is het de Eerste Wereldoorlog die ertussen komt en roet in het eten gooit. Maar in 1930 wordt er een oplossing gevonden. De grote school, het Sint-Pieters Instituut, die zusters hebben een stuk van hun hof afgestaan als grond voor de kerk. En de bouw begon dus 1930. Het werd een kerk in een heel bijzondere stijl. Het is eigenlijk tijd dat we samen met jullie het eens gaan bezoeken. onze parochiekerk die net geen 100 jaar oud is. We gaan gewoon te voet, hè? De voordeur uit, even wandelen. Trek de deur dicht, alsjeblieft. Ja, we zijn op weg.

We zijn ondertussen de St. Paulusstraat ingewandeld en zien daar al de kerk voor ons liggen. Wat vooral opvalt is de kleur. Het is een hele witte kerk. Witte muren en rode, donkerrode daken met pannen op. Heel, heel sober. De witte kleur komt door de steen. Het is bekleed met gobertangensteen. Een steen uit Waals-Brabant eigenlijk, uit België, dat zo wat grijs-wit is. En dan de vorm. Vooraan heb je een hoge vierkante toren met kleine vensters in, met ronde bogen. Het lijkt een beetje op een toren om een kasteel te bewaken. Naast de grote toren is er nog een klein torentje en die heeft zelfs schietgaten. Dan heb je de lange, hoge middenbeuk achter de toren en daarnaast een lagere zijbeuk. En helemaal rechts zie je een half ronde vorm. Dat is het koor van de kerk. Half rond met een halve koepel erop. Eigenlijk is de kerk vooral rechte lijnen, maar ook dan gebogen lijnen. Een heel mooi samenspel, allemaal op elkaar afgestemd, zou ik zeggen. Deze stijl noemen we neo-romaans. Als je kijkt, zie je dat het geen oude kerk is vol kunstschatten. Dat mag je niet verwachten. Boven de toren heb je ook een windhaan, zoals op zoveel kerken. De symboliek van de windhaan, dat leggen we wel eens in een andere uitzending uit. Maar de toren zelf springt vooruit. We kunnen dus onder de toren gaan staan. Je kunt met de auto, want er waren toen al auto's, tot onder de toren rijden. En als het moet in het droge uitstappen. En dan gaan we binnen. Een van de zijdeuren nemen. En dan door de tweede deur. En zo komen we de kerk binnen. En zoals altijd, het eerste wat je voelt als je deze kerk binnenkomt, is een oase van rust. Het is hier zo stil, vergeleken met de drukke stad buiten de deur. Stil, ruim, wit, want ook van binnen is het een hele sobere witte kerk. En licht, heel licht. En ook weer hier ronde bogen, ronde gewelfbogen ook. En achteraan, achter het hoogaltaar, heb je die grote halfronde koepel. Het is een heel harmonieuze kerk als je binnenkomt. Het straalt soberheid, sereniteit uit. En dat is geen toeval, want het gebouw, maar ook heel het interieur, is samen ontworpen. Dus alles wat je hier ziet van versiering is eigenlijk speciaal ontworpen voor deze kerk en een groot deel ervan ook gelijktijdig met de bouw van de kerk zelf. En als je binnenkomt zoals wij nu, wanneer de zon schijnt, dan valt heel mooi het licht aan de ene kant door de witte glazen. Een heel aantal glazen zijn gewoon wit. Wat verklaart dat de kerk zo licht is, maar ook door de gekleurde brandglasramen, wat mooie kleurrijke vlekken geeft op de witte muren. We hebben hier een afspraak met eerwaarde heer Michel de Beer. Hij was heel lang pastoor hier in de parochie Sint Paulus. Hij is nu op rust, maar wij noemen hem nog altijd meneer pastoor. En van dat rusten komt ook niet veel in huis, want hij is nog bijzonder actief.

0: Ondertussen is de pastoor van onze parochie bij ons gekomen in de kerk. Hartelijk dank, meneer pastoor, dat u bereid bent om ook wat te vertellen voor de luisteraars van Radio Maria. Mag ik u eerst vragen, hoe lang bent u hier eigenlijk al pastoor, ongeveer?
1: Ik denk dat het exact 34 jaar is. Althans, indien men de jaren erbij telt, op pensioenstelling.
0: Ja, die moet
1: ik
0: zeker
1: vrijwillig. Ja, ik ben vrijwillig nog wat langer gebleven, zolang ik de krachten heb en de gezondheid om het te doen. Maar het was eigenlijk, men heeft dat ook gevierd, officieel was het 25 jaar. Ja, dan ben ik een beetje over die leeftijd gegaan, officieel toch. Maar dan uiteindelijk heeft het bisdom mij gevraagd om een taak neer te leggen en om mij te melden dat er een opvolger was, hè, wat natuurlijk zeer gelukkig was. Maar ik doe het heel graag. Ik doe het verder. En de nieuwe pastoor, de jongere nieuwe pastoor, is, mag ik zeggen, zeer blij dat hij toch want hij heeft nu 6 parochiekerken die alle 6 nog in werking zijn. En dat is natuurlijk enorm veel werk, hè. Je kunt het niet allemaal doen. Er wordt wel nog wat bijgestaan door de vroegere pastoors, maar nu ben ik, denk ik, nog de enige vroegere pastoor. Samen met een diaken in Zwijnaarden. Maar voor de rest, ja. Goed.
0: Maar na zoveel jaar zult u de kerk wel van binnen en van buiten kennen. En mijn vraag aan u is, vindt u het ook een bijzondere kerk? En waarom dan?
1: Wel, ik was van bij het begin, toen ik de eerste keer deze kerk zag, was ik van bij het begin een beetje veroverd door die kerk, door die ruimte. Toen ik binnenkwam, viel het mij op hoe breed de middenbeuk van die kerk was, hoe aantrekkelijk de ruimte, hoe mooi ook, hoe evenwichtig. Het is een neo-Romaanse kerk, maar in de meeste Romaanse kerken valt het op dat de middenbeuk zeer smal en hoog is, terwijl hier de middenbeuk heel breed is, wat mogelijkheden biedt om de liturgie te verzorgen op een aangename manier. Ik heb mij zitten afvragen, omdat ik altijd een beetje de droom gekoesterd heb om niet alleen pastoor te zijn, maar ook architect. Het is een van mijn beroepen die ik graag had uitgeoefend. Ik heb veel belangstelling voor architectuur. En toen ben ik beginnen nadenken en ik heb gekeken naar de gewelven van de kerk, het brede gewelf en hoge gewelf van de middenbeuk. En toen zag ik dat de 2 zijbeukjes veel smaller waren, maar ook veel lager. En ik zat mij af te vragen hoe het mogelijk was dat zo'n grote middenbeuk de zijwaartse druk van zo'n brede boog kon opvangen. Er zijn geen steunberen aan deze kerk. De 2 zijbeuken zijn zeer laag. Dus het punt waarop de boog eigenlijk rust, zit eigenlijk in het eilen. En toen ik voor de eerste maal in de zolder van de kerk terecht kwam, heb ik het verstaan. Het is namelijk, het mysterie was voor mij plots opgelost. Ik zag de geweldige grote spanten. Wat de spant is, het structurele element dat de boog eigenlijk verstevigt. En de grote spant, dus een driehoekige constructie. En wat nieuw was, dat was in gewapend beton. En de kerk is in 1930 gebouwd. En dat is de tijd waarop de eerste maal op grote schaal gewapend beton werd gebruikt. En dus de benedenkant van die grote spanten, die omklemmen als het ware de boog en houden de boog bij elkaar. En dat is, maar je ziet het natuurlijk niet in de kerk, je ziet alleen de boog. Maar boven, als je op zolder loopt, dan zie je inderdaad de boog onder u. Je loopt er bovenop, maar de spant, de zijkanten en de onderkanten van die spant, die omklemmen als het ware de hele boog. Dat is zeer merkwaardig en nieuw voor die tijd. Ongezien, omdat het een totaal origineel constructieelement is. Daarnaast zijn er zeer veel buitengewoon mooie elementen. Het feit bijvoorbeeld dat de kerk gans blank is, dat is ook te danken aan de parochianen zelf. Want we hebben hier tot 2 maal toe een brandstichting zelfs gehad, een vrijwillige brandstichting. Met als gevolg dat de ganse kerk blakerzwart gemaakt is door de rookontwikkeling. De ganse kerk was vol rook. En dankzij de medewerking van alle vrijwilligers, van de parochianen, is er hier met man en macht gepoetst geworden, ook gelukkig door een professionele ploeg uit Antwerpen, die dat ook zeer mooi hebben afgewerkt. Maar we hebben alle elementen op de grond, de standbeelden, de stoelen, de meubilering van de kerk gepoetst en zo. Dat was een prachtige inspanning van al die mensen die de kerk uiteindelijk zeer genegen zijn. De kerk krijgt ook veel bezoek. Er zijn veel mensen die vanuit het station naar het centrum van de stad trekken. En soms vinden ze de weg langs de Smitsestraat om eventjes dan binnen te lopen in die kerk. En ze zijn, denk ik, telkens aangenaam verrast. Een ander element natuurlijk dat zeer opvalt, dat zijn de lichtramen. De glasramen natuurlijk, met schitterende kleuren. De kleine glasraampjes in het koor zijn statisch. Het zijn allemaal heiligen, de patroonheiligen van deze kerk en zo. En van het land. Maar dan hebben we ook prachtige taferelen. Bijvoorbeeld de 6 taferelen in het transept, links en rechts van ons, zijn taferelen uit het leven van de heilige apostel Paulus, want het is de Sint-Pauluskerk gewijd aan die vurige apostel, zijn bekering uit het Jodendom en dan zijn missiereizen en uiteindelijk zijn dood als martelaar, zijn onthoofding in Rome. Maar ook de hele constructie van de opvatting van de glasramen is merkwaardig. Bijvoorbeeld, er zijn 3 glasraampjes op het einde van de linkerbeuk, de linkerzijbeuk, die zijn gewijd aan de Eucharistie. De rechterzijbeuk, dat kapelletje is gewijd aan Maria. Links en rechts, boven het transept heb je langs de ene kant een glasraam, een roos, zoals men dat noemt in het Frans, une rosace, met schitterende klank, kleurrijke tafereel van profeten, van apostelen en zo meer, die Christus opbrengen. En langs de andere kant zijn het allemaal illustraties van de litanie van Loreto. Loreto is een plaats in Italië, bekend om zijn bedevaartsoord en ook om zijn litanie, met alle mogelijke titels voor Maria. En in het midden de kroning van Maria door haar eigen zoon, Jezus. Dan hebben we de zijbeuken, telkens 3 lichtramen, glasramen, langs weerskanten dus, en telkens gewijd aan taferelen uit het evangelie, met altijd de nadruk op de barmhartigheid. Het zijn allemaal zondaars en zondaressen die op een wonderbare wijze vergiffenis krijgen, omdat zij ootmoedig zijn, nederig en niet met zichzelf ingenomen. En dan hebben we nog aan de ingang links een klein kapelletje. De doopkapel, met ook drie glasramen gewijd aan de doopliturgie. En langs de andere zijde twee glasraampjes gewijd aan het lijden van onze Heer Jezus. Als je dat allemaal mooi samen ziet, dan beseft je dat wie die glasramen heeft, de onderwerpen die door deze glasramen worden belichaamd, dat die bijzonder goed uitgedokterd zijn. Er is een hele constructie, een mentale constructie van de onderwerpen van die glasramen.
0: Meneer pastoor, naast het hoogaltaar rechts staat er nog een heel opmerkelijk Mariabeeld. We zien eigenlijk alleen nog maar aan de vorm dat het een Mariabeeld is, want het ziet helemaal zwart geblakerd. Wat is het verhaal achter dat Mariabeeld?
1: Ik heb dat Mariabeeld zelf ontdekt in de kelder van de pastorie, gewikkeld in een deken. Toen ik deken wegnam, zag ik die gestalte van Maria ongeveer een goede meter hoog, maar zeer herkenbaar. Zij houdt het kind Jezus in haar armen. En u ziet nog de aureool rond het hoofd van beiden. En ik vroeg mij af, van waar komt dat? En het kan niet anders dan afkomstig, want er zijn nog dingen in de pastorie die afkomstig zijn uit die kerk. Er was namelijk een hulpkerk gebouwd in de Rijzenbergstraat, een moderne kerk, en die stond in het portaal van die kerk. Het was een zeer mooi, glimmend eikenbeeld, schoon opgepoetst en zeer, zeer opvallend. En die, maar in massief eikenhout. En de Verrijzeniskerk is in het jaar 86 uitgebrand, volledig, vernield. En dat beeld is ook verbrand. Ik zou zeggen van kop tot teen en tamelijk diep naar binnen toe, want het is vol schilfers. En dus dat beeld komt van die Verrijzeniskerk. Opvallend. Dat is dat die silhouet als het ware zeer, zeer mooi bewaard is. Ik ben natuurlijk, dat beeld was uiteraard zeer broos. Ik ben met dat beeld naar de Pinte getrokken bij een kunstenaar, van wie ik vernomen had dat hij vele kunstwerken kon herstellen. Hij heeft dat beeld voorzichtig in een cellulose bad gedompeld, waardoor al die schilfers zijn komen vast te liggen, zodanig dat die niet verder konden afschilferen en op de grond vallen. En eerst heb ik dat beeld geplaatst in een nis van het appartementsgebouw dat in de plaats gekomen is van de Verrijzeniskerk. Daar staat trouwens nog altijd een klein kapelletje, waarin het beeld mooi paste. Ik dacht, daar kunnen de voorbijgangers eventjes een herinnering hebben aan de plaats waar die Verrijzeniskerk stond. Maar er groeide een haag tot hoog boven het beeld, zodanig dat het niet meer zichtbaar was. En ook de bewoners van de nieuwe bewoners van dat appartementsgebouw hadden daar niet zoveel interesse voor. En toen heb ik het beeld weer weggenomen. Het kapelletje staat er nog altijd ledig. En ik heb het hier in de kerk geplaatst. Ja, ik denk te weten dat ik gepoogd had van er een kleine tekst bij te voegen, namelijk de tekst afkomstig van het boek Exodus, ja, het begin van het verhaal van het boek Exodus, waar Mozes plots wordt aangetrokken in de woestijn door een brandende braamstruik. Maar het wondere van die brandende braamstruik was dat het niet opbrandde. Dat hij bleef branden, maar niet tot as werd herleid. En dus ik heb die tekst gekozen om het beeld van Maria, dat merkwaardig is. Hè. Het is ook verbrand, maar het is niet verbrand en verdwenen. En dat vond ik ook een zeer mooi symbool.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een teken van hoop, zou je zeggen. Hè? Ondanks ja. de brand is ja. een beeld van Maria toch bewaard ja. gebleven.
1: Ja.
0: Meneer pastoor, hartelijk dank dat je voor ons wat hebt willen vertellen. Ja, ik en ik hebben ook alweer wat bijgeleerd, denk ik. En ik neem aan dat de luisteraars van Radio Maria ook wel zullen waarderen dat u daarvoor de tijd genomen heeft.
1: Ja.
0: Hartelijk dank.
1: En ik wil de Radio Maria ook bedanken, want ik heb vele, vele, vele mensen ontmoet in mijn leven die zeer gehecht zijn aan de Radio Maria, die er altijd opnieuw naar luisteren. Ik heb onder andere een kloosterzuster die in de pastorie een onderkomen heeft gevonden en die altijd aan naar Radio Maria luistert en het betekent voor haar echt een beetje haar leven, geestelijk leven.

0: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
1: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met drie mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen eigenlijk. Die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons, ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
1: Chris, waarom staat dat hier?
0: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken, en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II, heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan. We waren aan het rondwandelen. We zijn aan de linkerzijkant van de kerk. En we gaan voorbij 3 grote glasramen. En we stoppen aan het derde. Wel ja, dit is mijn favoriete glasraam. Waarom? Wij zijn hier vaak met kinderen geweest. Dit glasraam is zo duidelijk van thema en zo aansprekend van thema, dat je hier gerust met een kind of iemand die heel weinig over geloof weet, kunt blijven stilstaan en dat die wel zullen herkennen wat erop staat. Om te beginnen is het heel kenmerkend voor dit glasraam, net als al de anderen in de kerk, dat de kleuren zo fel zijn. Er is een boord helemaal rond het glasraam, allemaal kleurige blaadjes en krulletjes, donkerrood, groen, geel, oranje. En dan het glasraam zelf. In het midden staat Jezus in een lang kleed. En het is alsof hij nog aan het stappen is. Het is helemaal geen statisch beeld van Jezus. Het is een beetje zwierig. En wat heeft hij op zijn schouders, Jezus? Op zijn schouders ligt een schaapje. Dit is de goede herder die het verloren schaapje teruggevonden heeft en in veiligheid brengt. Rondom Jezus zie je verschillende tinten blauw. Dat is de lucht, maar in feite denk ik is het de hemel. Het is niet alleen blauw, er zijn ook gele sterretjes in, of gouden sterretjes. Dat komt ook in meerdere glasramen terug en is echt wel bijzonder mooi. Aan de voeten van Jezus, aan zijn, wel links als we kijken, zie je een groot bruin dier. En dat is natuurlijk de wolf. De wolf heeft een grote muil, gele ogen, witte tanden, een rode tong. Maar verder denk ik niet dat je er schrik van moet hebben. Want de wolf kijkt naar omhoog, naar boven, en Jezus kijkt naar de wolf. Hij is dus eigenlijk al bedwongen, al was het maar door de blik van Jezus. En dan rechts, aan de voeten van Jezus, liggen er nog twee schapen. Het is alsof ze in een wei liggen. Er is wat groen en wat lijkt op bronnetjes water. En die schaapjes liggen erbij, alsof ze helemaal geen zorgen hebben, heel rustig. Ondanks het feit dat die wolf daar toch niet te ver van hen is. Maar Jezus houdt met zijn staf de wolf in bedwang en die schapen weten dat ze veilig zijn. De goede herder waakt over hen. En zie, daarom is dit mijn favoriet glasraam. We wandelen nu een klein beetje verder.

0: Chris, wie heeft dat glasraam gemaakt?
1: Wel, die glasramen zijn eigenlijk allemaal door dezelfde persoon gemaakt. We zijn nu in de dwarsbeuk. In de dwarsbeuk zijn rechts en links 6 glasramen, allemaal over het leven van Sint Paulus. We staan dus links en we gaan kijken naar het middelste glasraam. Een beetje tussen de stoelen door. Ja, de zon schijnt in onze ogen. We zullen een stapje achteruit moeten. Goed, dit is helemaal geen lieflijk tafereel. Als we hier kijken, weer diezelfde mooie boord. Ik weet niet of het vissen of vogels zijn, maar toch precies patronen met dieren in. En het glasraam zelf. Centraal weer een hele rustige figuur. Dat is de heilige Paulus. Maar verder, als we naar boven kijken, donder, bliksem, een mast van een schip, dat stuk is, de zeilen fladderen maar wat in het rond. Helemaal onderaan, de zee, maar geen rustige zee, donkergroene golven met wit schuim op. En daar ligt een man in die zijn armen uitstrekt en probeert op de rotsen te klimmen om zichzelf te redden van de verdrinkingsdood. En in het midden dus een scheepje. En daar staat Sint Paulus, heel rustig, heel kalm. En hij kijkt naar boven. Het is een verhaal uit de Bijbel uiteraard. De schipbreuk van Sint Paulus. Op dat moment is de heilige Paulus al in gevangenschap genomen in Jeruzalem. Hij wordt naar Rome vervoerd, waar hij de marteldood zal sterven. Maar God heeft hem beloofd dat hij en alle opvarenden van het schip veilig zullen aankomen. Toch worden ze getroffen door een storm. Het schip zinkt, de mensen moeten het water in en zich aan hout vastklampen en zo, om zich in veiligheid te brengen. Maar de heilige Paulus blijft kalm, want hij weet dat iedereen veilig de kant zal bereiken, want God heeft hem dat beloofd. Een beetje een analoog thema, denk ik, als de goede herder, vertrouwen op God. Maar ja, hier onderaan is er zo helemaal in het hoekje, we moeten zelfs een beetje achteruit, een klein rood vierkant stukje glas. Zie je dat?
0: Ja, inderdaad. En dat is het kenmerk van de glazen hier.
1: Kun je even lezen wat erop staat?
0: Daar staat erop, Camille Gonton de Foix Gon.
1: Ja, Camille Gonton de Foix. Een heel bekende kunstenaar, een glazenier. Net als verschillende van zijn broers, en daarom zet hij ook de naam van zijn vrouw erop. Om zich te onderscheiden van zijn broers. Maar dus een zeer bekend glasatelier. En hij heeft eigenlijk alle glasramen hier in de kerk gemaakt. Die zijn bij hem besteld, maar niet allemaal tegelijk. Beetje bij beetje, ik vermoed, naarmate er geld voor was. Hij heeft een hele eigen stijl. Zoals we al zeiden, de glasramen zijn bijzonder kleurrijk, echt levendige kleuren. Dat kenmerkt hem, maar ook de beweging in zijn glasramen. De mensen staan niet stil, ze bewegen. Als ze knielen, knielen ze echt met hun twee knieën op de grond. Je ziet ook hun gezichten, daar is heel veel uitdrukking op. Dat kenmerkt die Camille Gonton. En toch, wij bewonderen die glasramen. En toch is dat niet altijd zo geweest. Die laatste 6 glasramen bijvoorbeeld. Niet iedereen vond die mooi. En hoe kwam dat? Wel, er was een commissie voor monumenten en landschappen. En zij moesten oordelen over het meubilair en de inrichting van de kerk. Toen die laatste 6 glasramen over Sint Paulus geplaatst zijn, zei de koninklijke commissie dat ze van minder waardige kwaliteit waren en dat ze een blamage waren voor het glasatelier van Gonton. Ja, hoe kan dat nu, zul je denken? Daar zijn 2 redenen voor, hè? Die commissie voelde zich gepasseerd. De kerkfabriek was eigenlijk een beetje overhaast te werk gegaan, of eigenzinnig, ik weet het niet. Ze hadden niet op voorhand het ontwerp voorgelegd aan de commissie. Ze hadden ze gewoon rechtstreeks besteld. Dus de commissie was een beetje op haar teen getrapt, zeg maar. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat tussen de allereerste glasramen, dat zijn die boven het hoogaltaar in de kerk, en de laatste zes van de heilige Paulus, dat daar een tijdperiode tussen zit van 10 jaar. En in die 10 jaar was het werk van Camille Ganton gewoon mee geëvolueerd en had hij meer en meer zijn eigen stijl ontdekt. En ja, dat kon die commissie ook niet zo erg waarderen. Maar wij denken daar nu toch heel anders over. Onze kerk is beschermd erfgoed, dat hebben we al gezegd. Beschermd in het jaar 2003. De commissie die in 2003 oordeelde over die brandglasramen, die zegt dat die brandglasramen van onschatbare waarde zijn. En zij hebben verklaard dat de Sint-Pauluskerk en het interieur samen een uniek en harmonieus totaal kunstwerk uit de vroege jaren 30 vormen. Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen door de tijd.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Chris, laat ons nu naar het tweede kunstwerk van Paul de Bruyne kijken.
2: Ja, daarvoor moeten we gewoon nog wat verder naar voor in de kerk. Richting de zijkapel links, dat is de sacramentskapel. Als we voor de sacramentskapel staan, heb je links tegen de muur opnieuw een kunstwerk in brons. En dit stelt de heilige Paulus voor. Het staat er gewoon op, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. En het hoofd van de heilige Paulus op dit bronzen donker kunstwerk is wel opmerkelijk. Want zijn gezicht is eigenlijk in twee helften verdeeld. Rechts is het helemaal vlak. Heeft hij eigenlijk geen gezicht. Het is gewoon een vlakke plaat, zeg maar, met een opening in. Waar zijn oog moet zijn, is een ronde opening. En links dan heb je een compleet gezicht met haar, een neus, een mond en een oog dat wijd open rondkijkt. Dit stelt de heilige Paulus voor. Voor zijn bekering, blind dus eigenlijk. Hé? En dan links na zijn bekering de vurige heilige die de mensen gaat bekeren, die volop leeft. En het is ook het werk van kunstenaar Paul de Bruyne, die eigenlijk vooral bekend is omwille van zijn keramiekwerk. En nu zijn we aan de sacramentskapel en hebben we ook weer glasramen. De derde rechts, dus, is ook wel een opmerkelijke. We gaan er niet te veel op ingaan. Maar het is de heilige Tarsitius. Een hele moedige jongen en ook wel een mooi verhaal om aan jongeren te vertellen. Maar wij kijken nu even naar het tabernakel. Onze kerk is dus van 1930. Het is in een neo-Romaanse stijl, maar er zijn ook heel wat elementen die echt uit het jaar 1930 komen. En het tabernakel is daar één van. Het is in koper, vrij blinkend. En het is versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Maar je ziet aan de stijl, we noemen dat art déco, zo wat lang uitgerokken figuren, ook wel een zekere statigheid, dat het effectief een werk is van tussen de twee wereldoorlogen. Hetzelfde geldt voor de koorbanken. Daar zijn hele mooie engelenfiguren op. Maar nu gaan we even onderbreken, denk ik, met een streepje muziek.

0: Ondertussen zijn wij tot aan de middenbeuk gewandeld. We staan ongeveer ter hoogte van het altaar. En waarom stoppen we hier? Als je hier naar boven kijkt in de kruisbeuk, zie je links en rechts, boven de glasramen van Sint Paulus, zie je grote roosvensters. Ook bijzonder mooi, nu dat de zon erop schijnt. Wij gaan vooral kijken naar het roosvenster aan de rechterkant.
1: Waarom noemen ze dat een roosvenster?
0: Een roosvenster, dat komt echt van het woord roos. Zo'n roosvenster is altijd helemaal rond. En dan heb je een kantwerk van steen. En die stenen die verdelen het venster in blaadjes. Een kelk in het midden, hé, een hart eigenlijk. En daar rond dan blaadjes van een roos. En ook het roosvenster waar we nu naar kijken, heeft die vorm. Het is een perfect rond venster. In het midden een kleinere ronde cirkel. En daar dan 10 rozenblaadjes rond. De cirkel in het midden maakt duidelijk wat het thema is van dat roosvenster. We zien Maria al zittend. In een blauw kleed, blauw-wit, een klein beetje rood. En daar, zij buigt wat voorover. En rechts van haar is God in het rood. En hij zet een kroon op haar hoofd. Het is de kroning van Maria in de hemel. Jaak, welke figuren herken je zo in de blaadjes als je kijkt? Wat zie je daar al?
1: Als ik kijk, zie ik daar rozen, een lelie, een toren.
0: Ja, wel, rozen en lelie, een toren. Sommige luisteraars weten misschien wel al wat die 10 glasramen voorstellen. Het zijn titels van Maria. Titels uit de litanie van Loreto. Zoals je hebt, zetel der wijsheid, toren van David. Wat mooi is aan de, het is de derde, als je in wijzerzin begint te tellen. Daar zie je dus een toren en daarnaast een engel en die speelt op een harp, toren van David. Bij elk rozenblaadje staat er een engel met een muziekinstrument, allemaal verschillende. Wat hebben we nog? Mystieke roos, morgenster enzovoort. Dat zijn de titels van Maria uit de litanie van Loreto. Loreto is een stadje in Italië en de litanie van Loreto gaat minstens 900 jaar terug in de tijd. Als je daar meer wil over weten, moet je maar eens kijken op de website van Radio Maria, want daar staan podcasts op die gaan over de verschillende titels van Maria.

0: Dit roosvenster, net als andere brandglasramen in de kerk, is het werk van Camille Gonton. Nu is dit niet de enige plaats in Vlaanderen waar je zijn werk kunt zien. Hij had een heel goed draaiend atelier. Hij heeft heel wat glasramen gemaakt voor binnen- en buitenland. Wil je werk zien van hem, dan kun je bijvoorbeeld naar Ronsen, naar de Sint-Martinuskerk. Maar ook in Zeelen, Dendermonde, Berlaren, Antwerpen, Brussel, zelfs Mechelen in de Sint-Rombouts kun je werk zien van hem en ook in het buitenland. Engeland, Duitsland, tot Congo en China toe. Hij was dus best wel een bekende figuur in zijn tijd. Jaak, jij bent eens gaan zoeken waar zijn atelier was. Hè?
1: Ja, ik ben gaan kijken. En dat is dicht bij de coupure, namelijk in de Theresianestraat 24 in Gent hier. Zijn op zijn naamplaats aan zijn deur staat er dus Cam van Camille Gonton de Foix. De hevel is versierd in keramiek, in dezelfde elegante, zwierige stijl. De tekeningen op de hevel stellen de brandglas schilderkunst voor en twee figuren met de inscriptie Art et Labor. Dat wil zeggen kunst en ambacht.
0: Ja, voor wie geïnteresseerd is, moet maar eens in Gent langs de Theresianestraat wandelen of fietsen. Maar nu we hier in de middenbeuk staan, hebben we ook een goed zicht op de gewelven. Als je naar rechts kijkt, zie je het mooie orgel. Maar daarboven zie je dat de muur toch nog een aantal zwarte vlekken heeft. En die zwarte vlekken, dat brengt ons terug naar juli 2023. We hadden in de krant al gelezen dat er een brand was in de Sint-Pauluskerk. Ja, dat was toch wel even schrikken. We zijn de volgende dag gaan kijken en er hing een briefje op de deur. En wat staat er op het briefje? Op vrijdagavond 2 juni 2023 werd onze geliefde Sint-Pauluskerk voor de tweede maal slachtoffer van opzettelijke brandstichting. De schade is aanzienlijk. De voormalige bidkapel links van de linkerzijingang is volledig uitgebrand. Gordijnen van bichtstoelen, kerkstoelen enzovoort zijn vernield. De rookschade is aanzienlijk. Alle binnenmuren zijn beslagen met een fijne roetlaag. Het reinigen van de kerk zal maanden in beslag nemen. Dankzij de bewakingscamera's werd de dader herkend en door de politie gearresteerd. De zondagsviering zal plaats hebben in de tuin van de pastorie om 10:30. En ik kan alleen maar zeggen dat die zondagsvieringen toen in de tuin van de pastoor een grote indruk hebben nagelaten. Niet alleen omdat het in de buitenlucht was, maar ook omwille van het grote gevoel van solidariteit dat er op dat moment onder de parochianen was. Misschien horen jullie nog wat lawaai op de achtergrond. Dat zijn de werken die nog bezig zijn in de bidkapel om die te herstellen. Van hieruit zien we ook goed de 8 beelden, links en rechts langs de rechter- en linkerzijmuur. Plaasteren beelden, gewoon witte beelden. Maar die zijn ook niet altijd zo wit geweest, want die waren net als de rest van de kerk helemaal bedekt met een laag roet. En Jaak, jij kunt ons meer vertellen over hoe dat die gereinigd zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus die zijn gereinigd dus met een product dat we dus gekregen hebben, dus van die professionele firma. We hebben dus met een fijn penseel alle plooien van de kledij, van die beelden, mooi kunnen reinigen met de roet verwijderen en dan afdoppen met een papiertje zodat de roet verwijderd was. En dat was serieus nog een hele grote klus. Van er waren dus hier aan de zijkant dus 2 keer 4, dus 8. En hier vooraan ook nog eens 2 beelden. Dus in totaal 10 beelden dat we moesten reinigen.
0: Ja, het was wel een geduldwerkje, hé? Want die roet ging er toch niet meteen af. Het was laagje per laagje dat jullie die verwijderd hebben. Maar het resultaat mag gezien worden. Hé? De rechterzijkapel van de kerk, vlak naast het roosvenster dat gewijd is aan Maria, is ook aan Maria gewijd. We gaan een beetje dichterbij de Mariakapel om een goed zicht te hebben op het beeld dat er staat. Ja, wat voorzichtig. Ja, dit beeld is toch heel anders dan de andere beelden in de kerk. Als je er naar kijkt, één, het is van marmer. En het is allemaal heel slank, gestileerd, elegant. Dit is een beeld dat duidelijk uit de periode 1930 komt. Wat we de Art Deco noemen. Ze heeft een heel lieftallig gezichtje. Maria, ze staat kaarsrecht. Ze heeft haar armen gekruist over de borst. En de plooien van haar mantel en ook de plooien van haar lange mouwen, die vallen recht naar beneden. Rond haar hoofd is er een krans van 12 sterren, 12 lampjes. En dan aan haar voeten. Daar zie je dat ze staat op een maansikkel. En je ziet ook een slang kronkelen. Die slang heeft een appel in zijn bek. Je ziet zijn scherpe tanden. En Maria, haar rechtervoet, eigenlijk haar hiel, staat op de slang. Eigenlijk ter hoogte van de kop van de slang. Die maansikkel is een verwijzing naar de Bijbel, naar het laatste boek, naar de Apocalyps. En die slang met de appel, dat herinnert ons natuurlijk aan het verhaal van Adam en Eva, helemaal aan het begin van de Bijbel. Eva werd verleid door de slang die zei, eet van de vrucht van deze boom, de kennis van goed en kwaad. En Eva die kon niet weerstaan aan de verleiding en beet in de appel. Maar Maria, als een tweede Eva, die gaat niet in op de bekoring van de slang. Integendeel, ze vertrapt de slang en maakt zo een einde aan het kwaad. Als besluit van onze wandeling in de Sint-Pauluskerk willen we heel graag een kaarsje aansteken hier voor het beeld van Maria. Een kaarsje voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Ja, ja, ik ga nu het kaarsje op de staander zetten voor het beeld. En wij gaan dan stilletjes aan naar buiten om de uitzending af te ronden.

En hier staan we dan weer buiten onder de kerktoren. Weer in de drukte van de stad. Om even samen te vatten, wat hebben we gezien? We hebben de Sint-Pauluskerk in Gent bezocht. Die kerk ligt in de Smitse straat. Het is een kerk uit 1930. Wat we noemen neo-romaans, maar ook met een aantal heel typische kenmerken van de stijl van toen, de Art Deco. We hebben echt niet alles aan jullie voorgesteld, maar we hebben toch wel al veel gezien, denk ik. Vooral de mooie glasramen die heel typisch zijn voor deze kerk en die samen met het geheel als één harmonieus geheel beschermd zijn door onroerend erfgoed. Willen jullie de kerk eens zien? Wel, het is maar een paar minuutjes wandelen van het station Gent-Sint-Pieters. Dus stel dat je trein veel vertraging heeft, of dat je toch eens in de buurt bent, neem gerust een kijkje. Jullie zullen daar altijd welkom worden ontvangen. Meer informatie zul je wel kunnen terugvinden op de website van Radio Maria. Wij willen jullie luisteraars hartelijk bedanken en hopelijk tot de volgende aflevering van Kunstzoekers.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00 en we bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van de 25e zondag door het jaar. De hymne kan u vinden in het getijdenboek op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 771 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 773. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God, die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die s'nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, ons sluiert door de duisternis. Het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Laat mijn bidden, Heer, tot u opstijgen als wierook.
1: Heer, ik roep u aan. Kom mij toch helpen. Luister naar mijn stem als ik u roep.
2: Laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen u een avondoffer zijn.
1: Stel een wacht, Heer, voor mijn mond. En bewaak de drempel van mijn lippen.
2: Laat mijn hart niet tot het kwade neigen. Niet boosaardig zinnen op bedrog.
1: Dat ik niet met slechte lieden omga en niet aanzit aan hun welverdiende dis.
2: Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden, maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet. Ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
1: Op een rots gestoten zijn mijn rechters, die me hoorden spreken zonder bitterheid.
2: Als gesteende op een omgeploegde akker ligt nu hun gebeente voor de hellepoort.
1: Maar ik richt op u, Heer God, mijn ogen. Tot u vlucht ik, pleng mijn leven niet.
2: Hoed mij voor het net dat zij mij spannen, voor de strikken door de zondaars uitgezet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat mijn bidden, Heer, tot u opstijgen als wierook.
2: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden.
1: Luidkeels roep ik tot de Heer. Luidkeels smeek ik hem om hulp.
2: Al mijn zorgen stort ik voor hem uit. Al mijn angst leg ik hem open.
1: Ook al stokt de adem in mijn keel, gij weet wat mij overkomt.
2: Op de weg waarlangs ik ga, hebben zij een strik voor mij gespannen.
1: Wend ik mij opzij en zie ik om, niemand is er die iets om mij geeft.
2: Nergens plaats waarheen ik vluchten kan, niemand die mijn leven telt.
1: Tot u roep ik dus, o Heer, ik zeg steeds, gij zijt mijn toevlucht, mijn bezit in het land der levenden.
2: Schenk dus aandacht aan mijn roepen, want ik voel mij diep ellendig.
1: Ruk mij weg voor mijn vervolgers, die veel sterker zijn dan ik.
2: Kom, verlos mij uit de kerker, zodat ik uw naam kan danken.
1: Vrome mensen zullen mij omringen, als gij mij uw gunst bewijst.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd
3: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij zijt mijn toevlucht, Heer, mijn bezit in het land der levenden. De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd.
3: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
3: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem hoog verheven voor altijd. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen. Hoe onnaspeurbaar. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
3: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God? Hij werd het met hen eens voor 1 denari per dag en stuurde hen zijn wijngaard in.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de Vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Hij werd het met hen eens voor 1 denari per dag en stuurde hen zijn wijngaard in.
3: Laten wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken en nederig vragen:
2: Heer, sta u volk bij. Almachtige Vader, laat uw gerechtigheid heersen in deze wereld en uw volk zal leven in vrede.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de heidenen binnengaan in uw rijk en alle volkeren zullen gered worden.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Laat de gehuwden leven in vrede met u en zij zullen elkaar trouw zijn in liefde.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: Zegen allen die goed zijn voor ons, en zij zullen eeuwig leven bezitten.
3: Heer, sta uw volk bij.
2: ontferm u over hen die vielen als slachtoffer van haat, oorlog of geweld, en zij zullen opgenomen worden in de eeuwige vrede.
3: Hier sta uw volk bij. Bidden wij samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: God, gij hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt, die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Het evangelie dat we vandaag gaan beluisteren en mediteren is als een soort struikelblok of een steentje in onze schoen, waar we een heel vervelend gevoel bij krijgen. Het is bij veel mensen moeilijk te verteren en we gaan het toch maar proberen met de hulp van de Heilige Geest, die wel elk van ons zal helpen. Ik mag er toch ook altijd op rekenen op de Heilige Geest, dus dat zal voor jullie ook wel zo zijn. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest. We willen ons niet schrap zetten vanaf het begin. We willen vooral openstaan voor dit verhaal dat veel mensen tegen de borst stoot. Het evangelie is een blijde boodschap en we verlangen met heel ons hart te ontdekken wat je ons wil duidelijk maken, als levensles en zelfs als een soort uitroepteken. Dank je. We gaan lezen in het Matteüs-evangelie, het 20e hoofdstuk, en ik lees nu van 1 tot 7. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer, die er bij het ochtendgloren op uitrook om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij tot hen: gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordde ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Tot hier. Deze manier van werven was niet uitzonderlijk en heeft eeuwenlang stand gehouden, ook tijdens de industriële revolutie in onze streken. Als je ooit naar de film van priester Daans gekeken hebt, dan kon je ook zien hoe dat de mensen in grote groepen klaar stonden om in de fabriek te mogen gaan werken en soms onder elkaar vochten om voorrang te hebben. Mensen waren heel arm. Geen werk hebben, dat is een ramp voor uw familie, want toen was er nog geen werkloosuitkering, geen ziekenverlof, geen geld voor pensioen, geen geld voor de gehandicapte of gekwetste arbeiders. In ieder geval veel meer zorgen dan wij kennen. Er is ondertussen veel veranderd. En gelukkig maar. En we kunnen ook zeggen dat de katholieke kerk veel heeft gedaan via het pauselijk document bijvoorbeeld, Rerum Novarum, om te reageren op al die noden. Recht op werk is heel belangrijk geworden en daar hangt ook veel aan vastgekoppeld om niet in mensonterende omstandigheden te moeten leven. Maar er is wereldwijd nog altijd een groot probleem: uitbuiting, kinderarbeid en zelfs op bepaalde plaatsen nog slavernij. We moeten er dus gevoelig voor blijven en zelf leren erkennen, hè, dat wij zelf begenadigd zijn in ons land. Hè. Ook al zijn er natuurlijk altijd verbeteringen nodig en mensen die daarvoor opkomen of aan de alarmbel trekken, hè, zoals paus Franciscus dat heeft gedaan en zelfs onze huidige paus Leo heeft daar ook aandacht voor. Het is een heel gevoelig en belangrijk thema. Werk voor iedereen. Een goede vergoeding, aangepast ook aan de persoon. Neem nu bijvoorbeeld de gehandicapte. Die wil ook graag werken. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat er een heel zwaar gehandicapte kinderen op hun eigen tempo 3 zakjes soep, 1 zakje dus, hè, in een doosje moesten steken en dat dan proberen te lijmen. zodat het doosje dichtgekleefd was. Dat was voor sommigen al heel moeilijk en dat vroeg ook zelfs hulp van de begeleidster. Hier was dat dus niet mogelijk om het getal, of een getal, neem nu wel, eender welk getal, dat ging niet heb om dat per uur klaar te krijgen. En toch was die firma bereid om daarvoor een vergoeding te geven. Ik vind dat was buitengewoon. Een andere organisatie is ontstaan voor mentaal gehandicapte jongeren rond tuinieren in mijn omgeving. En ze werden dus ingeschakeld omdat ze graag buiten werkten. Ze hadden ook tamelijk veel energie. En wij hebben ze dus ook een keer uitgenodigd. En zij hadden dus het gras gedaan en zo, met veel vreugde en energie. En als het gedaan was, dan zijn ze het komen tonen. En ik moet toegeven, dat was echt, ze waren heel ijverig geweest en ze waren heel content. En de mensen hebben gezien dat dat veel vreugde gaf ook bij hen zo. En het ging als een lopend vuurtje. Er zijn ondertussen veel meer mensen die hen vragen. En je krijgt er soms een knuffel bij ook, hè, op het einde van uw werk. Ja. Met hen samenwerken, dat vraagt wel een grote fijngevoeligheid, heb ik gemerkt. Er is altijd iemand bij die niet gehandicapt is, die dat moet een beetje coördineren. Maar het is een evangelische instelling, hè? Geduldig, fijngevoelig, met iedereen om kunnen. Die Jezus ook wilde promoten, hè, met dit verhaal. De wijngaardenier die gaat op verschillende uren kijken. En er is misschien nog iets anders zo. Allee, hij is bekommerd om hen zo. Ze moeten kunnen werken. Hij gaat terug ook als het niet meer nodig is in feite. Allee, wie gaat er nog mensen zoeken als het een dag bijna om is? Niet kunnen werken is voor iedere persoon van een gezin een soort schaamte, een drama ook voor het gezin. Die man dus, die wijngaardenier, gaat dus telkens meer mensen engageren. Maar ook omdat hij een goed hart heeft en meeleeft dus met die mensen. Een denari voor elk betekende een leefloon, toch voor een hele dag. En dat was dus wel gul. Als we dat dan nu eens zouden toepassen, op geestelijk vlak. Hoe kijken we naar het werk van anderen? Zijn we direct aan het uitrekenen? Hoeveel ze verdienen, wat ze ermee aanvangen? Hoe is onze reactie op de grote vreemdelingeninstroom? Wat doen ze met hun kindergeld, vragen sommige mensen zich af. Want dat is toch voor hun kinderen bedoeld? En gaan ze daar dan niet gewoon weggeven in hun thuisland, familie, uit solidariteit? Sommigen rijden ook gratis met het openbaar vervoer. En we hebben, ik heb het toch al gehoord, sommigen horen vergelijken met het pensioentje dat zij zelf hebben, dat heel klein is, met het minimuminkomen. En dat is, niet veel hoger, hun pensioentje. En na zoveel jaren werken. Dat zijn zo van die reflecties, hè. Heel nuchter. Wanneer we zo denken, dan gaat het hek eraf, hè. Zo was het ook in het verhaal, dat is ook duidelijk precies opzettelijk zo verteld door Jezus. Ik ga nu het vervolg lezen en het is een beetje chockerend. Ik snap het dat mensen daar dan lastig voor zijn. Ik lees verder. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen de rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder één denari. En toen zij die de eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze naar de landheer hun beklag doen. De laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen: vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari. Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Wie zijn de eerste en wie de laatste? Wie zijn de armen? Wie de bevoorrechten? En Gods barmhartigheid, naar wie gaat die eigenlijk? Waren ze niet allemaal aan het hopen geëngageerd te worden, zowel de eerste als de laatste? Waren ze niet allemaal bereid om hard voor te werken? Toch blijft het pure barmhartigheid, want was de Heer niet langsgekomen, was er tussen hen totaal geen verschil. Ze zouden allemaal zonder loon naar huis gegaan zijn. Maar hoe vlug vergeten we onze dankbaarheid van het allerbegin. Mijn ouders bijvoorbeeld, die bleven altijd heel dankbaar voor madameke boven. Wij noemden haar zo, madameke boven woonde boven. Hè. Ze was weduwe en heel blij dat mijn ouders bij haar als huurder waren komen wonen. We beschouwden haar als een soort familielid. Ze had geen tv, wij wel, en dus kwam ze bij ons kijken. En ze was blij om ook in onze tuin te kunnen zitten. En ze was ook dankbaar dat Skippy, ons hondje, dat die ook thuis mocht blijven bij haar. En ze voelde zich dan veilig. En ze sloeg de huur niet op, tenzij omdat de index het vroeg, hè, opgeslagen was. Want ze wou graag dat wij bij haar bleven wonen. En toen ik afstudeerde, heeft zij angstig en ongerust bij de telefoon gezeten. Waarom? Omdat de school ging bellen als ik er niet door was. Maar de school heeft niet gebeld, want ik was geslaagd. Maar ondertussen heeft ze daar toch de hele voormiddag gezeten. Hè? Halleluja. En wat een vreugde die we dan konden delen, want zelf hadden wij dus geen telefoon. Toen ze begreep dat ze na een ernstig geval best naar een woon- en zorg zou gaan, heeft ze het huis aan mijn ouders verkocht, zomaar uit de hand. Zo'n dingen, dat mag een mens toch niet vergeten. Hè? Ik ben haar eeuwig dankbaar. Het was pure barmhartigheid en vriendschapsgevoel, dat eerste onder ons, door al dat begrip en al die attenties, en dat was ook wederzijds. Hè? Laten we onze zegeningen tellen in plaats van de rekening van een ander te maken. Hè? Laten we iedereen die goed voor ons is geweest, ook met dankbaarheid en goedheid blijven omgeven. Het kan ons een les zijn om zelf ook kansen te bieden. Misschien komt er een dag dat we een ongelooflijke wederdienst krijgen die werkelijk alles overtreft. Het is mijn ouders overkomen, hè. We gaan nu luisteren naar het lied Elke Dag. Het is van Christian Verwoerd en je kan het terugvinden op YouTube.

De laatste zullen de eerste zijn. Die zin slaat onder andere ook op de bekeerlingen. Hoe worden ze in onze parochies bijvoorbeeld ontvangen? Zijn ze in onze ogen soms niet een beetje te opvallend, te hevig, te enthousiast? Stellen ze dingen voor waar wij nooit aan gedacht hebben en die ons misschien ook afschrikken? En zouden we dat dan wel riskeren? Op korte tijd hebben die mensen wel een grondige initiatie gekregen en hun geloof is radicaal. Ze zijn ijverig om er iets mee te doen. En niets is bij hen op automatische piloot. Alles lijkt doordrongen te zijn van de inspiratie van de Heilige Geest. Sommigen hebben een woelig leven achter de rug en spreken erover om God te loven en hun dankbaarheid te betonen. En voor ons Vlamingen kan dat soms wel een beetje vreemd overkomen. We zijn een eerder zwijgzaam volk over onze innerlijke keuken. Er is zo'n een uitspraak, gaan ze zeggen. Hè? Het geheim van één weet God alleen. Een geheim van twee wordt licht gemeen. En een geheim van drie, dat weet iedereen. Dat is nogal een Vlaamse spreuk, hè. Maar als het gaat over Gods lof en eer die mensen helpt via anderen om een serieuze ommekeer in hun leven te bewerken, dan mag die lof en dankbaarheid toch wel gedeeld worden, denk ik. Ik mocht een heel jaar meewerken met de catechese en dat was met een bekeerling. Hij is goed voorbereid en dankbaar voor zijn geloof en de kinderen waren ook een en al oor als hij iets persoonlijks vertelde. Hij is zeker een voorbeeld voor hen geweest. Ook wij hebben altijd bekering nodig. En er is werk aan de winkelen in onze eigen wijngaard. Om mooie vruchten te kunnen kweken en ervan te delen. Heilige mensen die willen net als God dat iedereen de kans krijgt om mee te werken in die gezamenlijke wijngaard. En ook de kinderen verlangen iets te mogen doen. Al is het maar een kaarsje op het altaar te gaan zetten of rond het altaar hand in hand een Onze Vader mee te bieden of de mis te leren dienen. Ze doen ook graag iets, hè? Normaal. Hoe meer de kerk en de parochie hun eigenlijk iets laat doen, hoe meer dat die parochie en die kerk ook een thuis wordt, hè? Vermis jullie graag een verhaal beluisteren dat echt is gebeurd, ben ik op zoek gegaan. Het is wel niet het allerlaatste. Het is een beetje veel jaar geleden. Het gaat over een filmster. Hij stierf op 61-jarige leeftijd. Hij speelde vooral in westerns. Dus dat zegt al genoeg dat dat lang geleden is. Maar in ieder geval, hij kreeg een van die beroemde Oscars. Hij was echter niet gelovig. Maar in 1941 mocht hij op bezoek, ik weet niet welke de reden was, bij paus Pius XII. Dat heeft blijkbaar een ommekeer bewerkt, want hij is naar de mis beginnen gaan. En hij raakte zelfs bevriend met een jonge pastoor, Harold Ford, dus dat is ook bekend, waarvan hij zei dat hij goed kon preken. Hij heeft ook de autobiografie van Thomas Merton gelezen, over die zijn bekering. En in mei 1959 ontving Gary Cooper, dat was dus zijn naam, ja dat is hem, het doopse. Maar kort daarna bleek dat hij kanker heeft gekregen. En hij is dus eigenlijk tamelijk vlug gestorven, want in 1959 gedoopt, in 1960 kreeg hij nog een tweede Oscar, maar hij stierf in 1961. Dus dat is niet zo lang, hè, na zijn bekering. En hij liet aan iedereen van zijn familie en vrienden weten dat hij de gelukkigste mens was geworden op aarde sinds zijn geloof in Jezus Christus. En zijn bekering heeft veel invloed gehad op de artistieke groepen in de Verenigde Staten. Ja, dit verhaal is dus voor de oudere generatie misschien, maar er zijn gelijkaardige bekeringen ook nu nog bezig met filmsterren. Vooral als ze zo een belangrijke evangelische figuur moeten spelen in een film. Dan moeten ze bijvoorbeeld in de figuur van Jezus kruipen. Zijn boodschap moeten ze dan leren kennen natuurlijk en ook zo oprecht mogelijk overbrengen. Dat vraagt inleving natuurlijk, hè? Ze leren daar dus toch veel uit.
En sommigen gaan dan door een heel intense gelovige ervaring en een ontmoeting, in feite met de verrezen Jezus Christus. Een heilige bijvoorbeeld ook, een heilige spelen. Dat is maar mogelijk als je er ook iets over gelezen hebt, als je daarom mediteert en zo, en je probeert in te leven. Je kan die heilige echt niet spelen zonder die heilige te ontmoeten. Wees daar maar zeker van, hè. Zo'n kans laat God toch niet voorbij gaan. En wat als ze zelf eens de plaats innemen, hè? Als wij nu een keer zelf de plaats innemen van de laatste in onze manier van denken. Dat we beseffen niet tot de grootste dingen in staat te zijn. Maar dat wij soms ook niet in gaan geraken, hè? Om op de kar te springen als er een oproep komt. Zo. Dat we de laatste zijn om toch nog mee te doen, na lang aandringen. Laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen die onmiddellijk ja zeggen en anderen die staan te treuzelen in de hoop dat ze niet echt nodig zijn. Of eigenlijk maar over weinig krachten beschikken, dat kan ook, hè. We zijn allemaal nodig voor het Rijk Gods en dus geroepen onze handen uit de mouwen te steken. Maar niemand blijft graag achter. Iets mogen doen, hoe klein ook, heeft het voordeel dat je toch bij de groep hoort. Dat je deelt ook in de vreugde het succes van de onderneming. God heeft een aangepaste vraag voor elk van ons. Maar horen we zijn oproep? Willen we het begrijpen dat iemand anders minder fysische krachten bezit of over minder tijd of minder geldelijke steun kan geven? Begrip tonen voor elke broer of zus in een gezin is soms al moeilijk en kan tot spanningen leiden. Maar in een parochie of jeugdbeweging of gewoon zelfs bij het onderhoud van een deeltje van de straat als er veel blaren oplopen en vuil en zo. Bij sommigen is het bijna een aangeboren begrip van edelmoedigheid om bij de buurvrouw te informeren of ze hulp nodig heeft. Wat kan die buurvrouw doen? Als ze dat niet aan kan, kan ze dat niet doen natuurlijk. Ze kan wel eens iets anders doen. Ze kan eens een goed werk steunen bijvoorbeeld als ze komen aanbellen. Ze kan een onverwachte opvang voorzien voor een kleinkind bijvoorbeeld. Of voor ze kan thuis blijven en plantjes gaan gieten. De relatie is superbelangrijk met je directe buren. Als je in een stad woont, probeer dan van je straat een soort dorpsmentaliteit te maken. En leer de mensen kennen. Dan kunnen jullie voor elkaar een vreugde worden. En geen spionagementaliteit ontwikkelen met allerlei verkeerde interpretaties over het gedrag van die en die. Deze priester die wij hoorden deze morgen, die sprak over crowdfunding. En dat ging dan over films, een hele bekende serie, The Chosen. En ze zijn al aan de zesde reeks van The Chosen. En alle vijf vorige uit de serie zijn allemaal door gewoon mensen gesponsord. Hoeveel mooie films waar aanvankelijk niemand in gelooft, omdat ze zeggen, ja, het is een beetje te hedendaags misschien. Maar het helpt, hè, voor de jongeren. We werken allemaal in de wijngaard van de Heer en hij klopt aan ons hart. Wil je graag ook meedoen aan mijn project? Heb je ook een soort gevoeligheid voor een moderne versie van het evangelie dat jongeren over de brug kan halen? Wil je meer steun geven aan bijvoorbeeld evangelische kampen of musicals? Misschien maak je er zelf ook deel van uit door te zorgen voor de bouw van een decor, een paar panelen. Misschien ben jij de lieve persoon die de kaartjes gaat verkopen of aan de ingang het programmaboekje uitdeelt met een brede glimlach. We zijn allemaal nodig in Gods wijngaard. Of we de laatste op de kar springen of erbij zijn van in het begin. Voor God is het een vreugde dat je je inschakelt. Dit evangelieverhaal doet mij dus denken ook aan een vorm van nederige dienstbaarheid zoals Jezus op het laatste avondmaal. Het gaat dus niet om eer en succes te oogsten met een trapjesmentaliteit, zo christen zijn, of zo te redeneren.
Ik was in Banneu onlangs en ik kwam een groepje tegen van Sant Egidio. En het waren allemaal mannen onder begeleiding van een jonge vrouw. En ze waren van verschillende landen, gelijk Syrië, Turkije, Afghanistan. En ze waren in een opvanghuis normaal voor mensen met een gezondheidsproblemen, heb ik begrepen. De sfeer tussen hen was enorm hartelijk en vriendelijk. En ze stonden dus ook open naar mij toe, omdat ik voorbij kwam en spontaan goeiendag zei. Ze gingen er direct op in en onmiddellijk stonden ze in een cirkel rond mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat fijn. Het deed mij deugd om erbij te horen en een babbeltje te doen. Ze waren ooit alleen aangekomen hier, hè? En nu vormen ze een hechte groep. Ik werd alleen daar zo echt wel wat stil van, zo dat doet toch nadenken. De wijngaard van de Heer is ook erg duidelijk in de werking van Sant Egidio. Ik heb het nog eens opgezocht op internet. En ik raad het iedereen aan om het eens naar te informeren als je het nog niet zou kennen. In Antwerpen zijn ze vooral bezig bij de Sint-Carolus Borromeuskerk en in Brussel in de Rijke Klarenkerk. In het midden van Brussel is dat, hè, het centrum. Veel kansen dat je in Gods wijngaard geëngageerd kunt worden voor elk wat je wilt, met Sant Egidio bijvoorbeeld. We gaan over naar het gebedsmoment. Jezus, misschien moet ik toch bij jou eens in de rij gaan staan en wachten op mijn beurt om met een priester eens te overleggen wat je van mij verwacht. Misschien zou het zelfs goed zijn een soort onderscheidingsperiode te doen met ons gezin, hoe we jou van dienst kunnen zijn. Zend ons je Heilige Geest, Jezus, opdat we mogen zien wat we in jouw wijngaard kunnen doen. We bidden voor alle die je al jarenlang toebehoren, opdat wij allen telkens opnieuw mogen ontdekken hoe we kunnen meewerken aan vernieuwende initiatieven of een trouw volharden in wat ons zoveel momenten van vieringen en gebedsmomenten kan blijven stimuleren en ook anderen daarin te laten delen. We willen graag in jouw wijngaard actief zijn, meedenken, door onze schouders onder zetten, elk op onze manier met onze talenten. Toon het ons, Heilige Geest. We zijn blij en dankbaar met deze synodale uitnodiging. Jezus, hoe verschillend we ook allemaal zijn, we willen geen ruzie of reacties die ons ontmoedigen. Maak ons nederig genoeg in onze dienstbaarheid. Laat ons leren om het ritme en de krachten van ieder te respecteren. Dat we niemand platwalzen, niemand mond dood maken. Dat we niet zoals in veel groepen in kliekjes gaan roddelen, terwijl elkeen een puzzelstukje is van een prachtig kunstwerk waar jij kan achterstaan. Zijn we niet allemaal een steentje in de tempel die jij hebt helpt bouwen? Kom, Heilige Geest, en maak ons één. We hebben je nodig om ons samen te voegen en de verdeeldheid die verlamt ons zelfs kapot maakt te herstellen en liefst nog te voorkomen. Jezus, mochten we met meer aandacht kijken naar de inbreng van de kinderen die, hoe klein ook, echt al diep geraakt kunnen zijn door jouw aanraking. Ze kijken en verlangen iets te mogen doen, hun eigen plekje te vinden in het geheel. Trek hen dicht bij je hart. Laat hen door jouw verhalen leren wat voor jou belangrijk is. Je trok niet ten strijde met gruwelijke wapens. Je zei met je zachtheid en nederigheid in de omgang met elkaar dat we die moesten leren. Dat je niet op de vuist gaat. Dat er niet moet geroepen worden of geschreeuwd. Dat is niemand vernederen en overtroeven. Ja, het is leren kiezen voor de fijngevoelige aandacht en liefde voor elkander, hoe verschillend ook. Maak ons samen met onze kinderen tot mensen die zacht en nederig getuigen door hun eenvoud en hartelijke omgang. Zend ons, je Heilige Geest, want we vinden het niet zo gemakkelijk
om niet opstandig te reageren soms, om niet steen en been te klagen, te vergelijken. Breng ons tot een bekering van het hart, waar de vreugde als een bevrijdende bevestiging mag doorbreken. Dank je. En om af te sluiten heb ik nog het gebed van patriarch aan Athenagoras de Eerste van Constantinopel. Die zegt heel eerlijk, dat was al geen jonge mens niet meer. Ik ben ontwapend van de behoefte om gelijk te hebben en om mijzelf te rechtvaardigen door anderen te veroordelen. Ik voer de zwaarste oorlog, de oorlog tegen mijzelf. Toen ik mijn innerlijke vooroordelen wegnam en mijn hart ontwapende, groeide ik in naaste liefde, werkte ik nauwer samen en versterkte ik de banden van de eenheid. Op deze manier wordt christelijke eenheid ook een bron van vrede op aarde en de verzoening van allen. Tot zover. We gaan nog luisteren naar het lied Ik heb u nodig. En dat is van Nederland Zingt. Het wordt gezongen door de solist Remco Harms. En ook te vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in onze muzikale uitzending van Vivendo. Zijn jullie er klaar voor? Want vandaag gaan we de Heer prijzen en loven doorheen muziek. En we starten met een fantastisch loflied van de katholieke muziekgroep Glorious. Venez louer Yahweh. Komt Yahweh loven. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. En laten we starten met de Heer te loven. Kom, Yahweh, loven.

0: et gloire à Dieu.
1: Amen. Gloire à Dieu.
2: Ontvang ons gebed, ontvang onze lofzang. Kom Yahweh loven. Een prachtig biddend loflied van de groep Glorious. Beste luisteraars, Mighty to Save, dat is toch een lied dat ondertussen al zeer gekend is, een bijna kerkhymne zouden we kunnen zeggen, dat al vele jaren geleden is uitgebracht. Ook een prachtig loflied. En in dat loflied zingen we het volgende. Iedereen heeft barmhartigheid nodig. Een liefde die nooit faalt. Laat genade over mij komen. Iedereen heeft vergeving nodig. De goedheid van een verlosser, de hoop van de volken. O verlosser, hij kan bergen verzetten. Mijn God is machtig om te redden. Hij is machtig om te redden voor altijd. Schepper van de verlossing, hij stond op en overwon het graf. Jezus overwon het graf. Beste luisteraars, dit is het lied Mighty to Save en deze versie wordt gezongen door Genevieve Linkowski.

En u hoorde Mighty to Save, een versie van Genevieve Linkowski. Beste luisteraars, Joshua Queen is een Amerikaanse zanger die op dit moment heel veel liederen uitbrengt. Liederen rond geloof, Jezus, hoop, maar ook rond het gevaar van de duivel. Het gevaar van het onderschatten van wat de duivel kan bereiken in ons leven. En een van die liedjes, beste luisteraars, die nu heel in zijn in Amerika, die we regelmatig horen bij de christelijke muziek, draagt de titel Demons. En wat zingen ze in dat lied? Wel, laten we het even overlopen. O, waarom? Waarom voelt het in mijn hoofd net als een oorlogsgebied? Terwijl ik de strijd lever, probeer ik uw stem te horen te midden van alle leugens. Hij hoorde mijn hart en hoorde mijn roep. Hij hoorde zelfs mijn gefluister in de nacht. En terwijl ik bad, hoorde ik mijn vader zeggen: zeg tegen die demonen dat ze moeten vluchten en zich moeten verstoppen. Ze beven elke keer bij de naam van Jezus. Angst heeft hier geen plek, hier in mijn hoofd. De duisternis moet wijken voor dit licht. U bent altijd dichtbij. Eén keer uw naam noemen en u bent er meteen. U veegt mijn tranen weg. U bevrijdt me van al mijn angsten. En zeg tegen die demonen: ren weg, loop weg en verstop je. Ze beven elke keer bij de naam van Jezus. Angst heeft hier geen plek in mijn gedachten. De duisternis moet wijken voor dit licht. En ik trap niet in die leugens. Ze kunnen geen controle krijgen over mijn leven. Ik ben volledig vrijgekocht door het bloed van Christus. En de duisternis moet wijken voor dit licht. Wel, beste luisteraars, als we het eens moeilijk hebben, als we horen dat de duivel ons angstig wil maken, wel, laten we dan gewoon zijn naam zeggen. Jezus, Jezus, Jezus. Dit is Joshua Queen met het lied Demons.

Beste luisteraars, voor het bezoek van paus Leo XIV aan Frankrijk is er een lied geschreven. Een lied gecomponeerd. Dit werd geschreven door Grégory Turpin, een christelijke zanger uit Frankrijk. Samen met de bekende christelijke zangeres Natacha Saint-Pierre hebben ze dit uitgebracht. En ik stel voor dat we daarnaar luisteren. Het lied draagt de titel Opdat de wereld leven mogen hebben. En ze zingen U die in onze harten woont, als een licht dat blijft schijnen, U verlicht de hele aarde en dringt door tot in onze diepste wezen. U bent het die zachtjes nu onder ons komt. U zegt tegen ons, hier ben ik, opdat de wereld leven mogen hebben. Zing, zing in ons, alleluia, alleluia. Waar liefde onze harten verenigt, maak ons tot uw verblijfplaats. Levend, met wijd open handen, uw wonden van liefde geopenbaard. U reikt uit naar gewonde harten, die gebroken zijn door de nacht. U zendt hun uw geest. U zendt hun uw geest, opdat de wereld leven mogen hebben. Zing, zing in ons, alleluia, alleluia. Kom, Heilige Geest, kom, Heilige Geest. Beste luisteraars, dit zijn Natacha Saint-Pierre en Grégory Turpin met het lied Opdat de wereld leven mogen hebben.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. In het eerste deel van ons muziekprogramma hebben we de Heer reeds kunnen loven en prijzen met fantastische lofprijzingmuziek. Het is ook tijd om het wat stiller te maken. En we hebben enkele nieuwe liederen voor jullie klaarstaan. Een van die liederen draagt de titel The More I Seek You, Hoe meer ik u zoek. En het wordt gezongen door Jesse Harris. En ze zingt: hoe meer ik u zoek, hoe meer ik u vind. Hoe meer ik u vind, hoe meer ik van u hou. Ik wil aan uw voeten zitten, drinken uit de beker in uw hand, tegen u aanleunen en ademhalen, uw hartslag voelen. Deze liefde is zo diep. Het is meer dan ik kan verdragen. Ik smelt weg in uw vrede, o God. Het is overweldigend. Dit is Jesse Harris met The More I Seek You.

Ik weet niet wie ik zou zijn als ik u niet kende, God. Ik zou waarschijnlijk van de rand vallen. Ik weet niet waar ik heen zou gaan als u me ooit los zou laten. Dus hou me stevig vast in uw handen. Dat zingt de christelijke zangeres Lauren Daigle in het prachtig lied Thank God I Do.

En we hebben vandaag, beste luisteraars, in onze muziekuitzending verschillende jongere christenen die ons meer doen nadenken over de inhoud van ons geloof. We hoorden een jongeman, Joshua Queen, zingen over de duivel die ons kan bekoren en dat we dan Jezus moeten aanroepen. We hebben gehoord van een christelijke zangeres, Lauren Daigle, hoe dankbaar ze is dat ze het geloof heeft, omdat ze anders niet zou weten hoe ze in deze wereld zou rondwandelen. Dan hebben we ook nog het mooie lied gehoord, gecomponeerd voor het bezoek van paus Leo aan Frankrijk, waar er echt in wordt gezongen, opdat de wereld het leven zou hebben. Wel, beste luisteraars, deze jonge christenen, deze jonge generatie heeft een hart dat brandt van liefde voor Christus. En het is mooi om hun getuigenis door in muziek te kunnen delen met jullie. En we gaan afsluiten met het lied van een jonge christelijke zangeres, Samantha Ebert. Zij zingt het lied Flowers. En in het refrein zingt ze: dus bracht ik alles ter sprake in een wanhopig gebed. Heer, waarom houdt u mij hier vast? Toen zei hij tegen mij: kind, ik zaai zaadjes. Ik ben een goede God en ik heb een goed plan. Vertrouw er dus op dat ik een gieter in mijn hand heb. En op een dag zul je zien dat er bloemen groeien in de vallei. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we onze uitzending voor vandaag af. Dit is Samantha Ebert met het lied Flowers.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, hartelijk welkom in het derde en laatste deel over de expansie van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de verrijzenis en vooral de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen. In een mooi artikel verschenen op de katholieke website Aletheia bezorgt professor emeritus Michel Rouche, historicus en specialist ter zake, ons enkele scharniermomenten in deze wonderlijke en snelle verspreiding van het christelijke geloof in het Romeinse Rijk. Dit artikel neem ik als leidraad, maar aangevuld uit andere bronnen. Vele elementen bevorderden deze verspreiding. Uiteraard op de eerste plaats de stevige werking van de Heilige Geest. Trouwens, als het ware bijna in elke zin in de handelingen der apostelen komt het woordje geest of Heilige Geest in voor. En ook mogen we niet de vele wonderen vergeten die de apostelen in naam van Jezus verrichten. Maar daarbuiten speelden een aantal andere elementen. En zo zagen we reeds, zoals het feit dat vele Joden, zich baserend op de voorspellingen vermeld in het boek Daniël, ook in die tijd van Jezus overtuigd waren dat de Messias nu zou komen. En dit hielp uiteraard om Jezus te zien als de beloofde Messias. Wegens vervolgingen waren ook de Joden reeds verspreid buiten het Heilig Land, en daar er bij aanvang nog geen al te groot onderscheid was in het uitwendig beleven van het christendom en jodendom, vinden we ook daar reeds christenen terug. Later, door de vervolging, door de Joodse autoriteiten, zien we de christenen ten volle verspreid geraken in het ganse Romeinse Rijk en daarbuiten. En zo overliepen we in het kort het leven van de 12 apostelen en Paulus. Ook de beslissing, onder impuls van Paulus, op het eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 50, dat de heidenen niet eerst Jood moesten worden alvorens tot christen te worden gedoopt. En dit bevorderde uiteraard ook de verspreiding van het christelijke geloof. Zo kwamen we terecht in de tweede eeuw en maakten we kennis hoe voor een Romein de verering van de Romeinse goden en een goddelijke keizer zo belangrijk was voor de instandhouding, bescherming en voorspoed van Rome en het Romeinse Rijk. De goden van de overwonnen volkeren werden zelfs mee opgenomen in hun Romeinse godencultus om deze eenheid te verstevigen. Uiteraard konden de christenen dit niet assimileren. Ook drongen de christenen stilaan door in alle rangen van de samenleving, veelal in stilte en dit via de slaven en niet te vergeten de belangrijke rol van de vrouwen. Maar dit alles betekende de start van de vervolgingen. Reeds in de eerste eeuw denken we aan Nero, aangewakkerd door veel laster en leugens over de christenen, waardoor ook het Romeinse volk werd opgezweept, zoals we van

Beste vrienden, we zijn gekomen bij de aanvang van de derde eeuw. Het was vooral vanaf deze derde eeuw dat de persoon van de keizer nog meer of opnieuw werd vergoddelijkt. En dus nog meer beschouwd werd als de goddelijke verlosser van het Rijk, om alzo alle goden van de overwonnen volkeren, die vertegenwoordigd waren in Rome, te verenigen in zijn persoon als waarborg voor een stevige eenheid van het immense Rijk. Aangezien de christenen de enigen waren die deze cultus ronduit verwierpen, werden zij beschouwd als de staatsvijanden nummer 1 en beschuldigd van nieuwigheid en atheïsme, of van het ruïneren van mythen en het vernietigen van het heidense geloof van binnenuit. Aan de macht is keizer Septimius Severus van 193 tot 211. In 202 vaardigde deze Septimius Severus een edict uit voor het hele Rijk, waarbij het verboden werd zich te bekeren tot het Jodendom en Christendom. Er volgden zeer ernstige vervolgingen van de nieuw gedoopten en catechumenen. En zo worden een aantal martelaren vermeld, zoals Leonides van Alexandrië, die werd onthoofd in 202. Hij was de vader van Origenes, een van de belangrijkste verdedigers van het christendom in die derde eeuw, en bijbelwetenschapper. Zo bestaat het verhaal van de marteldood van Felicitas en Perpetua. Van Perpetua weten we dat ze jong was en komende uit een aristocratische familie met een heidense vader en een moeder en twee broers die christen waren. Perpetua zelf en een andere broer waren catechumenen. Zij bereiden zich voor op het doopsel. Perpetua was gehuwd met een man van goede afkomst.

0: Samen hadden ze een kind dat nog een zuigeling was toen Perpetua op 22-jarige leeftijd slachtoffer werd van de christenvervolgingen ingesteld onder keizer Septimius Severus. Perpetua en haar hoogzwanger dienstmeisje Felicitas en nog 4 andere christenen werden gearresteerd. Samen met de slaaf Revocatus en 2 vrije mannen, Saturus en Secundulus. Saturus was hun vriend en leraar en had zich vrijwillig bij hen gevoegd in de gevangenis.
1: De 7e maart 203 werden de 5 christenen naar de arena gebracht en voor de wilde dieren geworpen. De mannen moesten vechten tegen een everzwijn, een beer en een luipaard. De vrouwen tegen een wilde koe. Maar de dieren slaagden er niet in hen te doden. Uiteindelijk werden Perpetua en haar vrienden met het zwaard om het leven gebracht. Perpetua en Felicitas werden begraven in Carthago en op de plaats van het graf werd een basiliek opgericht.
0: De bekeringen van Romeinse vrouwen waren, zoals reeds aangehaald, zeer belangrijk. Vooral ook door het martelaarschap van jonge vrouwen en zelfs kinderen, waarvan de kerk later de herinnering zal bewaren. Denken we aan de heilige Agnes, einde 3e eeuw, Cecilia rond 230, Anastasia, helft 3e eeuw en vele anderen. Anderzijds in deze 3e eeuw zien we reeds scheuren en barsten ontstaan in dit Romeinse Rijk. Er zijn een hele reeks keizerlijke crisissen met uiterst ernstige politieke spanningen. Maar ook aan de grenzen van het Rijk stonden de barbaren te trappelen om het Rijk binnen te vallen. En regelmatig vielen ze ook binnen, tot grote verbazing van de Romeinse bevolking, die heel sterk geloofde in hun goden als bescherming van de grenzen. Schepen kwamen in handen van die barbaren, die de kusten teisterden, zoals vooral in het noorden en Groot-Brittannië. De veiligheid van het land die er was in de 2e eeuw was nu ver te zoeken. Uiteraard had dit ook een weerslag op de heftigheid van de vervolgingen, omdat ook de val van Rome werd gevreesd.
1: Terzelfde tijd zien we ook een versnelling van de kerstening in het Griekse Oosten, waarbij dit christendom stilaan, stap voor stap, een meerderheidsgodsdienst aan het worden was. Maar dit had zeker een invloed in het ganse Rijk. De verkondiging van de verlossing door Christus overtuigde meer en meer mensen. De hoop in het hiernamaals, de hemel, werd meer en meer geloofd. Zeker al door de getuigenissen van de christenen in het aangezicht van de dood.
0: Een merkwaardig fenomeen die historicus Michel Rouche aanhaalt is het volgende. Hij toont aan hoe christenen toch poogden de Romeinse staat te eerbiedigen en het gezag te eerbiedigen, maar in trouw aan hun geloof. Dit in de geest van Jezus die zei: geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En de professor haalt het volgende gebeuren naar boven als voorbeeld hoe de kerk daarin steeds een evenwicht tracht te vinden. Zo bestaat er de getuigenis van Tertullianus, die leefde van 160 tot circa 230 en erkend wordt als kerkvader, maar niet in de katholieke kerk, omdat hij later overging naar een sekte. Maar ondanks dat zijn getuigenis blijft toch zeer belangrijk, omdat hij een grote betekenis was in verband met de verdediging van de christenen. Maar toch, in 197 schreef Tertullianus dat het noodzakelijk is om te vechten tegen de instellingen van de Romeinse voorouders. En dit terwijl de christenen al zo werden bekeken als de vijanden van de Romeinse samenleving. Al snel kwam daarop een tegenreactie van een andere belangrijke verdediger van het christendom, die we reeds tegenkwamen als bijbelwetenschapper, namelijk Origenes. Hij verklaarde dat de christenen moeten instaan en meehelpen aan de verdediging van de Romeinse samenleving. En het standpunt van Origenes werd trouwens door de toenmalige kerk gevolgd. Christenen mogen actief deelnemen aan de verdediging van de Romeinse staat, maar uiteraard zonder God te loochenen en zonder de keizer als een god te gaan vereren. En kerkvaders beantwoorden de heidense betwistingen en bouwden zo aan een christelijke theologie. We gaan weer over naar een streepje muziek, want het jaar 250 betekende weer een belangrijk jaar voor het christendom, maar eigenlijk niet in goede zin.

0: Beste vrienden, we zitten dus volop in de derde eeuw na Christus en volgen de ontwikkelingen in het immense Romeinse Rijk en hoe het christendom er zich ontwikkelde en verspreidde. Het is ook de periode waarbij dus zeer fel de godheid van de keizer werd benadrukt of herbenadrukt. Als een god die alle verschillende goden van de vele veroverde volkeren als het ware verenigd in zich en waarop gans dit rijk is gefundeerd en een garantie biedt voor het blijvende bestaan van het rijk. Maar we stelden dus vast hoe er barsten kwamen in het rijk ten gevolge van interne politieke strubbelingen, maar ook wegens de vele pogingen van de Germanen, vooral in het noorden, om het rijk binnen te vallen. Uiteraard dat de christenen dit godenbeeld niet konden aanvaarden met alle gevolgen die we kennen. Maar de Romeinen stelden zich vele vragen, zoals waarom beschermen onze goden ons niet meer? En de pijlen van het volk richten zich nog meer op, wat dacht u, de christenen. En als keizer fungeerde een zekere Gaius, Messius, Quintus, Trajanus, Decius van 249 tot 251.
1: Hij was een overtuigd verdediger van de oude Romeinse waarden en tradities. Toen hij merkte dat er een sterke volkshaat bestond tegen de christenen, maakte hij er zondebokken van, zoals keizer Nero in de eerste eeuw. In 250 vaardigde hij een edict uit waarin alle burgers verplicht werden gesteld om te offeren voor het welzijn van de keizer. Vele christenen deden dit niet, waardoor zij werden gemarteld en in vele gevallen ter dood gebracht. Een van de ernstigste vervolgingen volgde.
0: Keizer Decius poogde daarmee de eenheid te herstellen in zijn rijk door mensen te dwingen het christendom af te zweren. Wie door een bijzondere commissie loyaal werd bevonden en dus het christelijk geloof had afgezworen, kreeg dan een schriftelijk attest die hij of zij moest ondertekenen. Het werd genoemd libellus. En vandaar dan het woord de libellatici of de afvallige christenen. Bij opgravingen in Egypte zijn er enkele van die papyrussen gevonden in het zand. De keizer begon ook de strijd tegen de christelijke stedelijke gemeenschappen. De christenen daarentegen probeerden een clandestine reorganisatie door te voeren, zoals gekend in Spanje, Gallië en Afrika. Maar er zijn ook veel afvalligen. Tot de slachtoffers van deze vervolgingen behoorden onder andere paus Fabianus. Hij was de 20e paus na Petrus van 236 tot 20 januari 250 bij zijn marteldood.
1: Zijn pontificaat kenmerkte zich door organisatie en uitbreiding. Want ondanks deze vervolgingen organiseerde de kerk zich verder. Hij stelde bijvoorbeeld mensen aan om de daden van de martelaren op te tekenen. Hij was tevens verantwoordelijk voor de bekering van de Galliërs. Hiervoor stuurde hij 7 bisschoppen vanuit Rome. Zij vormden de grondslag van de bisdommen van de kerk, zoals in Tours, Arles, Narbonne, Toulouse, Parijs, Clermont en Limoges. De lijkkist van paus Fabianus werd gevonden in 1915 in de Calixtus-catacombe in Rome.
0: Andere martelaren waren priester Pionius van Smyrna, levend verbrand op 12 maart 250. Bisschop Alexander van Comana Pontica aan de Zwarte Zee. Zo ook bisschop Cyprianus van Carthago. Ook werd onder keizer Decius Agatha van Catania of van Sicilië gruwelijk gedood op 5 februari 251. Na de dood van paus Fabianus in januari 250 was er zelfs, omwille van de vervolgingen onder keizer Decius, geen opvolger van Petrus gedurende 15 maanden. De opvolger werd uiteindelijk paus Cornelius in 251. Zo bestaat er een brief van hem, waaruit valt te lezen hoe de christenen in Rome, ondanks de druk van de vervolgingen, zeer trouw de naastenliefde onderhielden door te zorgen voor het levensonderhoud van 1500 weduwen en armen.
1: Hij pleitte ook samen met bisschop Cyprianus van Carthago voor een grotere barmhartigheid tegenover de christenen die hun geloof hadden afgezworen uit angst voor de marteldood. En men beriep zich op de vergeving die Jezus had geschonken aan Petrus na diens drievoudige verloochening. Maar dit ging wel vooraf aan zeer hevige debatten binnen de kerkleiders, met diegenen die weigerden om de afvalligen weer op te nemen. En een praktijk van boetedoening en barmhartigheid werd geïntroduceerd.
0: Keizer Decius werd in juni 251 opgevolgd door keizer Trebonianus Gallus. Maar de vervolgingen liepen verder en paus Cornelius werd verbannen op een 70 kilometer ten noordwesten van Rome, waar hij van ontbering overleed. Onder keizer Valerianus werd zelfs vanaf 257 de goederen van de christenen in beslag genomen. Zijn zoon Gallienus regeerde eerst samen met zijn vader en volgde hem echt op in 260. En zo kwam er toch een zekere periode van rust voor de christenen door een edict van tolerantie welke een 40 jaar zou standhouden tot in 302. In deze 40 jaar kon de kerk zich min of meer in vrijheid organiseren, of beter reorganiseren en uitbreiden. Deze periode is erg belangrijk geweest voor de groei en de interne consistentie van het christendom binnen het Romeinse Rijk. Het was een periode van kleine vrede voor de kerk. In de catacomben werden de begraafplaatsen van christenen georganiseerd en waren er zelfs bedrijven die de begrafenissen verzorgden. Particuliere huizen werden omgevormd tot kerken. Maar onder keizer Diocletianus van 284 tot 305 volgden toch weer vervolgingen, maar veel minder intensief en minder succesvol. Het is geweten hoe onder zijn eigen naaste medewerkers aan het hof talrijke christenen rondliepen. Uiteindelijk komen de Romeinen, schrijft historicus Michel Rouge, als het ware wakker en realiseerden zich dat het christendom de meerderheid aan het worden was. De kerstening vorderde ondanks de vervolgingen in stilte verder door mond-aan-mond reclame en dat zowel in de laagste klassen van de samenleving tot aan de keizerlijke rangen. Maar toch.
1: de heidense geestelijken die verantwoordelijk waren voor de instandhouding van de Romeinse godenverering als onderpand van het voortbestaan en de eenheid in het Romeinse Rijk, waren het eens dat deze Romeinse geest moest worden erop gevoed. Het officiële heidendom sprak zich nogmaals duidelijk uit tegen het christendom. En zo volgde een laatste grote vervolging van 303 tot 313.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Dankzij keizer Gallienus kwam er een periode van tolerantie tegenover de christenen in het Romeinse Rijk, dus tussen 260 en 304. Als Petrus zetelde paus Cornelius en hij kon de kerk toch stilaan terug gaan organiseren en weer uitbreiden. En zoals ik reeds zei, deze uitbreiding gebeurde in stilte, door persoonlijke getuigenissen, mond-aan-mond reclame. En zo beseften de Romeinen tot hun verrassing dat het christendom de meerderheidsreligie aan het worden was en dat in alle lagen van de samenleving. De heidense geestelijken trokken dus, als het ware, aan de noodbel om de Romeinse geest terug binnen te brengen. En zo verschijnen onder keizer Diocletianus toch twee edicten. De keizer wou wel, niet meer, op de eerste plaats toch gebruik maken van dat extreme geweld van de vorige vervolgingen. Maar poogde door een aantal maatregelen de christenen het bestaan onmogelijk te maken en zo te komen tot een totale opheffing van het christendom als religie. Een eerste edict verscheen op 24 februari 303 en bevatte onder andere het volgende.
2: De christenen moeten alle normale burgerrechten ontnomen worden. Elke christen, ongeacht zijn maatschappelijke stand, kan bij ondervraging gefolterd worden. Bij een gemeen misdrijf kunnen zij geen juridisch verweer voeren. Christelijke geschriften mogen verbrand en hun kerken verwoest worden. Christelijke samenkomsten zijn verboden. Christelijke vrijgelatenen van de keizer kunnen opnieuw tot slaaf gemaakt worden.
1: Maar keizer Diocletianus stelde na een tijd vast dat deze geweldloze aanpak niet volstond. En in de vroege zomer van 303 volgde een tweede edict en later nog een derde en een vierde. Gevolg? Men pakte de leiders van de kerk op om hen te verplichten te offeren aan de Romeinse goden. En door hun voorbeeld wilde men de christenen terugbrengen tot de traditionele godenverering. Christelijke bronnen van die tijd omschrijven de gevolgen van dit tweede en de volgende decreten. Paus Eusebius beschrijft alzo de marteling tot de dood van een christelijke bediende in het keizerlijk paleis in Nicomedia, het huidige Izmit in het noordwesten van Turkije. Hij schrijft dat nog vele anderen in de koninklijke huishouding en hele families in Nicomedia op allerlei wijzen gedood werden wegens hun christelijke geloof. Paus Eusebius meldt dat niet lang daarna andere decreten werden uitgevaardigd om de leiders van de kerken eerst in de gevangenis te gooien en daarna met alle middelen te dwingen om aan de goden te offeren. Een groot aantal werd opgesloten, schrijft hij, en de gevangenissen zaten overal vol met bisschoppen, priesters, diakens, voorlezers en geestuitdrijvers, zodat er geen plek meer over was voor hen die veroordeeld waren voor de echte misdaden, zoals moordenaars en dieven. Aldus deze paus.
2: Nog nooit was de vervolging zo gewelddadig en systematisch geweest. De christenen die weigerden de goden te aanbidden, werden ter dood veroordeeld. De christelijke vrouwen naar de mijnen gestuurd. Alle sociale categorieën behoorden tot de slachtoffers, wat eigenlijk op zichzelf aantoont dat het christendom de hele Romeinse samenleving had veroverd.
1: Maar uiteindelijk deze vervolging eindigde in een mislukking en de autoriteiten ontdekten iets wat ze zich helemaal niet hadden gerealiseerd. Het christendom was waarlijk de meerderheid geworden.

0: De vervolgingen gingen nog verder onder de volgende keizer, keizer Galerius van 305 tot zijn dood in 311. Maar er kwam toch wat licht in de tunnel. Een week voor zijn dood vaardigde hij het Edict van Nicomedia, of genaamd het Tolerantie-Edict van keizer Galerius. Daardoor kwam dan toch een einde aan deze golf van christenvervolgingen, die dus 8 jaar hadden geduurd. Maar het was voornamelijk geldig voor het oostelijk deel van het Romeinse Rijk, waar het christendom nog sterker bloeide en de christelijke groepen een nog veel grotere bedreiging vormden voor het Rijk. De aldaar gevangen christenen werden bevrijd en de keizer vroeg hen zelfs te bidden voor het heil van hemzelf en het Rijk. Met deze verzoenende poging trachtte hij de christenen te binden aan de belangen van het Romeinse Rijk. In het edict werden de christenen er immers op gewezen dat deze toestemming alleen mogelijk gemaakt was door, ik citeer, onze bijzondere milde clementie en met het oog op onze voortdurend volgehouden gewoonte aan alle mensen vergiffenis te schenken. In het oosten van het Rijk steeg het zelfbewustzijn van de christenen en won de kerk aan prestige. 5 dagen na de uitvaardiging van het edict stierf keizer Galerius een pijnlijke dood. Apologeten wezen erop dat de ziekte van Galerius de aanleiding was tot de uitvaardiging van zijn edict.
1: Maar zoals reeds gezegd, was de weerslag vooral merkbaar in het oosten en minder in het westen. Daar moesten de christenen wachten tot het jaar 313 met het edict van Milaan, uitgegeven door keizer Constantijn de Grote. Het zou te danken zijn aan de overwinning bij de Milvische brug op de Via Flaminia naar Rome in 312. Het was een zege die hij naar eigen zeggen dankte aan de God van de christenen, die in een visioen, in een kruis, aan hem was verschenen. Constantijn beloofde dat christenen hun religie vrij mochten beleiden en dat zij zelfs herstelbetalingen zouden ontvangen voor alle geleden schade ten gevolge van de vervolgingen.
0: Het is ook bisschop Eusebius van Caesarea die schrijft over deze gebeurtenis met Constantijn. Hij schrijft: rond 12 uur 's middags, even over de helft van de dag, had Constantijn een visioen. Boven de zon een zegeteken van licht. Het had de vorm van een kruis, met daaronder de woorden: overwin hierdoor. Even een kort woordje over keizer Constantijn. Hij werd geboren omstreeks het jaar 273 of 280 te Naissus in de Romeinse provincie Moesië, waar vandaag grotendeels Servië en stukjes van Roemenië en Oekraïne liggen. Zijn vader was Constantius Chlorus, Romeins officier, en zijn moeder Helena, de latere heilige Helena, die een grote rol speelde in zijn opvoeding. Het is van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, 4e eeuw, dat we weten dat zijn moeder werkte in een herberg en dus van bescheiden afkomst was. Het is zelfs niet duidelijk of zijn ouders wel of niet gehuwd waren. Alleszins, vader Constantinus Chlorus scheidde van Helena en huwde met Theodora, de dochter van keizer Maximianus, waaruit 6 kinderen kwamen, dus halfbroers en halfzussen van Constantijn. Van 293 tot 305 was vader Constantius Chlorus zelfs keizer van de westelijke provincies van het Romeinse Rijk. Tussen haakjes, het bijvoegsel Chlorus slaat op zijn bleke neus. De jonge Constantijn ontving een uitstekende opleiding. Hij leerde vloeiend Grieks spreken en zijn fascinatie werd gewekt voor de filosofie. Hij ontving een scholing in de kunst van de openbare welsprekendheid en beheersing van de kardinale deugden, zoals de gerechtigheid, sterkte, matigheid en voorzichtigheid. Tijdgenoot bisschop Eusebius van Caesarea prees hem later om zijn retorische vorming, zijn zelfdiscipline en aangeboren verstand. Hij was groot van gestalte en van grote lichaamskracht, knap van uiterlijk, een goed militair en van onbesproken gedrag, geliefd bij de soldaten en de burgers en een grote gebogen neus, zoals zijn vader. Ik laat het hierbij, maar hij betekende alleszins een heel groot scharniermoment in de verspreiding van het christelijke geloof.
1: Voor het eerst werd de kerk erkend als een realiteit voor de wet en kon de christelijke eredienst in alle rechtmatigheid worden uitgeoefend. Constantijn verhief het christendom tot het hoogste niveau van de staat.
0: En zo zien we later hoe keizer Theodosius in 380 het edict Cunctos Populos, alle volken, of het edict van Thessaloniki uitgaf, waarbij het christendom met het geloof in de drie ene God tot staatsgodsdienst werd verheven. Vanaf dat moment werd de kerk erkend als een burgerlijk orgaan dat een wettelijk en legitiem bestaan had. Dit was een overwinning voor het christendom, een onverwachte overwinning, omdat de voortgang van de evangelisatie tot nu toe quasi onzichtbaar was geweest. Het doel van de keizers was uiteraard ook om het grote rijk terug in eenheid te versterken. En daar de christenen ondertussen de meerderheid vormden, was dit een logische evolutie. Of nu het uitroepen van het christendom tot staatsgodsdiensten voor of nadeel was, is een andere vraag. Zo zien we dat keizers zich ook gaan bemoeien met religieuze zaken en iedereen die afweek van het christelijk geloof werd terstond geplaatst onder de ketters en veelal verbannen en soms terechtgesteld. Natuurlijk moeten we dit allemaal bekijken in de context van die tijd.
1: Maar het is verwonderlijk hoe de christenen van die eerste eeuwen zo sterk getuigden van hun geloof en vooral door daden van naastenliefde, waarbij hun levenswijze bijna onzichtbaar binnendrong in alle sociale klassen van de Romeinse samenleving.

0: En zo zijn we gekomen aan het slotwoord van professor Michel Rouche over deze expansie van het christendom in het Romeinse Rijk. Hoe kunnen we het succes van het christendom en deze ongelooflijke expansie verklaren, vertrekkend vanuit 12 berooide apostelen tot een verspreiding over het immense hele Romeinse Rijk? Christenen hebben de antropologie van de oudheid gerevolutioneerd door de nadruk te leggen op de liefde van iedere mens. Deze getuigenissen gaf ons Tertullianus in zijn weergave van wat de heidenen vertelden over de christenen. Hij en velen waren beroerd door het bijzondere gedrag van de gelovigen uit die tijd. Christelijke gemeenschappen hielpen elkaar op alle niveaus. Keizer Marcus Aurelius was verrast door twee dingen onder de christenen: hun minachting voor de dood en de seksuele terughoudendheid van christelijke vrouwen. Het gedrag van de christenen was tekenend voor een samenleving die steeds losbandiger werd. En het was dit gedrag en dit geloof van de christenen die zich verspreiden van persoon tot persoon en die geleidelijk aan de gemoedstoestand van de mensen heeft veranderd. Maar dit kon alleen omdat de levensgetuigenis van deze eerste christenen echt overtuigend en authentiek was. Het was de praktijk van een echt christelijk leven in het volle dagelijks leven en van liefde en respect voor de anderen, met de beoefening van de sacramenten, zoals gerapporteerd in de Didache, de leer van de 12 apostelen. De praktijk van de sacramenten laat zien dat de goddelijkheid niet door beelden of tempels gaat, maar door innerlijke vroomheid en de transformatie van de menselijke persoon. Dit was de belangrijkste oorzaak van de vooruitgang van de evangelisatie. De Romeinen vroegen zich af: hoe gedragen ze zich zo? Zie hoe ze elkaar liefhebben. En historicus Michel Rouche vervolgt:
1: ook vandaag zien we christelijke gemeenschappen waarvan de leden elkaar ondersteunen en samen bidden. Ze zijn, zoals deze eerste christenen, te vinden in alle lagen van de wereldbevolking. Uitgenomen, voegt hij eraan toe, vele intellectuelen. Dat was ook zo bij de heidense Romeinse intellectuelen die niet geïnteresseerd waren in deze nieuwe religie. En daardoor zagen ze het niet aankomen.
0: De slaven, die 50% van de Romeinse samenleving uitmaakten, werden door het christendom als broeders beschouwd, net als de anderen. En zij konden in de kerk de top bereiken. Denken we aan paus Calixtus, eerste helft derde eeuw, een voormalige slaaf. Allen, zowel slaven, maar ook bankiers, armen, arbeiders in de mijnen, werden onvermijdelijk geraakt door het geloof en werden voorbeeldige bekeerlingen. En zo werd bewaarheid wat Tertullianus had voorspeld: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde van deze driedelige reeks over deze wonderlijke expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Het is uiteraard zeer onvolledig en in de realiteit veel complexer, zoals hier voorgesteld. Maar ik denk voldoende om jullie warm te maken voor het belang van evangelisatie en ook in onze tijd, waar onze godsdienst en onze samenleving meer en meer op de achtergrond komt. De grote les is ook, het is via de persoonlijke contacten, zoals in de tijd van de eerste christenen, dat de evangelisatie van vandaag moet gebeuren. En ook door ons voorbeeld van het beleven van het geloof en de sacramenten en de daden van naastenliefde. En wij hebben nog één vraag. Mogen we eindigen met het volgende?
1: Beste luisteraars, alstublieft, steun verder onze radio. U weet, we leven louter van de giften en elke maand hebben we rond de 40.000 à 50.000 euro nodig. Velen doen bijvoorbeeld reeds maandelijks een storting. Hartelijk dank. Maar velen ook niet. Moest elke luisteraar, al is het maar 5 of 10 euro per maand storten, het zou fantastisch zijn.
0: Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Veel moed met het evangeliseren, elk vanuit zijn mogelijkheden en levenstoestand. En tot een volgende afspraak op onze rots in de branding.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert Hij als ik Hem roep. Vreest Hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Je hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan hoofdstuk 1. De volgende ochtend pak ik wat spullen die nodig zijn voor de korte opname. Met haar 2 jaar zit Blanche naast mij te spelen. De 2 oudste kinderen zijn in de schoolkantine. We vertrekken na school. De telefoon gaat. Het is de secretaresse van de orthopeed. Mevrouw, de arts laat u zeggen dat hij u straks graag wil spreken zonder de kleine. Heel goed. Omdat we naar de kliniek gaan voor de biopsie, installeer ik Anne Gabriel in haar kamer en kom daarna u beneden opzoeken. Dat gaat niet. U zou van tevoren moeten komen. Eerder komen? Maar hoezo? Dat heeft toch geen enkele zin, want vanavond ben ik toch in Saint-Michel? Maar eigenlijk gaat de opname van uw dochtertje bij de dokter niet door. Bij die woorden voel ik me plotseling heel opgelucht, na alle ongerustheid die sinds de vorige dag alleen maar gegroeid is. Och mevrouw, wat een goed nieuws. Ik ben zo ongerust geweest. Nee, u vergist u. Het is niet wat u denkt. De dokter zal het zelf uitleggen. Met al mijn zintuigen op scherp sinds de twijfel in me heeft post gevat, voel ik nu dat de ramp over me heen gaat komen. Ik vraag uitleg. Hoezo is het niet wat ik denk? Maar u zegt dat hij mijn kind niet opneemt voor een biopsie, en toch wilt u niet dat ik dat als goed nieuws zie? U maakt me ongerust. Wat is er aan de hand? Ik kan u verder niet zeggen, mevrouw. De dokter zal het u vertellen. Wat? Maar zo kunt u me niet laten zitten. Ik voel dat ze aarzelt en probeert haar in een hoek te drukken. Hebt u kinderen? Als moeder kunt u heel goed begrijpen hoe ongerust ik me maak. Vertel me alsjeblieft wat er aan de hand is. Ik zal er niets over zeggen, dat beloof ik. Maar ik moet het weten. Mijn angst bereikte zijn toppunt. Ik voel dat ze iets weet dat ze me niet wil onthullen. En dat is iets ernstigs. Nee, ik kan u niet zeggen. Maar waarom? Waarom? Zeg het me alsjeblieft. De secretaresse lijkt zich erg onprettig te voelen. Ze aarzelt nog, maar laat uiteindelijk het volgende los. Hij laat haar morgen opnemen in het ziekenhuis van La Timon, het universiteitsziekenhuis van Marseille. Maar ik heb niets gezegd. Komt u vanmiddag om 15:30. Ze heeft opgehangen. Met de hoorn in mijn hand blijf ik onbeweeglijk achter. La Timon, het is dus werkelijk ernstig. Ik weet niets van geneeskunde af. Ik weet niet wat een MRI is en ook niet wat een biopsie is. Maar ik weet wel dat ernstige gevallen naar het ziekenhuis van Le Timon gestuurd worden. Ik ben verslagen. Diep in me weet ik dat de ramp zich al aan het ontwikkelen is. Onmiddellijk bel ik Alexander. De arts gaat geen biopsie meer doen bij Anne Gabriel. Hij laat haar morgen opnemen in La Timon. Hij wil dat we met hem komen spreken. Ik voel dat ik niet de moed heb daar alleen heen te gaan. Wil je alsjeblieft met me meegaan? Kun je je vrijmaken? Ik ga het bespreken met de baas, maar ik denk dat het geen probleem zal zijn. Een kwartier later is hij er. We vertrekken naar Saint-Michel en wachten een hele tijd
in een erg ongastvrije gang. Uiteindelijk roept de arts ons. Terwijl we naast elkaar zitten, zien we hem moeizaam plaatsnemen en terwijl hij zijn handen naast elkaar op het bureau legt, begint hij langzaam. Kijk, ik ben druk bezig geweest voor u sinds gisteren. Ik wilde u zien zonder uw dochtertje. Want wat ze heeft is heel ernstig. Ik houd mijn adem in tot het oordeel valt. Uw dochtertje heeft een kwaadaardig gezwel. Een Ewing-tumor. Daar twijfel ik hoegenaamd niet aan. Dat is de reden dat ik niet zelf de biopsie bij haar doe. Dat zou alleen maar tijdverlies zijn. Ik heb alles geregeld. Morgen gaat u naar Le Timon, waar ze haar in behandeling zullen nemen. Ik hoor wat hij zegt, maar de lading ervan heb ik nog niet meteen door. Kwaadaardig gezwel. Goed. Voor mij is dat het begin van kanker, de beginfase. Je kunt die nog wegnemen. Dan stel ik de vraag die door me heen gaat. Maar hoe staat ze er voor wat die kanker betreft? De arts kijkt me aan, geheel ontredderd tegenover zoveel naïviteit. Dan geeft hij me de genadeslag, alsof hij iets vanzelfsprekends aankondigt. Ja, mevrouw, ze heeft nu eenmaal kanker, uw dochtertje. Morgen wordt ze in Marseille opgenomen voor een biopsie en maandag begint ze met chemotherapie. Paradoxaal genoeg reageer ik helemaal niet op dat nieuws. In feite besef ik er de reikwijdte niet van. Ik ben geschokt, niet in staat te beseffen wat hetgeen ik zojuist gehoord heb inhoudt. Ik voel nauwelijks de hand waarmee Alexander me te hulp komt, alsof hij de heftigheid van die aankondiging wil afzwakken. Ik aanhoor in een soort schemertoestand de verduidelijking die de arts nu over ons uitstort, nu hij zijn geheim kwijt is. Vannacht heb ik niet geslapen. Zo erg was ik van streek door wat u overkomt. Daarbij komt nog dat ik zelf kinderen van dezelfde leeftijd heb. Ik heb er ook 4. Weet u, sinds gisteren heb ik, die opgewekt en praatziek ben, geen woord gezegd en mijn vrouw zei tegen me, wat heb je toch? Ik ken je niet meer. Gisteren heb ik wel hard op u moeten overkomen, maar ik werd heen en weer geslingerd tussen het verlangen u de waarheid te zeggen en het feit dat ik mama moest beschermen, omdat ze op het punt staat te bevallen. Uw huisarts wilde niet dat ik u de waarheid zeg, en hij zei, dat kun je niet maken, ze bevalt binnenkort. Of ze het snel weet, verandert trouwens niets aan de situatie. Maar ik ben arts en ik moet u wel vertellen hoe het ervoor staat. Voor mij is het vreselijk zoiets te moeten verzwijgen. Terwijl ik inwendig geroerd ben door de delicate houding van onze huisarts, hoor ik dat Alexander hem bedankt voor zijn openheid. Bedankt dat je ons de waarheid hebt gezegd. Wij weten liever hoe het is. Ik luister maar met 1 oor. Ik verwerk wat ik gehoord heb en probeer het te analyseren. Ik onderbreek weer de stroom van informatie waarmee de arts ons overspoelt. Is haar levensvooruitzicht ook aan de orde? Door mijn rechtstreekse vraag in zijn enthousiasme geremd, blijft hij stom verstomd en aarzelt een ogenblik met zijn antwoord. Nu zeg ik bij mezelf dat hij zich toen heeft moeten afvragen van welke planeet ik afkomstig was. Als hij eindelijk het woord herneemt, geeft hij een ontwijkend antwoord
en herhaalt daarbij dezelfde argumentatie als de avond tevoren. Toen hij mij gevraagd over de inhoud van het woord voorschrijdend uit de weg ging. We hebben wapens en daar zullen we gebruik van maken.

En dan kondigt hij ons 8 maanden chemotherapie aan. 3 maanden intensief. In de zomer een operatie met autotransplantatie en 10 jaar lang medische controle. Ik dring niet verder aan. Ik merk alleen op dat hij mijn vraag ontweken heeft. Ik herhaal voor mezelf wat ik zojuist gehoord heb. Als om mezelf ervan te overtuigen dat ik niet droom, waarbij ik put uit vlagen van wat ik hoor, alsof ik half slaap. Ons dochter heeft kanker. Het is een sarcoom van Edwin, een heel zeldzame vorm van kanker. Het komt voor bij ongeveer 1 op 300.000. Haar gezwel, dat heel kwaadaardig is, heeft het gehele bovenste gedeelte van het scheenbeen ingenomen. En helaas is er kans dat er al uitzaaiingen zijn, aantastingen, zoals de artsen terughoudend zeggen. We zullen het pas precies weten na de uitslag van de biopsie. Hoe het ook zij, het is een lange strijd tegen de ziekte die er voor ons ligt. 8 maanden chemotherapie en een grote chirurgische ingreep over 4 maanden om de tumor weg te nemen en een transplantaat te plaatsen, zonder dat succes verzekerd is. En dat alles bij ons dochtertje, die nog maar net 7 jaar is geworden. We gaan tenslotte weg bij de arts die afscheid van ons neemt met deze woorden. Houd u me op de hoogte. Op menselijk vlak raakt het me, maar ook professioneel ben ik zeer geïnteresseerd. Terug in de auto zijn we stil. We hebben een dergelijk bericht zo weinig verwacht. We hadden zo weinig op dit nieuws gerekend. Kanker. Ik dacht dat kanker bij kinderen uiterst zeldzaam was. Zo zeldzaam dat er geen reden was dat het ons zou overkomen. Ik was zelf nooit bang geweest voor kanker zonder meer. Ons leven heeft zojuist een keerpunt gepasseerd. We beginnen aan een lange lijdensweg die 18 maanden zal duren. Een weg van genade en zuivering. Maar dat weten we nog niet, goddank. We gaan de kinderen ophalen die we aan een vriendin hebben toevertrouwd. Als ik Anne Gabriel zie, slaat de schrik me om het hart als ik bedenk dat het haar misschien nog maar enkele maanden te leven overblijven. Ze speelt met haar vriendjes zonder te weten wat haar boven het hoofd hangt. En ik vind die onwetendheid verschrikkelijk. Ze klimt in een boom, valt en stoot haar scheenbeen. Ze slaakt een hevige kreet van pijn. Dan huilt ze hete tranen. Met gebroken hart aanhoren we in stilte haar snikken. Deze keer zeggen we niet dat het niets is, of dat het wel overgaat. Nee. Ze huilt niet om een zere plek. Diep verborgen in het bot en de weefsels knaagt een stiekeme ziekte aan haar. We ervaren nu de heftigheid van die pijnen waar ze over klaagde en die we in onze onwetendheid tot dan toe altijd gekleineerd hadden. Die bewustwording maakt ons nog meer te neergeslagen. Dat was afgelopen donderdag. Hoofdstuk 2. Eerste stappen in het ziekenhuis. Een kleine opschudding op de gang haalt me ineens uit mijn droevige gedachten. Ze brengen Anne Gabriel terug. Haar bleke gezichtje ziet er uitgeput uit achter de slangen die het verbergen. Uit het blauwe operatiehemdje komt haar handje tevoorschijn, waarin nog een infuusnaald zit, waaruit een straaltje bloed is gelopen.
Je kunt iets zien van de verschillende verbanden waar haar lijfje in verpakt is. Ze zitten op het rechterbeen waar de botbiopsie is gedaan. Op de rug waar de beenmergpunctie en de lumbaalpunctie zijn gedaan en één op de borst bovenin links waar de portacot, pak het kastje, een volledig implanteerbaar toedieningssysteem. Een metalen doosje van 2x2 centimeter dat onder de huid van de borstkas wordt geplaatst en van waar een katheder in de ondersleutelbeenader loopt, zodat er een directe toegang tot de centrale bloedbaan is. Het kastje, zoals het wel genoemd wordt, is voorzien van een membraan, waardoorheen de huid erboven steeds opnieuw een speciale naald geprikt kan worden om daarop een infuus aan te sluiten. Daardoor kunnen de medicijnen, andere vloeistoffen en bloedtransfusies worden toegediend. Dat is vrijwel pijnloos en eenvoudig te verdoven en maakt het overbodig om steeds nieuwe aders in de armen aan te prikken. Als ze ons opmerkt, laten we de plooitjes bij haar ogen zien dat ze glimlacht, blij om ons weer te zien. Ze doet er ruim een uur over om helemaal uit haar verdoving bij te komen en dan bladert ze met grote belangstelling en dankbaar door de verschillende tekeningen van haar schoolkameraadjes voor haar gemaakt hebben. Als ze de naam van de maker leest, laat ze meestal een blije glimlach zien, maar soms ook een pruilmondje. We begrijpen dan dat die altijd durende welwillendheid, al zegt ze dat ze van iedereen houdt, wat sommigen betreft meer een kwestie van willen dan van spontane genegenheid is. Later houdt ze niet op iedereen te prijzen, getroffen door zoveel belangstelling. We geven haar ook een grote doos Playmobil, die ze van haar peettante krijgt en die de tuin van de feeën voorstelt. Opgetogen speelt ze er de hele middag mee en stopt alleen om te tekenen. Ze wordt steeds meer wakker en haar gezichtje ziet er steeds vanzelfzekerder uit en laat uiteindelijk weer de stralende glimlach zien die we van haar kennen. Mijn telefoon staat niet stil. Voordat we naar Latimon vertrekken, hebben we een naaste familie en vrienden een e-mail gestuurd om hun het nieuws mee te delen. Maar al de volgende dag zijn de meeste mensen die we kennen op de hoogte, via internet, van de een naar de ander. Verschillende mensen bellen meteen op ons mobieltje. Ongelukkigerwijs is het nummer aan iedereen bekendgemaakt, zelfs aan ver verwijderde kennissen. We voelen ons bestookt door zoveel telefoontjes achtereen. Want het zijn maar zelden troostende woorden die we krijgen. De meeste bellers vertellen ons hun onbegrip en hun opstandigheid. Gelukkig mochten wij overgave en aanvaarding zien als wat Plato een wijsgerige vanzelfsprekendheid noemt. Maar we hebben rust nodig en kalmte. We zijn op zoek naar vertrouwen en overgave aan de goddelijke barmhartigheid. We zouden willen dat de mensen om een wonder zouden vragen en erin zouden geloven, dat ze ervan overtuigd zouden zijn dat voor God niets onmogelijk is. Ik praat in bedekte termen en zeg niet alles, want Anna Gabriel is in de kamer en ik wil haar niet ongerust maken. Aan iedereen moet ik hetzelfde zeggen: steun en vertrouwen in de toekomst uitspreken, wat we diep in onszelf zo weinig ervaren.
We nemen heel de last van hun verontwaardiging op ons. Ons kruis wordt er zwaarder door. Dat dragen we op. Zo is het in ieder geval niet voor niets. Er komt een verpleegkundige binnen. Het is een knappe Antilliaanse die Anne Gabriel bevrijdt van haar operatiehemd, waarbij blijkt dat er een canule uit haar borst hangt. Ons kind kijkt met onbegrip naar dat buisje en snapt duidelijk niet waarom dat moet blijven zitten. We leggen haar uit dat het een katheder is, waardoor de medicijnen die haar beter moeten maken zullen gaan. Uit haar blik blijkt een pijnlijke afwijzing, maar ze zegt niets en blijft steeds heel beleefd en volgzaam. Verschillende keren vraagt ze wat de kinderen op school aan het doen zijn, terwijl zij in haar ziekenhuisbed ligt. In de kamer ernaast ligt een meisje van ongeveer 10 jaar dat is aangereden door een auto. Zij is ernstig gewond en schreeuwt het uit als haar verbanden verzorgd worden. Ik hoor haar moeder op de gang telefoneren. Het is heel ernstig, maar ze gaat het overleven en zal haar benen behouden. Haar wat al te opgewonden stem is een en al opluchting, terwijl ze zo bang geweest is haar kind te verliezen. Ik benijd haar en vind, die ouders hebben geluk gehad. Ik denk aan de angst die ze heeft moeten voelen toen haar verteld werd dat haar dochtertje een ongeluk had gehad en hoe moeilijk het zou zijn om steeds die pijnlijke momenten van de verzorging mee te maken. Maar ik benijd haar om de zekerheid waarmee ze stelt dat de jonge gewonde niet in levensgevaar is.

De artsen weigeren ons ook maar enige informatie te geven, onder het voorwendsel dat de biopsie moet worden afgewacht om met de behandeling te kunnen beginnen. De specialist in Toulon heeft ons duidelijk gemaakt aan welke soort kanker Anne-Gabriël leidt, maar die in Latimon doen net of ze daar niets van af weten. Ze wijzen elke verwijzing naar de Ewing-tumor af, zolang de biopsie dat niet bevestigd heeft. Ze weigeren zelf over kanker te spreken en verschuilen zich voortdurend achter wetenschappelijke uitkomsten. We merken op dat hun twijfel toch voldoende moet zijn geweest om een centrale toegangsleiding te plaatsen. Ze antwoorden dat bij het zien van de röntgenfoto's het waarschijnlijk is dat het een kwaadaardige tumor is, maar dat ze niet zeker weten. Onophoudelijk maken we tijdens het traject mee dat dingen niet gezegd worden, waardoor onze bezorgdheid alleen maar groter wordt. We ondergaan lange vraaggesprekken met verschillende artsen, co-assistenten en assistenten. Ze willen de voorgeschiedenis van de ziekte op schrift stellen. We proberen ons te herinneren welke symptomen ons hadden kunnen alarmeren. We voelen ons enorm schuldig dat we zo laat gereageerd hebben, te laat. Een goed bericht is er te midden van onze ellende. Het hoofd van de afdeling kinderorthopedie is een van de Europese specialisten van de Ewing-tumor. Hij komt binnen om te zeggen dat we met de chemokuur zullen beginnen als de resultaten binnen zijn. Donderdag misschien of vrijdag. Als ze nog later komen, dan kunnen we in het weekend teruggaan naar ons huis in Toulon. Diep in mij verlang ik naar dat uitstel. Ik kan het al niet meer aan. De ziekenhuiskamer, de verveloze muren, de zalmkleur, die omgeving.

en toevertrouwd op hem wachten. Anne Gabriel, die het opeens heel moeilijk heeft, vraagt me hoe lang ze in het ziekenhuis moet blijven. Ik heb geen idee. Zij eet haar avondeten, of liever, dat probeert ze. De maaltijden zijn bijzonder weinig uitnodigend en vaak smakeloos. In het vervolg breng ik altijd eten voor haar mee dat ze thuis is klaargemaakt en eet zelf op wat het ziekenhuis levert, zonder veel genoegen. Tegen 20 uur gaat ze klagen over hevige pijn die in haar scheenbeen. De biopsie heeft de pijn aangewakkerd en die zet krachtig door. Ik bel de verpleegkundige die al maar niet komt. De pijn verergert in verontrustend tempo, omdat ze merkt dat mijn 3 oproepen onbeantwoord blijven, begint ze te huilen. Uiteindelijk ga ik de kamer uit om te vragen om pijnstillers. Maar als ik bij het kantoor van de verpleging ben, dan begrijp ik dat dit duidelijk niet het goede moment is. Er is een overdracht van de dag aan de avondploeg. Iedereen moet daarbij blijven tot het einde. Anne Gabriel moet maar wachten. De tijd van de ziekte is duidelijk niet de tijd van de verzorgenden. Uiteindelijk komen de verpleegkundigen 1 uur later. Omdat ze de hevigheid van de pijn zien, geven ze onmiddellijk een injectie met morfine. Als ze eindelijk tot rust gekomen is, gaat Anne Gabriel slapen. Voordat ze inslaapt, vraagt ze ongerust: "Mama, heeft François Xavier vanavond niet erg gehuild, omdat ik hem geen verhaaltje heb kunnen voorlezen?" Ze slaapt heel vlug in. Terwijl ik naar haar kijk, overgegeven aan de slaap, word ik overvallen door een hevige droefheid en moeheid. Ik maak me ongerust over wat komen gaat. In de eerste plaats voor mijn kleine zieke, maar ook voor dat babytje in mij, dat ik binnenkort ter wereld zal brengen. Ik krijg angstaanvallen als ik aan de bevalling zelf denk. Als gevolg van de lasten van het einde van de zwangerschap heb ik overal pijn. En vooral, ik ben bang. Bang voor wat ons te wachten staat. En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden, beste luisteraars van Radio Maria. Morgen lezen we verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie Dauphine Caro. Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. U kunt er ook de vorige uitzending beluisteren. Tot morgen.

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag, dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wens namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigde in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de La Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat Huronen en de jezuïeten missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

Marie de l'Incarnation vergeet haar primaire zending op Canadese bodem niet. Zo staat het in het stichtingscontract. Kleine Indiaanse meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste Indiaantje dat aan de Ursulinnen wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de Indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de Indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn ze allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In 1 woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij. Evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de talen van de Montagnes en de Algonquijnen, vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen.
Na de gat... Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw de la Peltrie, onze stichteres, hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vis en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de Indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkt het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee:
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust, en dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is, en zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op, en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in, omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter
ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat, en al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
7: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
7: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
7: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
7: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 29. Richt u zwijgend naar mij, eilanden. Laat de volken hun krachten vergaren en naderbij komen om het woord te doen. Laten wij samen voor de rechterstoel gaan staan. Wie heeft de man laten opstaan in het oosten, die triomf ontmoet waar hij zijn voeten zet? Wie levert volken aan hem uit en legt hun vorsten voor hem neer? Zijn zwaard maakt stof van hen en zijn boog jaagt hen als kaf uiteen. Hij achtervolgt hen en ongedeerd vervolgt hij zijn weg. Zijn voeten raken die nauwelijks. Wie heeft het gedaan en veroorzaakt? Hij die vanaf het begin alle geslachten oproept. Ik alleen, de Heer, de allereerste, die ook de allerlaatste zal zijn. De eilanden zien en vrezen, de verste hoeken van de aarde beven. De een helpt de ander en zegt tegen zijn broer: houd moed. De vakman moedigt de smid aan. De polijster met zijn hamer zegt over een soldering tegen degene die op het aanbeeld slaat: dat is in orde. Hij bevestigt het beeld met spijkers, zodat het niet wankelt. Maar u, Israël, mijn dienstknecht, Jacob, die ik uitverkoren heb, nazaat van Abraham, mijn vriend, die ik gegrepen heb in de verste hoeken van de aarde, die ik uit afgelegen oorden opgeroepen heb, tot wie ik sprak. Mijn dienstknecht bent u, degene die ik uitverkoren en niet verworpen heb. Wees niet bang, want ik ben bij u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Ik maak u sterk en sta u bij. Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand. Kijk, iedereen die woedend is op u, moet blozen van schaamte. Zij worden nietig en zullen vergaan. De mannen die met u de strijd zijn aangegaan. Als u hen zoekt, zult u ze niet meer vinden. Die mannen die u hebben aangeklaagd. Zij zullen nietig zijn, die mannen die u bestrijden. Want ik, de Heer, ik ben uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die tegen u zegt: wees niet bang, ik sta u bij. Wees niet bang, wormen van Jacob, mensen van Israël. Ik sta u bij, Godspraak van de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Zie, ik maak u tot een dorswagen, nieuw, scherp, met dubbele snede. U zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels behandelen als kaf. U zult ze verspreiden. De wind draagt ze weg en de storm verstrooit ze. Maar u zult juichen om de Heer. U zult zich beroemen op de Heilige van Israël. Armen en misdeelden zoeken water en het is er niet. Hun tong is door dorst verdroogd. Ik, de Heer, zal hen verhoren. Ik, de God van Israël, verlaat hen niet. Op kale plekken laat ik beken ontspringen en bronnen midden in de vlakten. Van de woestijn maak ik een waterplas. Het dorre land in de woestijn wordt een waterader. Ik plant ceder en acacia, mirte en olijf. Ik zal in het dorre land cipressen zetten, olmen en buksbomen, alles bijeen. Zo zal men inzien en erkennen, ter harte nemen en begrijpen, eensgezind, dat de hand van de Heer dit heeft gedaan. Dat Israëls Heilige het geschapen heeft. Leg uw zaak voor, zegt de Heer. Voer uw bewijzen aan, zegt Jacobs koning. Laat hen naderen en ons vertellen wat er gebeuren zal. Wat vroeger is gebeurd, hebben zij daarvan iets aangekondigd dat onze aandacht verdient? Of laat ons horen wat nog gebeuren gaat, dan zouden wij de toekomst te weten komen. Kondig aan wat er hierna gaat gebeuren. Dan zullen wij erkennen dat u goden bent. Verricht iets goeds of iets kwaads, en wij zullen u eerbiedig vrezen. Kijk, zelf bent u minder dan niets, en uw werken stellen niets voor. Hij die voor u kiest is een gruwel. Ik heb iemand laten opstaan in het noorden, en hij is gekomen. Waar de zon opkomt, roept hij mijn naam. Hij vertrapt de vorsten als slijk. Hij treedt hen met voeten, zoals een pottenbakker zijn leem. Wie heeft het vooraf aangekondigd en het ons laten weten lang tevoren, zodat wij nu zeggen, het is juist? Maar niemand kondigde iets aan. Niemand liet het horen. Niemand heeft woorden van u vernomen. Als eerste heb ik het Sion verteld. Heb ik Jeruzalem een vreugdebode gezonden. Ik kijk naar hen uit, maar er is niemand. Niemand die mij raad kan geven. Mij antwoord geeft als ik vragen stel. Zie, zij zijn allemaal niets waard en hun daden zijn niets. Hun godenbeelden zijn wind en leegheid.

Jesaja, hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 25. Zie hier mijn dienstknecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, die ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij zal recht brengen. Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt. Maar hij vestigt het recht op de aarde. En de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. Zo spreekt de Heer God, die de hemel geschapen en uitgespannen heeft, en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt, die adem geeft aan de mensen die er wonen, en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat. Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen. Ik neem u bij de hand, ik vorm u en bestem u tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties, om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Mijn glorie deel ik met geen ander. Ik geef mijn roem niet aan godenbeelden. Wat vroeger gezegd is, kwam uit. En ik kondig u nieuwe dingen aan. Ik laat ze u horen nog voordat ze ontkiemen. Zing een nieuw lied, ter ere van de Heer. Zijn lof moet weer klinken vanuit de verste hoeken van de aarde. Laat de zee ruisen met alles wat er leeft, de eilanden en hun bewoners. Laat de woestijn met haar steden luid roepen, en de dorpen waar Kedar woont. Laat de burgers van Sela juichen, luidkeels vanaf de toppen van de bergen. Laten zij de heerlijkheid van de Heer bezingen, en zijn roem op de eilanden verkondigen. De Heer rukt uit als een held, als een krijgsman laaiend van strijdlust. Uitbundig laat hij zijn strijdkreet weer klinken. Krijgshaftig gaat hij zijn vijand te lijf. Lang heb ik gezwegen, mij stilgehouden en me beheerst. Nu kerm ik als een vrouw die baren gaat, hijgend en snuivend. Ik zal bergen en heuvels teisteren en al hun gewas laten verdorren. Van rivieren maak ik eilanden en waterplassen leg ik droog. Ik leid blinden langs wegen die zij niet kennen. Langs onbekende paden leid ik hen. Voor hen uit verander ik het duister in licht en maak ik ruwe plekken vlak. Dit alles doe ik en ik laat hen niet in de steek. Zij deinzen terug, blozend van schaamte. Die lieden die op afgod speelden vertrouwen en tegen gietstukken zeggen: jullie zijn onze goden. Luister, jullie doven, jullie blinden, kijk toe en zie. Wie is zo blind als

wilde redden, maar zijn volk is beroofd en uitgeschud. Iedereen zit gevangen in holen en opgeborgen in kerkers. Er werd geplunderd en niemand redt. Zij werden uitgeschud en niemand zegt, geef terug. Wie van u heeft hier aandacht aan besteed, de oren gespitst en met het oog op later ernaar geluisterd? Wie heeft Jacob prijsgegeven aan de plunderaars en Israël aan de rovers? Wie anders dan de Heer tegen wie zij gezondigd hebben? Zijn wegen wilden zij niet gaan en zijn boodschap wilden zij niet horen. Hij liet zijn hevige toren de vrije loop en goot oorlogsgeweld over hen uit. Zij werden verzengd, maar zagen er de reden niet van. Zij werden verbrand, maar namen niets ter harte.

Jesaja, hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 28. Maar, zo spreekt de Heer, uw schepper, o Jacob, die u, Israël, heeft gevormd. Wees niet bang, want ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Als u door water trekt, ben ik bij u. Als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet. Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden, en de vlammen verwonden u niet. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Redder. Ik geef Egypte om u los te kopen, Koes en Seba geef ik in uw plaats. Zo kostbaar bent u in mijn ogen, zo waardevol. Ik houd van u. Andere mensen geef ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. Wees niet bang, want ik ben bij u. Uit het oosten breng ik uw kroost terug, en uit het westen verzamel ik u. Tegen het noorden zeg ik, geef hier, en tegen het zuiden, houd hen niet vast. Breng mijn zonen uit de verte en mijn dochters uit de uithoeken van de aarde, allen die naar mijn naam zijn genoemd, die ik tot mijn heerlijkheid heb geschapen, heb gevormd en gemaakt. Laat het volk komen dat blind is en toch ogen heeft, en de doven die toch oren hebben. Alle volkstammen komen samen, en de volken zijn verzameld. Wie van hen heeft zoiets aangekondigd en ons laten horen wat er vroeger is gebeurd? Laat ze komen met getuigen die hun gelijk bewijzen. Laat anderen naar hen luisteren om te kunnen zeggen, het is waar. Jullie zijn mijn getuigen, God sprak van de Heer. En mijn dienstknecht die ik heb uitverkoren. U moet inzien en in mij geloven. U moet begrijpen dat ik het ben. Eerder dan ik werd er geen God gevormd. En ook na mij zal er geen zijn. Ik alleen ben de Heer. En buiten mij is er geen redder. Ik kondig aan, red en laat mij horen, ik, en geen vreemde God in uw midden. U bent mijn getuigen, God sprak van de Heer. Ik alleen ben God, ik ben het ook nu nog. Er is niemand die zich aan mijn hand onttrekt. Als ik iets doe, wie maakt het dan ongedaan? Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Omwille van u zend ik iemand naar Babel, en alle sluitbomen haal ik omlaag. En de Chaldeeën zullen kermen en klagen. Ik ben de Heer, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo spreekt de Heer, die een weg in de zee legt, en in machtige wateren een pad, die wagens en paarden en heel de macht van het leger liet uitrukken. Nu liggen ze alsof zij nooit meer opstaan, gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan. Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Zie, ik ga iets nieuws maken. Het is al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land. Wilde dieren zullen mij verheerlijken, jakhalzen en struisvogels, want ik geef water in de woestijn, rivieren in het dorre land, om mijn uitverkoren volk te laven. Het volk dat ik voor mij heb gevormd, zal mijn lof verkondigen.
U hebt mij niet geroepen, Jacob. U hebt zich om mij niet moe gemaakt, o Israël. Brandoffers van schapen hebt u mij niet gebracht, en uw offers verheerlijkten mij niet. Ik heb u niet de last van meeloffers opgelegd, en ik heb u niet moe gemaakt met wierook. U hebt uw zilver niet besteed aan welriekend kruid ter ere van mij, nog hebt u mij met het vet van uw offers verzadigd. U hebt mij slechts de last van uw zonden opgedrongen en mij met uw misdaden moe gemaakt. Toch wist ik en niemand anders uw weerspannige daden uit om wat ik ben, en ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden. Klaag mij aan. Wij maken er een rechtszaak van. Bepleit uw zaak en laat eens zien dat u gelijk hebt. Uw stamvader heeft al gezondigd en uw woordvoerders waren opstandig tegen mij. Ik heb dan ook uw gewijde leiders omgebracht. Jacob heb ik aan de vernietiging gewijd en Israël aan de verachting.

Jesaja, hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 28. Luister nu, Jacob, mijn dienstknecht. U, Israël, die ik verkozen heb. Zo spreekt de Heer, uw maker, die u gevormd heeft vanaf de moederschoot en u bijstaat. Wees niet bang, mijn dienstknecht Jacob, Jeshurun, die ik heb uitverkoren. Want ik zal water laten stromen op dorstige aarde en beken op droge grond. Ik zal mijn geest uitstorten over uw nazaten en mijn zegen over uw telgen. Zij zullen gedijen als de groene tamarisk, als wilgen langs het stromende water. De ene zal zeggen, ik behoor de Heer toe. De ander zal zich noemen met Jacobs naam. En weer een ander schrijft op zijn hand van de Heer en neemt de naam van Israël aan. Zo spreekt de Heer, Israëls koning en verlosser, de Heer van de machten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is niemand God. Wie is aan mij gelijk? Laat hem spreken, het verkondigen en voor mij bewijzen. Wie heeft vooraf verkondigd wat ging gebeuren? Laat men ons openbaren wat nog komen gaat. Wees niet angstig of radeloos. Heb ik het u niet van oudsher bekendgemaakt en verkondigd? U bent mijn getuigen. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Al de makers van beelden zijn onbeduidend. Hun lievelingen baten niets. Degenen die voor hen getuigen zien het niet en begrijpen het tot hun schaamte niet. Wie boetseert of giet een godenbeeld dat niet baat? Zie, al zijn aanhangers zullen beschaamd worden. De makers ervan zijn niet meer dan mensen. Laat hen allen samenkomen en voor het gerecht verschijnen. Dan zullen zij sidderen van angst en zullen zij beschaamd zijn. De smid maakt een vuur en smeet een bijl. Hij bewerkt die met zijn sterke hand. Dan krijgt hij honger. Zijn kracht is verdwenen. Als hij niet drinkt, raakt hij uitgeput. De timmerman bepaalt de maten van het beeld en tekent het uit met de stift. Dan bewerkt hij het hout met de beitel en gaat alles na met de passer. Hij maakt het naar het model van een man en geeft het een mooie menselijke vorm om het in een tempel te plaatsen. Hij hakt een ceder om, een linde of een eik, die hij samen met andere bomen heeft gekweekt, of een pijnboom die hij zelf heeft geplant en die door de regen is opgegroeid. De mensen verbranden dat hout om zich eraan te warmen. Ze leggen er vuur mee aan om brood te bakken, of ze maken er een god van waarvoor zij zich buigen, een beeld dat zij aanbidden. Een gedeelte verbranden zij. Op een ander deel braden zij het vlees waarmee zij hun honger stillen. Zij warmen zich eraan en zeggen, ha, lekker warm dat vuur. En van de rest maken zij dan een god, een beeld dat zij aanbidden. Zij knielen ervoor neer en smeken, red ons, want u bent onze God. Zij zijn dom en onwetend, want hun ogen zijn verblind, zodat zij niets zien. En hun geest is van inzicht verstoken. Het dringt niet tot hen door. Hun begrip reikt niet zo ver dat zij zeggen, de helft verbranden wij, en op de houtskool bakken wij brood en braden wij vlees dat wij eten.
Van de rest maken wij dan een verwerpelijk beeld en voor dat hout knielen wij neer. Wie zich inlaat met zo'n brandbaar stuk hout, wordt misleid door een bedrogen geest. Hij vindt geen redding en vraagt zich niet af: houd ik geen leugen in mijn hand? Denk aan dit alles, Jacob. U, Israël, want u bent mijn dienstknecht. Ik heb u gevormd. U bent mijn dienstknecht. Israël, u wordt door mij niet vergeten. Uw opstandige daden heb ik weggewist als een wolk, uw zonden als een nevel. Keer terug tot mij, want ik heb u verlost. Jubel, hemelen, want de Heer heeft gehandeld. Juich, diepten van de aarde. Breek uit in gejubel, bergen. U, woud met al uw bomen. Want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Zo spreekt de Heer, uw verlosser, die u gevormd heeft vanaf de moederschoot. Ik ben de Heer, de maker van alles, die de hemel gespannen heeft, ik alleen. En ik heb de aarde uitgespreid. En wie was er bij mij? Degene die de tekens van weggelaars teniet doet en de waarzeggers tot dwazen maakt, die wijzen laat terugtreden en hun kennis in dwaasheid verandert, die het woord van zijn dienstknecht vervult en het plan volbrengt dat door zijn boden verkondigd wordt, die over Jeruzalem zegt: het moet weer bewoond zijn. En over Juda's steden, zij worden herbouwd. De puinhopen zal ik herstellen. Degene die tegen de diepte zegt, wordt droog. Ik laat uw stromen opdrogen. Die over Kores zegt: hij is mijn herder. En alles wat mij behaagt, brengt hij tot stand. Die over Jeruzalem zegt: het zal herbouwd worden, en tegen de tempel wordt opnieuw gevestigd.

Jesaja, hoofdstuk 45, versen 1 tot en met 25. Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde, die ik bij de rechterhand heb genomen om volken voor hem neer te leggen, koningen de gordels van de heupen te rukken en voor hem de deuren te ontsluiten, zonder dat een poort gesloten blijft. Ik zal voor u uitgaan. Hellingen maak ik vlak voor u. Bronzen deuren zal ik breken en ijzeren sluitbomen verpletteren. Geheime schatten geef ik u, voorraden die verborgen zijn. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben, die u roept bij uw naam, de God van Israël. Omwille van Jacob, mijn dienstknecht, om Israël, mijn uitverkorene, heb ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven, en u kende mij niet. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik omgord u, en u kent mij niet. Zo zullen zij erkennen van de opgang van de zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan ik alleen. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik, die het licht vorm en de duisternis schep, die vrede maak en onheil schep, ik, de Heer, ben het die dit alles maak. Hemelen, laat uw hoogten druipen en gerechtigheid uit de wolken stromen. Aarde, open uw schoot. Laat het heil bloeien en de gerechtigheid ontkiemen. Ik, de Heer, heb dat alles geschapen. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd. Een scherf onder de scherven op aarde. Zegt de leem tegen hem die haar vorm geeft: wat doet u? Uw werk is niets waard. Wee hem die tegen een vader zegt: waarom hebt u verwekt? En tegen een vrouw: waarom hebt u gebaard? Zo spreekt de Heer, de Heilige van Israël, die het gemaakt heeft. Stelt u mij vragen over mijn zonen? En geeft u mij bevelen over het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en haar mensen heb ik geschapen. Eigenhandig heb ik de hemel uitgespannen en ik geef orders aan al zijn legertroepen. Ik heb hem laten opstaan voor de overwinning en al zijn wegen maak ik vlak. Hij is het die mijn stad zal herbouwen en mijn verbannenen zal laten gaan, zonder betaling en niet voor loon, zegt de Heer van de machten. Zo spreekt de Heer. Het bezit van Egypte en de winsten van Koes, de mannen van Seba, stoere gestalten, zullen naar u overgaan en u toebehoren. Zij zullen u volgen, in boeien voorbijgaan. In uw richting zullen zij zich buigen, naar uw gericht belijden. Bij u alleen is God. Een ander is er niet, geen andere God. Waarlijk, u bent een verborgen God, u, God en redder van Israël. Zij moeten allen blozen van schaamte, tezamen weggaan uit schaamte, de makers van beelden. Israël wordt gered door de Heer, en zijn heil kent geen einde. U hoeft niet te blozen van schaamte, nooit, in eeuwigheid niet. Want, zo spreekt de Heer die de hemelen heeft geschapen, Hij, de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt en haar grondslagen heeft gelegd.
die haar niet als een leegte heeft geschapen, maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats. Ik ben de Heer en niemand anders. Niet in het verborgene heb ik gesproken, niet uit een plaats in een duistere streek. Ik heb niet gezegd tegen Jacobs geslacht, zoek mij in de leegte. Ik, de Heer, ik meld u heil en verkondig wat rechtvaardig is. Verzamel u en treed aan. Kom dichterbij, u, volken die zijn ontkomen. Zij die rondgaan met hun beelden van hout zijn onwetenden. Zij bidden tot een God die niemand redden kan. Zet uw argumenten voor ons uiteen. Laat hen samen overleggen. Wie heeft dit vroeger aangekondigd en vooraf bekendgemaakt? Ben ik dat niet, de Heer? Er is geen andere God dan ik alleen. Buiten mij bestaat geen God die rechtvaardig is en redt. Wend u tot mij en laat u redden alle uithoeken van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Bij mijzelf heb ik gezworen dat recht voortkomt uit mijn mond, een woord dat niet verloren gaat. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. De Heer alleen, zo zal men zeggen, beschikt over rechtvaardigheid en kracht. Vol schaamte zullen al diegenen tot hem komen die vroeger tekeer gingen tegen hem. Door de Heer overwint heel Israëls geslacht en vol trots zal het hem roemen.

Jesaja, hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 13. Bel is onderworpen, Nebo ingestort. Hun beelden worden toevertrouwd aan de dieren en het vee. Uw draagbare beelden zijn opgetild en een last voor uitgeputte beesten. Ze wankelen en onderwerpen zich allen tezamen. Zij konden hun dragers niet redden en zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en alles wat over is van Israëls huis. U, die werd opgetild vanaf de moederschoot en sinds de geboorte werd gedragen. Ik blijf dezelfde tot aan uw oude dag. Als u grijs bent, zal ik u nog dragen. Ik heb het gedaan en ik blijf het doen. Ik zal u dragen en verlossen. Met wie zult u mij vergelijken? En met wie zult u mij gelijkstellen? Met wie wilt u mij meten? Wie zou op mij lijken? Zij die goud uit hun beurzen schudden en zilver in de weegschaal leggen, huren een smid die er een god van maakt. En daarvoor knielen en buigen zij. Zij dragen hem op hun schouders en dragen hem rond. Ze zetten hem neer waar hij thuis hoort. Daar staat hij. En hij loopt nooit meer weg van zijn plaats. Als iemand hem aanroept, antwoordt hij niet. En hij redt hem niet uit zijn nood. Herinner u dat alles en luister. Neem het ter harte, rebellen. Herinner u wat vroeger gebeurd is in de oude tijd. Want ik ben God. Niemand anders is God. Niemand is aan mij gelijk. Ik verkondig u het einde vanaf het begin en vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg, mijn besluit wordt uitgevoerd en al wat mij behaagt breng ik tot stand. Ik roep een roofvogel uit het oosten, de man van mijn beschikking uit een ver land. Wat ik gezegd heb, dat laat ik gebeuren. Ik maak een plan en voer het uit. Luister naar mij, trotse harten, zo ver van mijn reddende gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid dichtbij. Ze is niet ver van u. De redding die van mij komt, zal niet op zich laten wachten. Ik breng redding in Sion en geef Israël mijn heerlijkheid.

Jesaja, hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 15. Daal af van uw troon en neem plaats in het stof, maagd, dochter Babel. Neem plaats op de grond en niet op uw troon, dochter van de Chaldeeën. Want u wordt niet langer broos en verwend genoemd. Neem de molen ter hand en maal uw meel. Leg uw sluier af, schort uw rokken op, laat uw blote benen zien en waad rivieren door. Uw schaamte zal worden ontbloot en uw schande zal worden aanschouwd. Zo neem ik wraak op u en niemand brengt mij ervan af. Onze Verlosser, de Heer van de Machten is zijn naam, is de Heilige van Israël. Ga zitten en zwijg. Trek u terug in het duister, dochter van de Chaldeeën. Want u wordt niet langer de gebiedster van koninkrijken genoemd. Ik was kwaad op mijn volk en heb mijn erfdeel geschonden. Ik heb hen aan u uitgeleverd, maar u hebt hun geen medelijden getoond. Met uw ondraaglijke juk hebt u zelfs de grijsaard belast. U zei: eeuwig zal ik gebiedster zijn, voor altijd. U hebt dit alles niet ter harte genomen, en aan de afloop ervan hebt u niet gedacht. Hoor dit nu aan, wellustige, zo zelfbewust denkend bij uzelf, ik alleen en verder niemand. Voor mij is er geen weduwschap en kinderloosheid blijft mij onbekend. Toch zullen beide u overkomen, plotseling en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u. Ondanks uw talrijke toverspreuken en uw bezweringen, hoe krachtig ze ook zijn. U hebt vertrouwd op uw kwaadaardigheid en u zei: niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis hebben u misleid. En u dacht bij uzelf: ik en verder niemand. Maar eens zal u een ramp overkomen die u niet zult weten weg te toveren. De ondergang zal u overvallen en u zult hem niet kunnen keren. Plotseling zal een ramp over u komen waarvan u geen vermoeden had. Houd u nu maar aan uw bezweringen en uw talloze toverformules, waarmee u zich vanaf uw jeugd hebt moe gemaakt. Misschien kunt u er baat bij hebben. Misschien boezemt u de ramp schrik in. U hebt uw zeer talrijke raadslieden uitgeput. Laat optreden en u redden die hemelkenners en die sterrenkijkers, die u maand voor maand laten weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als kaf en worden door vuur verbrand. Zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolenvuur om zich te warmen, geen vuur om bij plaats te nemen. Meer zijn zij niet voor u, die tovenaars, met wie u zich hebt moe gemaakt vanaf uw jeugd. Ieder loopt op zijn manier verloren. Er is niemand die u redt.

Jesaja, hoor dit, huis van Jacob, u die heet naar Israëls naam en uit Judas bron bent voortgekomen, die zweert bij de naam van de Heer en de God van Israël aanbidt, maar niet in waarheid en gerechtigheid. Ja, zij noemen zich naar de heilige stad en steunen op de God van Israël. De Heer van de machten is zijn naam. Wat vroeger gebeurd is, heb ik vooraf verkondigd. Het kwam van mijn lippen en ik heb het laten horen. Plotseling heb ik gehandeld en toen gebeurde het. Want ik wist dat u halsstarrig bent. Van ijzer zijn de pezen van uw nek en uw voorhoofd is van koper. Ik had het u aangekondigd en voor het gebeurde heb ik het u laten horen, zodat u niet kunt zeggen, mijn afgod heeft het gedaan, mijn beeld, mijn gietwerk heeft het zo beschikt. U hebt dit alles gehoord en gezien. Gaat u het nu niet verkondigen? Vanaf nu laat ik u nieuwe dingen horen, geheimen, die u tot dusver onbekend waren. Nu pas zijn zij geschapen, en niet eerder. En voor de dag van vandaag hebt u er niet van gehoord. U kunt dus niet zeggen, kijk, ik wist het al. Nee, u hebt het niet gehoord of geweten. Nee, u hebt hiervoor uw oren niet geopend. Want ik weet dat u door en door trouweloos bent. U wordt rebels genoemd, vanaf de moederschoot. Omwille van mijn naam bedwing ik mijn woede. Omwille van mijn eer houd ik mij in en roei ik u niet uit. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet in zilver. En ik heb u beproefd in de smeltoven van de ellende. Omwille van mijzelf. Omwille van mijzelf zal ik nu handelen. Want mijn heerlijkheid, hoezeer ook geschonden, deel ik met geen ander. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene, ik ben het. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Mijn hand heeft de grondvesten van de aarde gelegd. Mijn rechterhand heeft de hemelen uitgespreid. Ik roep hen en ze staan paraat. Verzamel u en hoor toe. Wie van de goden heeft dit aangekondigd? Dat de vriend van de Heer zal laten gebeuren wat hem behaagt, in Babel en bij het ras van de Galdeën. Ik alleen heb het gezegd en hem geroepen, en hem laten komen, zodat hij slaagt bij alles wat hij onderneemt. Kom dichterbij. Hoor dit aan. Van oudsher heb ik niet in het geheim gesproken. Sinds de tijd dat het gebeurd is, ben ik er. En nu heeft de Heer God mij gezonden met zijn geest. Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, uw God. Ik onderricht u om te helpen en leid u op de wegen die u gaat. Had u maar geluisterd naar mijn geboden, dan was uw vrede als een rivier geweest en uw welzijn als de golven van de zee. Uw kinderen zouden als het zand geweest zijn en uw nakomelingen als de korrels ervan. Uw naam zal voor mijn ogen niet uitgewist of vernietigd worden. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Galdeën. Verkondig het met jubelende stem en laat het horen. Draag het uit tot in de verste hoeken van de aarde en zeg, de Heer heeft zijn dienstknecht Jacob verlost. Hij voerde hen door dorre streken en zij leden geen dorst. Water liet hij voor hen uit de rots stromen.
Hij kloofde de rots en water gutste eruit. Voor slechte mensen is er geen vrede, zegt de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 49, versen 1 tot en met 26. Luister naar mij, eilanden. Spits de oren, verre volken. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond zo scherp als een zwaard gemaakt en mij in de schaduw van zijn hand geborgen. Hij heeft van mij een glad geslepen pijl gemaakt en mij in zijn koker opgeborgen. Hij sprak tot mij: U bent mijn dienstknecht, Israël. Door u toon ik mijn heerlijkheid. Toen zei ik: Vergeefs heb ik mij moe gemaakt. Mijn kracht heb ik vruchteloos en voor niets verbruikt. Maar de Heer zal mij recht brengen. En mijn God zal mij belonen. Ik sta hoog in aanzien bij de Heer. En mijn God is mijn kracht. Maar nu sprak de Heer, die mij vormde tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jacob naar hem te laten terugkeren. Want hij wilde Israël verzameld zien. Hij sprak: Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, om Jacobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen. Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde. Zo spreekt de Heer, Israëls verlosser en heilige, tot de diep verachte die door het volk verafschuwd wordt, de dienstknecht van de heersers. Als koningen het zien, staan zij op van hun tronen, en vorsten buigen zich diep, omwille van de Heer die trouw bleef, om de heilige van Israël die u heeft uitverkoren. Zo spreekt de Heer. In de tijd

genade verhoor ik u. Op de dag van het heil sta ik u bij. Ik vorm u en bestem u tot een verbond met het volk, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed weer toe te wijzen, om tegen de geketenden te zeggen, naar buiten, en tegen hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Langs de wegen zullen zij weiden, en op alle kale plekken zal graasgrond voor hen zijn. Honger noch dorst zullen zij hebben, schroeiwind noch zon zal hen kwellen, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen bij waterbronnen brengen. Van al mijn bergen maak ik een weg, en mijn straten worden opgehoogd. Kijk, zij komen van verre, sommigen uit het noorden en van de zee, en anderen uit het land Sinim. Juich, hemelen, aarde, jubel, breek uit in gejuich, bergen, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd en zich over zijn onderdrukten ontfermd. Sion zei, de Heer heeft mij verlaten, de Heer is mij vergeten. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten? Een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, ik vergeet u nooit. Kijk, in mijn handpalmen heb ik u geschreven, en uw muren staan mij voortdurend voor ogen. Degenen die u weer opbouwen, komen toegesneld. Degenen die u eens verwoesten en vernielden, gaan van u weg. Sla uw ogen op en kijk in het rond. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Zo waar ik leef. Godspraak van de Heer. Als een sieraad zult u ze allemaal dragen. U omgordt zich ermee als een bruid. Want uw puinhopen, verlaten oorden en verwoest land bieden niet genoeg ruimte aan uw bewoners. En die u verslonden, verwijderen zich. En de zonen van uw kinderloze jaren zeggen het in uw oren. Deze plaats is niet ruim genoeg voor mij. Schik eens wat in, dan kan ik ook wonen. En u zegt bij uzelf, wie heeft mij deze kinderen geschonken? Ik was toch kinderloos en onvruchtbaar, verbannen en verstoten. Wie heeft die dan grootgebracht? Zie, ik was alleen achtergelaten. Waar waren zij toen? Zo spreekt de Heer God. Zie, ik hef mijn hand op naar de volken en steek voor de naties mijn vaandel omhoog. Zij zullen uw zonen op hun armen naar u toe brengen en uw dochters worden op hun schouders gedragen. Koningen zullen uw opvoeders zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen voor u op hun gezicht vallen en het stof van uw voeten likken. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben, dat zij die op mij hopen niet worden teleurgesteld. Ontneemt iemand de sterke zijn buit? Zal de gevangene van een tiran kunnen ontsnappen? Toch spreekt de Heer. Zelfs de sterke zal zijn krijgsgevangene ontnomen worden en de gevangene van een tiran zal ontsnappen. Uw proces zal ik voeren. Zelf zal ik uw zonen redden. Uw onderdrukkers zullen hun eigen vlees moeten eten en zich bedrinken met de most van hun eigen bloed. En alle mensen zullen erkennen dat ik, de Heer, uw redder ben en uw verlosser, de sterke van Jacob.

Jesaja, hoofdstuk 50, versen 1 tot en met 11. Zo spreekt de Heer. Waar is de scheidingsbrief van uw moeder, waarmee ik haar heb weggestuurd? Of aan wie van mijn schuldeisers heb ik u verkocht? Zie, vanwege uw misdaden heeft men u verkocht, en omwille van uw opstandigheid werd uw moeder weggestuurd. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom kwam er geen antwoord toen ik riep? Schiet mijn hand soms tekort om u vrij te maken? Of heb ik geen kracht om u te redden? Zie, door mijn dreigend woord leg ik de zee droog. En ik maak van rivieren een woestijn. De vissen zullen er verrotten, omdat er geen water is. Zij zullen sterven van dorst. Ik hul de hemelen in zwarte duisternis en bedek ze met een rouwgewaad. De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan. Met een woord wekt Hij mij in de ochtend. In de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer God heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten. Mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij bij. Daarom kom ik niet bedrogen uit. Daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij die mij vrijspreekt is dichtbij. Wie spant een rechtszaak tegen mij aan? Laat ons een proces beginnen. Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden. Zie, de Heer God staat mij bij. Wie veroordeelt mij dan nog? Zie, zij zullen allen in flarden uiteenvallen, als een kleed dat door de motten is stukgevreten. Wie van u vreest de Heer, luistert naar de stem van zijn dienstknecht? Laat degene die rondwaart in de duisternis zonder een straal van licht vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God. Zie, u allen die het vuur aansteekt en brandende pijlen in een kring legt, u moet zelf de gloed van uw vuur ingaan, door de brandende pijlen heen die u zelf hebt ontstoken. Door mijn hand is u dat overkomen. In het oord van smarten zult u bezwijken.

Jesaja, hoofdstuk 51, versen 1 tot en met 23. Luister naar mij, u die het heil achtervolgt, die de Heer zoekt. Kijk naar de rots waaruit u bent gehouden en naar de groeven waaruit u gegraven bent. Kijk naar Abraham, uw vader, en naar Sara, die u heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en vermenigvuldigd. Want de Heer bemoedigt Sion, al haar puinhopen troost hij. Hij maakt haar woestijn tot een paradijs, haar dorre grond tot een tuin van de Heer. Vreugde en blijdschap zijn er te vinden, danklied en harpmuziek. Luister naar mij, mijn volk, mijn natie, luister naar mij, want onderricht gaat van mij uit, en mijn recht is een licht voor de volken. In een oogwenk breng ik mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt. Met machtige arm breng ik de volken recht. De eilanden kijken naar mij uit, en mijn arm is hun hoop. Sla uw ogen op naar de hemel en kijk naar de aarde beneden. De hemel mag vervliegen als rook, en de aarde mag als een kleed in flarden uiteenvallen. En haar bewoners mogen doodvallen als muggen, maar mijn heil blijft eeuwig bestaan. En mijn gerechtigheid laat zich niet uit het veld slaan. Luister naar mij, wie met gerechtigheid vertrouwd is, volk dat mijn onderricht in het hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen, en laat u door hun smaad niet uit het veld slaan, want zij zijn als een kleed dat door de mot wordt weggevreten, als wol die door ongedierte wordt verteerd. Maar mijn gerechtigheid is eeuwig. Mijn heil geldt voor alle geslachten. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, arm van de Heer. Ontwaak als in vroegere dagen, in de tijd van voorbije geslachten. Bent u het niet geweest die Rahab heeft gekliefd en de draak heeft doorboord? Bent u het niet geweest die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote diepte, die van de diepten van de zee een weg heeft gemaakt, een doorgang voor de verlosten? De verlosten van de Heer keren terug, en met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen tot hen naderen, droefheid en gezucht zullen wijken. Ik zelf ben het die u bemoedigt. En wie bent u, dat u bang bent voor een sterfelijk mens en voor een mensenkind dat als gras vergaat? En u vergeet de Heer, uw Maker, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. U zou voortdurend angstig zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, alsof hij zich klaarmaakt om u te vernietigen. Waar blijft de verdrukker met zijn woede? De geknevelde wordt haastig vrijgelaten. Hij zal niet sterven, geen prooi voor het graf zijn. En zijn levenskracht verlaat hem niet, want ik ben de Heer, uw God, die de zee opjaagt, zodat haar golven bruisen. De Heer van de machten is zijn naam. Ik heb u mijn woorden in de mond gelegd, en in de schaduw van mijn hand heb ik u geborgen. Ik, die de hemel heb uitgespannen en de aarde gegrondvest heb, die tegen Sion zegt, u bent mijn volk. Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem, u hebt uit de hand van de Heer, uit de beker van zijn toorn gedronken.
en de kelk van de bedwelming leeggedronken tot op de bodem. Niemand was er om haar te leiden, van al de zonen die zij had gebaard. Niemand nam haar bij de hand, van al de zonen die zij had grootgebracht. Twee rampen hebben u getroffen, maar wie zal u beklagen? Verwoesting en verderf, honger en zwaard, en wie zal u troosten? Uw zonen liggen machteloos op de hoeken van de straten, als de antilopen in het net. Zij waren overweldigd door de toorn van de Heer, verlamd door de dreiging van uw God. Luister daarom, ongelukkige, u die dronken bent, al is het niet van wijn. Zo spreekt uw Heer, de Heer uw God, die opkomt voor zijn volk. Zie, ik neem de beker van de bedwelming uit uw hand, en u drinkt niet meer uit de kelk van mijn toorn. Nu heb ik hem uw onderdrukkers in de hand gegeven, die tegen u zeiden: ga op de grond liggen, dan kunnen wij over u heen lopen. En u hebt uw rug toen als een vloer gemaakt, een straat voor hen die er overheen wilden gaan.

Jesaja, hoofdstuk 52, versen 1 tot en met 15. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met sterkte, Sion. Hul u in uw pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine komt meer bij u binnen. Schud het stof van u af. Sta op en neem plaats op uw troon, Jeruzalem. Maak de ketens om uw hals los, gevangene, dochter Sion. Want, zo spreekt de Heer, voor niets werd u verkocht en zonder geld zult u worden vrijgekocht. Zo spreekt de Heer God. In het begin is mijn volk naar Egypte gegaan, om daar als vreemdeling te wonen. Later werd het door Assur onderdrukt. Maar nu, wie heb ik nog over? God sprak van de Heer. Want mijn volk is voor niets meegenomen. Zijn heersers joelen. God sprak van de Heer. En voortdurend, dag na dag, wordt mijn naam bespot. Daarom zal mijn volk op die dag mijn naam erkennen. Erkennen dat ik het ben. Ik die zeg, hier ben ik. Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Van de vreugdebode met goed nieuws, die een boodschap van heil laat horen en tegen Sion zegt, uw God is koning. Luister, uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind, want zij zien met eigen ogen hoe de Heer naar Sion terugkeert. Jubel en juich allen tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk bemoedigd. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken. En de verste hoeken van de aarde hebben het heil gezien dat van onze God komt. Ga weg, ga weg, ga weg vandaar. Raak niets aan dat onrein is. Ga weg uit haar midden en zuiver u. U, die de heilige vaten van de Heer draagt. U zult niet overhaast vertrekken en uw weggaan is geen vlucht, want de Heer zal voor u uitgaan en Israëls God zal uw stoet sluiten. Zie, mijn dienaar zal slagen. Hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog, verheven zijn. Er was een tijd dat velen ontzet waren. Zijn verschijning was onmenselijk geschonden en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Maar eens zal hij vele volken opschrikken. Dan sluiten koningen hun mond vanwege hem, omdat zij zien wat hun niet is verteld en begrijpen wat ze nooit hebben gehoord.